1, 2, 3, 5, vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. U kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. No, mi finger kon facile.

0: Het is 10:00.
1: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Connected à la serre.
2: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
1: Connected à la serre.
2: Connected naar Osso, affordable for you.
1: Yeah, yeah.
2: Connected naar Broco, met TDCU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro. Online plus Larry is lobby.
1: Connected à la serre. Enjoy affordable connectivity.
2: Still the most affordable. TDCU keeping us in touch.
3: Hallo, mijn naam is Hak en ik luister naar...

0: welkom bij u, Heere God, met onze kinderen en onze jongeren, Heer. Ik bid dat kinderen zich op school en studie en hun studie focussen, Heer, en niet afgeleid worden. U weet, Heer, hoe de wereld aan ze trekt, Heere God, en dat ze eigenlijk de dingen die belangrijk zijn aan de kant zetten, Heere God, die voor hun leven belangrijk zijn, dat ze dat niet zo serieus nemen. Maar ik leg ze in uw liefdevolle vaderhanden en ik vraag u dat u ze helpt om zich te focussen en dat ze niet afgeleid worden daarin. Ik bestraf elke kracht en macht van de Satan, Heer, die onze kinderen probeert af te leiden om niet gefocust te zijn op de dingen van u, Heer, en niet gefocust op hun studie en de positieve dingen die ze leren vanuit uw woord, Heer, maar ook thuis. Heer, dat ze bijna alles vergeten wanneer ze de straat opgaan. Maar ik leg ze in uw handen, omdat we weten hoe moeilijk het soms voor ze is, Heer, om nee te kunnen zeggen tegen de verkeerde dingen, omdat peer pressure is op ze afkomt. Ze willen er ook bij horen. Maar leer ze, Heere God, om jongeren te zoeken die gelijkgestemd zijn met hun, zodat ze niet in de verleiding gebracht worden om het verkeerde te doen. Ik bid dat ze hun school en studie, hun opleiding succesvol kunnen afronden. Alsjeblieft, dat hun focus mag zijn. Ik bid, Heer, tegen het agressief gedrag ook van de jongeren, tegen onverdraagzaamheid en eigenwijsheid. Heer, u weet, Heer, hoe agressief jongeren tegenover elkaar kunnen zijn. Heer, dat ze heel onverdraagzaam zijn ook. Ik bid, Heer, dat u ze helpt, Heer, om met hun emoties om te gaan. En dat ze leren, Heer, dat wanneer ze boos worden, die tools te gebruiken die ze hebben gekregen, Heer, om tot rust te kunnen komen. Vader, ik bid voor ouders dat ze u gaan zoeken en u vertrouwen, dat u hen en hun kinderen kan beschermen, dat ze dat weten en dat ze aan u gaan vasthouden. Ik bid dat deze ouders hun kinderen elke dag aan u opdragen, Heer, omdat ze beseffen en ook weten dat ze de opvoeding alleen niet kunnen, dat ze u erbij nodig hebben om niet boos te worden, om niet agressief te worden, om niet geen lelijke woorden te gaan gebruiken of te slaan, Heer. Heer, maar dat ze u zoeken, Heer, zodat u ze tot rust kan brengen, Heer. En dat ze gewoon in die rust gesprekken ook kunnen voeren met hun kinderen. Heer, Vader in de hemel, we weten dat het niet altijd eenvoudig is, maar ik dank u voor de ouders die zich inzetten, die zich ervoor geven om het beste uit hun kinderen te halen. Niet door kracht, nog geweld, Heere God, maar door uw geest en door in liefde met hun kinderen om te gaan. Maar ook prioriteiten te stellen, Heer. En omdat kinderen gaan weten wanneer ze een bepaald gedrag vertonen, dat elk gedrag gevolgen heeft. En dat ze dat gaan weten en dat hun kinderen steeds voorhouden. Zo geef ik ze in uw handen. Heer, we weten ook dat jongeren steeds meer grensoverschrijdend gedrag vertonen. Vader, en dat baart inderdaad zorgen. Maar we leggen het in uw handen. En ik bid u, Heer, help ze om, ik bid om gehoorzaamheid en bescherming voor hen. Ik bid, o Heere God, voor jongeren die in gevangenissen of cellenhuizen terechtgekomen zijn vanwege gedrag of handelingen die ze gepleegd hebben die niet door de beugel kennen. Ik bid, Heer, dat ze ook daar in die gevangenissen en cellenhuizen u gaan leren kennen en tot berouw van zonde komen. Ik bid, Heer, voor al die jonge meisjes die van huis weglopen en dagenlang wegblijven, Heer. Ouders weten niet waar ze zijn en plotseling terugkomen. Heer, ik bestraf deze macht in de naam van Jezus. En ik bid, Heer, dat de mensen die deze kinderen meenemen, dat ze in beeld gebracht worden, Heer. Zodat ook dit kan stoppen. Help ons, Heer, om met onze meisjes te praten. Om met ze te praten en ze uit te leggen wat de gevolgen van dit gedrag zijn. Heer, ik bid tegen elke macht van drugs, van ja, sterke drank, van alles, Heer, dat jongeren in een bepaalde bepaald gevoel geven en ze het idee geven dat alles goed is. Ik bestraf ook dat in de naam van Jezus. Er zijn zoveel jongeren die alcohol gebruiken, Heer. Vader, help ze om nee te zeggen daartegen. Nee tegen drugs. Nee tegen het weglopen. Nee tegen agressief gedrag. Heer, ik geef ze aan u. Wil u voor ze zorgen? Wil u ze beschermen? Laat ze weten hoeveel u van ze houdt. En dat u niet wil dat ze verloren gaat. Ik bid u dat, Heer, in Jezus' naam. Amen.
1: Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma-aanbod voor een ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

je chanterai.

0: Your friends at Radio Shalom 94.5 want you to experience the peace that only Jesus can give.
1: Taiori, aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. De Heer Jezus onderschrijft het belang van het huwelijk. Het eerste wonder verrichtte de Heer niet op een verjaarwissel of een berie, maar op een bruiloft in het stadje Cana. Als hij het huwelijk niet belangrijk vond, was hij daar niet geweest. Hij was bovendien met zijn leerlingen uitgenodigd. Dit mochten ze niet missen. En om te benadrukken dat het feest niet mocht stoppen, zorgde hij ervoor dat het tekort aan wijn werd opgeheven. Wijn verwijst naar de vreugde die de gelovige zal ervaren als het uiteindelijke rijk van de Messias een feit is. In het Oude Testament worden de vruchten van de wijnstok gezien als een bijzonder geschenk van God, omdat wijn volgens Psalm 104 de harten van de mensen verblijdt. Het is alsof de Heer Jezus door het wonder van water in wijn te veranderen zegt: in jullie huwelijk mag de vreugde doorgaan. Anomuzukba. In Matteüs 19 vers 6 benadrukt hij: ze zijn niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden. De Heer Jezus onderschrijft het belang van het huwelijk.
2: Taiori, aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
3: Mipot mi radio na shalom. Me begunu unok prefur pure dape. No sana a problem.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: lieve Vader in de hemel. Dank u wel dat we bij u mogen komen. U die de Allerhoogste bent. U die de Alwetende en de Alomtegenwoordige bent. Dank u wel voor uw liefde. Dank u wel voor uw trouw. Dank u wel voor uw nabijheid, Heere God. Heer, ik wil u vandaag bedanken voor de vrijheid die we in Suriname hebben om ons christelijk geloof in vrijheid te kunnen belijden, Heer. Ik dank u wel, Heer, dat er 24 uur per dag gebeden wordt, Heer. Elke dag, Heer. We danken u voor al die mensen die hun schouders zetten daaronder, Heer, die trouw blijven bidden, Heer, zodat die ketting niet verbreekt, Heer. Ik dank u ervoor, Heer. Ik dank u voor het feit dat we als gelovigen mogen samenkomen, Heer, omdat we weten dat we één Vader hebben. Heer, dat de een niet meer is dan de ander, of beter dan de ander, Heere God. Maar dat we mogen komen, Heer, in uw naam, en uw naam mogen verkondigen aan hen die u nog niet kennen, Heer. We prijzen u daarvoor. Heer, ik kom bij u en ik bid dat christengelovigen toegewijd mogen zijn en Christus voorbeeld mogen tonen in de samenleving. Heere God, dat nederigheid aan de Heere God, waarheid, waardigheid, zuiverheid en rechtvaardigheid, Heer, dat het zichtbaar mag zijn, Heer. Heere God, ik bid dat de gemeente van God eensgezind mag zijn, saamhorigheid mag tonen en goed communiceert met elkaar. Ik bid voor de leiders, Heer, dat de instructies die Paulus geeft in de brieven van Timotheus en Titus, dat ze die volgen, Heere God, en dat ook doorgeven aan de volgelingen. Heer, ik bid dat voorgangers een goed balans kunnen hebben tussen hun werk voor u, Heer, en hun gezin en familieleven, Heer. Heere God, dat ze ook aandacht besteden aan hun gezinnen, Heer. Heere God, omdat die dat vaak moeten ontberen. Ik leg ze in uw handen, Heer. En ik vraag u dat u ze leidt, maar dat ze ook rust mogen vinden in u, Heere God. Dat het niet steeds heen en weer gaan hebben en dat zij zelf die innerlijke rust niet vinden. Heer, we weten dat het werk veel is, Heer. Heere God, en we weten ook dat er zoveel vraag is, zoveel vraag naar gebed, mensen die vastlopen, Heer. En we weten dat de tijd kort is en dat de tijdstroom krachtig is en dat de geesten van verleiding machtig zijn. En daarom roept u ons op om waakzaam te zijn. Heere God, ik bid voor alle werkers in uw wijngaard. Ik denk aan predikers, herders, leraren, pastorale werkers, leiders van verschillende groepen, Heer. Heere God, ik bid dat ze toegerust toegerust mogen worden, zodat er geestelijke groei mag plaatsvinden. Heere God, ik bid dat er onder werkers onderlinge steun en verbondenheid en samenwerking is. Ik bid dat waarden en normen, onder andere liefde, respect, vertrouwen, confidentialiteit, Heer, respect en voor privacy, dat al die dingen in acht genomen worden, Heer. Omdat we weten, Heer, we willen mensen niet wegblijven van u, Heer. Heer, en dat leiders ze in de weg staan, Heer, om u te volgen. Maar ik leg ze in uw handen, Heer, en ik bid u dat u uw gang gaat. Ik bid, Heer, in de naam van Jezus, dat er een balans komt tussen mannelijke en vrouwelijke werkers, Heere God. Dat, Heer, tegenwoordig zie je veel meer vrouwen, Heer, die in de bediening gaan, maar ook meer vrouwen die in de kerken werken, Heer. Ik bid voor de mannen, Heer. Ik bid, Heer, dat ze hun plaats gaan innemen in de gemeenten, Heer. Maar ook, Heer, als dienaren van u, Heer. Dat ze ook in de bediening gaan en predikers worden, Heere God. Heer, dat ze zich laten scholen. Leg het in uw Vader handen, Heer. En Heere God, ik bid ook voor het kinder- en jongerenwerk in Suriname, Heer. Heere God, we weten waar jongeren allemaal tegenaan lopen. Heer, het is niet fijn om dat allemaal te moeten horen elke keer, Heer. Heere God, wat er allemaal met jongeren gebeurt. Maar ik leg het in uw liefdevolle vaderhanden. En ik dank u, Heer, dat u er oor voor hebt. In Jezus' naam. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

Mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

0: 5 uur. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Van harte goedemorgen, geliefde luisteraars, broeders en zusters. Welkom bij het programma Een Goed Begin. Alvorens ik het woord van God met u open, wil ik u een heel gezegende, mooie en bijzondere dag toewensen. Dat het u goed gaat en dat u gezegend mag zijn, ook op deze dag. Geliefde luisteraars, broeders en zusters, deze ochtend wil ik verder ingaan op het onderwerp vertrouwen in God. Ik zei het al in het vorige programma, het is belangrijk dat wij als mensen ons vertrouwen gaan stellen in de Allerhoogste God. En de Bijbel leert ons, en ieder die zijn of haar vertrouwen in de Allerhoogste God, in de Heer Jezus gesteld heeft, die zal nimmer, nogmaals, nimmer beschaamd uitkomen. Het is belangrijk dat wij als mensen ons vertrouwen gaan stellen in de Heer in alles wat we doen. Dat we alles met Hem gaan bespreken. Dat we Hem in alles gaan betrekken. Het is heel belangrijk dat we dat besef in ons hart hebben. Het is niet zo wijs of verstandig wanneer wij als mensen een bepaalde positie, een bepaalde kennis of wijsheid hebben opgedaan in dit leven. We hebben een goede school gehad, we hebben gestudeerd, we hebben heel wat goede papieren bereikt, we hebben heel wat kennis opgedaan, we hebben heel wat geld gemaakt in het leven. We zijn wijs en pinter. Is het helemaal verkeerd om ons vertrouwen alleen op deze dingen te stellen? Want één ding moeten we nooit vergeten als mens. Alles wat we hebben bereikt, alles wat we hebben mogen doen, alle kennis die we hebben opgedaan, alle geld die we hebben verdiend, alle wijsheid, alle inzichten, alles, het goede wat wij mogen genieten, komt uit de hand van God. Zo, wij kunnen niet constant blijven vertrouwen in ons eigen kunnen, maar wij moeten ons vertrouwen stellen in de Heer Jezus Christus. En gelooft u mij, wanneer u uw vertrouwen stelt in de Heer Jezus Christus, zult u een succesvolle mens zijn. U zult succes hebben in alles wat u onderneemt. Alles wat u doet, daarin zult u succes hebben. Ik heb vorige week met u gelezen uit Jeremia, Spreuken hoofdstuk 3 vers 5 tot 7. Spreuken hoofdstuk 3 vers 5 tot 7. Ik ga deze tekst niet opnieuw lezen, want het is een heel belangrijke tekst. Er staat geschreven even maar vers 5. Het begint bij vers 5 met de woorden: vertrouw op de Heere met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Spreuken hoofdstuk 3 vers 5 tot 7. U mag het gaan nalezen wat er allemaal staat in Spreuken hoofdstuk 3. Vandaag willen we verder gaan. En ik wil u bemoedigen, mensen, broeders en zusters, wat het ook is dat u doorheen trekt, wat het ook is dat u meemaakt, wat het ook is dat u verlangt van de Heere, ik wil u bemoedigen, blijf onwankelbaar vast vertrouwen in de Heere. Hij zal u nimmer beschamen. Wanneer u het vertrouwen in Hem stelt, zal hij u laten zien dat hij u zal tegemoetkomen in datgene waarvoor u vertrouwt. Vertrouwt u niet in eigen kunnen? Zet uw vertrouwen niet daarin? Want vele mensen die stellen hun vertrouwen in hun eigen kunnen, in hun eigen prestatie. Op zich is het niet verkeerd, maar wat u wel moet weten, alles wat u hebt bereikt in het leven, alles wat je hebt mogen doen in het leven, komt uit de hand van God. En dan moet u begrijpen en beseffen dat u als mens uw vertrouwen niet kan stellen in datgene wat u bereikt hebt. dat u uw vertrouwen niet kan stellen in een ander mens dan alleen in Jezus Christus. Wanneer u als mens uw vertrouwen stelt in de Heer Jezus Christus, niet in eigen kunnen, dan zult u zien hoe gezegend u bent als mens. Wat hij allemaal voor u zal doen. Ik heb het al gezegd de vorige keer en ik zeg het vanavond weer. Vele mensen hebben heel veel bereik in dit leven. Ze zijn heel wijs. Ze hebben zoveel kennis. Ze kunnen heel wat dingen bereiken in hun leven. Anderen zijn doktoren geworden. Anderen zijn psychologen geworden. Anderen zijn rechters. Anderen zijn goede businessmannen en businessvrouwen geworden.

ons de kracht niet geeft, de genade niet schenkt, het leven niet schenkt, zullen wij nooit in staat kunnen zijn om te bereiken wat wij bereikt hebben in dit leven. Alles wat wij bereikt hebben, dienen wij God daarvoor te eren en te verheerlijken, want het komt uit de hand des Heren. Het komt niet door onze eigen prestaties. Hij heeft u de genade gegeven. Vele mensen die denken dat ze op hun geweldige prestatie kunnen leunen, of hun kennis, of alles wat ze hebben vergaard, maken soms de fout om, ja, te gaan roemen in zichzelf. En het is, kan gebeuren dat op een gegeven moment dit soort mensen voor een heel belangrijke opdracht, of een belangrijke, zal ik het zeggen, afspraak of ontmoeting staan. En voordat dat gebeurt, gebeurt er iets ergs met ze, waardoor ze niet meer in staat kunnen zijn om, ja, invulling te geven aan datgene die ze hadden gepland te zullen doen. En dan vragen ze zichzelf af, maar hoe komt dat dan? Ik zou wel een mens, sommigen worden ernstig ziek, ze hebben van de dokter gehoord, ze kunnen niks meer voor ze doen. En dan zitten ze en vragen ze, hoe dan? En heel vaak zijn dit soort mensen die dan pas rennen naar God. Die dan pas gaan beseffen dat de Heer Jezus het is op wie ze moeten vertrouwen. En dan helpen ze ook. Maar sommige van de, die raken zodanig teleurgesteld. En ze gaan niet terug naar God. En God kan niks voor ze doen. En daarom, geliefde luisteraars, broeders en zusters, het is zo belangrijk om uw vertrouwen te stellen op de Heer Jezus Christus. En niet in eigen kunnen of in uzelf. Het gaat u niet goed doen. Ik wil met u lezen in Jeremia hoofdstuk 17. Jeremia hoofdstuk 17 vanaf vers 5 tot en met vers 8. Jeremia hoofdstuk 17 vanaf vers 5 tot en met vers 8. Zo zegt de Heer, luister geliefde luisteraars, broers en zusters, zo zegt de Heer, vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van de Heer wijkt. Hij toch zal zijn als een kale struik in de steppen die het niet merkt als er iets goed komt. Maar staat in dor orde in de woestijn, een zilachtig onbewoond land. En daar komt het. Gezegend is de man die op de Heer vertrouwt, wiens betrouwen de Heer is. Hij toch zal zijn als een boom aan het water geplant, die zijn wortels tot aan een beek uitslaat en het niet merkt als er hitte komt, maar welksloof groen blijft, die in een jaar van droogte geen zorg heeft en niet nalaat vrucht te dragen. Vervloekt is een man die op zijn eigen inzichten en zijn eigen dingen vertrouwt, die een ander tot zijn vertrouwen heeft gesteld dan de Heer Jezus. En gezegend is de man die in de Heer vertrouwt voor alles wat hij doet. Het is heel belangrijk, geliefde luisteraars, broeders en zusters, om ons vertrouwen te stellen in de Heer Jezus Christus. En niet zozeer te gaan vertrouwen in ons eigen kunnen. Of te denken, ja, als ik dat doe, dan gaat het me goed gaan. Alleen de Heer Jezus Christus is in staat u te geven en u succesvol te maken in al datgene wat u doet. En vele mensen hebben het begrepen. En wat doen zij? Zij geven de Heer Jezus Christus alle eer voor wat zij hebben mogen bereiken in dit leven. Omdat ze op een gegeven moment, toen ze ontdekten dat het niet komt vanwege hun wijsheid of de inzichten die ze hebben, maar vanwege de kennis, de genade en de liefde van de Allerhoogste God, zijn ze gaan leren om in alles op Hem te vertrouwen. En doordat ze in Hem zijn gaan vertrouwen, heeft Hij ze gezegend op

0: al hun wegen. En allen die hebben vertrouwd op hun eigen kunnen, hun eigen kennis, hun eigen doen en laten, denken ze, ik heb dat alles bereikt, ik heb dat alles gedaan. De Bijbel zegt, vervloekt is zo'n mens, omdat je je vertrouwen niet hebt gesteld in de Heer. Maar je hebt je vertrouwen gesteld in je eigen prestatie, in je eigen kennis. En soms lijkt het alsof het allemaal goed gaat voor dit soort mensen. Ze kunnen van alles doen. Ze gaan op tijd op reis. Ze gaan van overal naartoe. Ze rijden in de duurste auto's. Logeren in de duurste hotels. En doen van alles. En ze denken dat dat het leven is. Totdat het moment daar is. En een noodlot zal toeslaan. Dan merken zij op dat het vertrouwen die ze hadden in hun geld, dat het ze niet kan helpen. Het vertrouwen die ze hadden in hun kennis, het ze niet kan helpen. Het vertrouwen die ze hebben in hun eigen kunnen en doen, hen geen genezing kan schenken. Ze zijn ongeneeslijk ziek. Of het gaat niet goed in hun huwelijk, het gaat niet goed. Soms lijkt het alsof het goed gaat, maar het gaat helemaal niet goed in hun huwelijk, in hun gezin. Simpelweg omdat ze hun vertrouwen hebben gesteld in datgene wat ze hebben bereikt. Niet in de Allerhoogste God. En geliefde luisteraar, de Bijbel zegt mij in Jeremia 17 vers 5. Vervloekt is de man die zijn vertrouwen heeft gesteld in zijn eigen kunnen of in een mens. En gezegend is de man, de vrouw, die haar of zijn vertrouwen heeft gesteld in de Allerhoogste God. Zulke mensen zullen nimmer beschaamd uitkomen. Ze zullen gezegend worden door de Heer. Ja, er zullen dingen in hun leven zijn. Ziekte zal zich voordoen. Teleurstelling zal zich voordoen. Ontmoediging zal zich voordoen. Verdriet zal zich voordoen. Maar deze mensen hebben geleerd om dat alles in de handen van God te leggen en hem te vertrouwen. En doordat zij in hem vertrouwen en in hem de overtuigende zekerheid hebben, worden ze gezegend, ontvangen ze genezing, ontvangen ze doorbraak, ontvangen ze overwinning, ontvangen ze uitkomst, omdat ze hun vertrouwen hebben gesteld in de Allerhoogste God. De God die in staat is alle situaties te veranderen. Hij heeft je het leven gegeven. Hoe fijn is het dan niet om hem te vertrouwen voor dat alles wat hij je gegeven heeft? God is goed. Ik zei het al en ik zeg het weer. Een ieder die zijn of haar geloof, vertrouwen in de Heer heeft gesteld, zal nimmer beschaamd uitkomen. God beschaamt niet. God stelt niet teleur. Allen die in hem vertrouwen, zullen zijn genade ervaren. Ik wil u een heel gezegende en een fijne dag verder toewensen. En zo de Heer wil, ben ik er weer morgenochtend. Een fijne dag nogmaals en God bless.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.

overcomers. I overcame. I overcame.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Buildrent Solutions, your vision is our execution.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
2: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
3: Zranazani, Naskip, Naviu.
4: Internet, pas bellen, mobiel data en mobiel bellen. Connected naar Osso, affordable for you. Yeah, yeah. Connected naar Broco, met TNCU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
5: Connected à la C. Enjoy affordable connectivity.
4: Still the most affordable. TNCU keeping us in touch.
6: Met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een koelbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebook page voor meer informatie.

0: a beautiful morning, geliefde Rhapsody Time, is Reality Time. Vanmorgen is onze thema voortdurend gevoed door het woord. En onze thematekst is Matteüs 22, vers 29. Jezus antwoordde en zei tegen hen, u dwaalt, omdat u de schriften niet kent en ook niet de kracht van God. Halleluja. De Heer Jezus deed een indringende uitspraak toen hij zei, u dwaalt, omdat u de schriften niet kent. Dit laat zien dat onwetendheid van Gods woord onvermijdelijk leidt tot dwaling. Wanneer het woord van God afwezig is in iemands leven, dan worden verwarring en misleiding onvermijdelijk. De kennis van de schriften houdt u in lijn met Gods waarheid en bewaart u voor misleiding. Halleluja. Daarom behoort het bestuderen en overdenken van het woord een dagelijkse en voortdurende ervaring in uw leven te zijn. Het woord van God kan vergeleken worden met het manna waarmee God de Israëlieten in de woestijn voedde. Hij droeg hun op het niet te bewaren voor de volgende dag. Halleluja. De voorziening voor elke dag moest telkens opnieuw verzameld worden. Toen de Heer Jezus later verklaarde in Johannes 6 vers 35. Ik ben het brood des levens. Openbaarde hij de diepere betekenis van die ervaring. Hij is het ware brood uit de hemel. Het levende woord dat de menselijke geest voedt. Het woord van God is Gods voedsel voor uw geest. En u hebt het elke dag nodig, geliefde. De Heer gaf de volgende opdracht in Jozua 1 vers 8. Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken. Overdenking van het woord, geliefde, is essentieel voor een overwinnend christelijk leven. U kunt niet slechts steunen op uw eerdere ervaringen met het woord. Uw geestelijke kracht wordt in stand gehouden door voortdurende gemeenschap met het woord. Halleluja. Wanneer een christen persoonlijke studie van het woord verwaarloost, of onregelmatig is in de gemeente, of in de omgeving van het waar het woord onderwezen wordt, dan wordt hij of zij kwetsbaar. Maar wanneer u voortdurend gevoed blijft door Gods woord en versterkt wordt door gemeenschap met hen die hetzelfde geloof delen, blijft u geestelijk waakzaam. U blijft geestelijk versterkt, geliefde, en bestand tegen de listen van de tegenstander. Zorg er daarom, geliefde, voor dat u geworteld bent in een geestelijk gezin. Halleluja. Een thuisgemeente waar het woord van God voortdurend onderwezen en geleefd wordt. Blijf in gemeenschap met andere christenen, geliefden, en overdenk het woord regelmatig. Uw geest zal voortdurend gevoed en versterkt worden. En u zult groeien van genade tot genade, van geloof tot geloof en van heerlijkheid tot heerlijkheid. Halleluja. Geliefden, als u nog geen gemeente bezoekt of u nog geen een geestelijke gemeente, geestelijke familie hebt, dan moet u luisteren tot het einde van dit programma. Want ik zal u dus een nummer doorgeven en dan mag u dan met ons in contact blijven. We zullen even het gebed doen. U mag me nazeggen. U zegt, lieve Vader, dank u voor de voeding van uw woord. Dat mijn geest dagelijks versterkt. Ik verheug mij in uw woord en overdenk het voortdurend. Het leidt mij in wijsheid, versterkt mijn geloof en houdt mij in overwinning over elk werk van de duisternis. Ik wandel vandaag en altijd in het licht en de kracht van uw waarheid. In de naam van onze Heer en Meester Koning Jezus. Amen. Halleluja. Geliefde, wilt u de rapsodie nog eens een keer lezen? Omdat u heeft aangesproken deze ochtend. Mag u gerust de thema van de dag. Voortdurend gevoed door het woord. Appen naar het nummer 864. 644. 6. En geliefde, als u nog geen thuisgemeente heeft, u heeft nog geen geestelijke familie, mag u gerust ook op ditzelfde nummer contact maken. En u komt dan in een geestelijke familie, halleluja, van Gods Koninkrijk. Ik ben Michelle, geliefde, en ik wil u bedanken voor het willen meedoen vanmorgen met deze krachtige en machtige rapsodie van realiteiten. En als u dus samen met ons de Heere wil loven en prijzen, en u die nog geen thuisgemeente heeft, bent u van harte welkom. We zijn gevestigd aan de Ringweg Noord 110. We kijken uit naar u. Ik hou van u, geliefde. Wees lief voor uzelf en ook voor de ander. Tot de volgende dag.
1: Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM. A daily inspiration.

0: Het is 6 uur.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid.

Een hele goede morgen, lieve luisteraars van Radio Shalom. Shalom, familie. Shalom. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Ik hoop dat u al wakker bent. Ik hoop dat u lekker hebt kunnen slapen. Ik hoop dat u hebt kunnen uitrusten. Het is wederom weer genade dat wij vanmorgen radio mogen maken. Mijn naam is Ian Mourazim en ik ben vandaag uw presentator voor wat dit mooie programma betreft, The Morning Move. Dus welkom bij een nieuwe uitzending, bij een nieuwe aflevering, een nieuwe editie van het programma The Morning Move. Elke dag van maandag tot en met vrijdag van 6 uur 's morgens tot en met 8 uur 's morgens. Ik ben de Heere dankbaar voor een nieuwe dag. Ik ben de Heere dankbaar voor nieuwe genade. Dat wij deze dag mogen aanschouwen. Dat wij deze dag weer mogen zien, horen, voelen, ruiken. En horen, heb ik dat al gezegd? Ik vergeet elke keer weer wat ik heb gezegd. Maar deze dag is weer een bijzondere dag. Waarbij wij dankbaar mogen zijn voor een nieuwe opportunity, een nieuwe kans, nieuwe gelegenheden dat de Heer aan ons schenkt. Het is echt wel genade. Want er zijn mensen die niet zijn opgestaan vanmorgen. En het is dus reden genoeg dat wij vanmorgen blij mogen zijn. Misschien bent u niet met de goede been uit bed gestapt. Misschien bent u niet zo echt in de mood van morgen. Maar laat me u één ding zeggen. Het feit dat u leeft is reden genoeg. Echt waar, reden genoeg. En misschien zit u zelfs in een situatie waarbij u zegt van, liever meer bij dit. Want ik ben ook in zo'n situatie terechtgekomen. Of vaker waarbij het een beetje te veel werd. En dan jij denkt, is revitak boy, liever meer bij bestaarden. Liever me nu ben geboren. Laat me even denken aan Job. Liever me nu ben geboren.

dat God bestemd heeft, voorbestemd heeft met uw leven. Hetgeen dat hij van plan is met uw leven, dat dat in vervulling kan gaan. Goedemorgen nogmaals, goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Het is momenteel 5:07 morgens en het is vandaag 14 juli, vandaag dinsdag 14 juli. Nogmaals welkom, welkom, welkom, welkom, welkom, welkom, welkom bij een nieuwe, gloednieuwe editie van The Morning Move. Zoals we het elke ochtend doen, ik geef u even de ruimte om te groeten. Ik geef u even de ruimte om ook uw bemoediging te sturen. Ik geef u even de ruimte om te feliciteren via het nummer 875-5358. Dus stuur snel uw WhatsApp bericht. Stuur snel uw bijbeltekst. Wat u nou maar op uw hart hebt vanmorgen. Laten we samen radio maken. Laten we elkaar opbouwen. Laat het niet komen vanuit één zijde. Dat alleen broeder Ian gaat bemoedigen. Maar laten we samen elkaar bemoedigen. Toch? Laten we samen radio maken. Ja? Dus ik kijk uit naar jullie WhatsApp berichten. Laat ook weten van waar u uit luistert. Laat weten of het geluid helder is. Is de livestream oké? Is het geluid of de uitzending via de analoge radio oké? Bent u in uw auto? Bent u bezig bontot te maken? Bent u bezig gewoon op de bank te zitten? I don't know, you name it. Laat het gewoon even snel weten via het nummer 875-5358. Bent u vanuit? Bent u in Paramaribo? Bent u in Nikeri? Bent u in Koroni, Saramaka, Komowene, Para, Wanika, heb ik Wanika al gezegd? Marowene, Brokopondo, Para, Zipaliwini. Ik hoop niet dat ik eentje heb gemist, maar er zijn dus 10 toch? maar een hele goede morgen aan al die districten van Suriname. Maar ook de mensen die buiten Suriname zijn en die luisteren. En die heel graag luisteren naar Radio Shalom. Ook een hele goede morgen aan jullie. Goedemorgen, goedemorgen. Daar in Nederland. Goedemorgen daar in België. Goedemorgen daar in Frans-Guyana. In Guyana. In Curaçao. Aruba, Bonaire. Noem maar op. Waar u ook bent. En u luistert naar Radio Shalom. Goedemorgen. En God zegene u. Welkom, welkom, welkom. Bij een gloednieuwe aflevering van The Morning Move.

Yes, we zijn terug na het luisteren van Jesus Have It All van Jeremy Riddle. Ook een pracht van een lied hoor. Het is een lied dat mij elke ochtend weer mag aanspreken. Timmy Wiki Manting daar. Misel me Archidepoko voor Jeremy Riddle. En het doet wat met je. Jesus Have It All. En daarover gaat het vanmorgen ook. Alleen in een, ik zou zeggen een andere context, maar in een ander jasje. Goedemorgen nogmaals, goedemorgen. Voor degenen die ook een WhatsApp bericht hebben gestuurd. Als u dat nog niet hebt gedaan, vraag ik u dat nog even te doen. Het is inmiddels al 6:15 geweest, dus we gaan gelijk van start met de bemoediging van vanmorgen. Dit is eigenlijk het beste deel van die hele morning move, vind ik hoor. Het bemoedigen. Dank u, Jezus. En vanmorgen wil ik praten over de bemoediging. En de titel van de bemoediging die luidt als volgt. Geef de Heere het beste dat u hebt. Geef de Heere het beste dat u hebt. Geef de Heere het beste dat u hebt. Weet u, wanneer wij menen eigenlijk een relatie te hebben met God, dan moet u wel even afvragen wat voor soort relatie u hebt met God. Je kan een relatie hebben met je moeder, je vader, omdat zij jou hebben opgebracht. Je bent geboren door je mama. En er bleef altijd een relatie. Ook al praten jullie niet meer. Ook al is er grote ruzie tussen je vader en jou. Of je moeder en jou. Of je broertje. Of je zus. Maar het is nog steeds bloed. Bloedverwanten. En it doesn't matter what. Het maakt niet uit wat. Je blijft nog steeds ergens een relatie hebben. Ook al ontmoeten jullie elkaar pas over 10 jaren, 20 jaren. Het is en blijft nog steeds je moeder of je vader. Het kan gewoon niet anders. Maar de manier hoe je door het leven heen gaat is on a distance. Jullie praten niet met elkaar. Er is geen hechte band. Maar het is gewoon dat jullie bestaan. Maar dat is ook gewoon wat er is. Niets meer dan dat. Jullie vertellen elkaar niet hoe jullie dag is geweest. Wat allemaal eigenlijk afspeelt in je leven. Jullie ondersteunen elkaar niet. Er is geen fellowship. Er is geen hechte band. Er is geen intimiteit. En zo is het ook met man en vrouw. Sommige koppels zijn getrouwd. En het huwelijk gaat niet zo goed. Er is wat gebeurd.
door werkstress, door financiële stress. Maakt niet uit, I don't know. Oneenigheid, miscommunicatie. Dan groeien jullie uit elkaar. Toch? En dan uiteindelijk ben je in het huwelijk. Maar je bent gewoon daar. In het huwelijk. Maar niet daar met elkaar. Snap je wat ik bedoel? Er zijn dus mensen die in een huwelijk zijn. Maar toch niet met elkaar zijn. Op papier zijn ze man en vrouw. Maar in reality zijn ze gescheiden van elkaar. En zo ook met ons als christenen. Misschien hebben we jaren terug de Heer Jezus Christus aangenomen. We hebben ja gezegd tegen Hem. En in het begin was het al lovey-dovey. Je eerste liefde. En je bent alles in staat te doen voor de Heer Jezus. Vurig, brandend. Maar naarmate je dingen meemaakt, dan lijkt het alsof je interesse in de Heer Jezus Christus eigenlijk een beetje vervaagt. Er komen dingen op je pad. Je maakt zware situaties mee. Je gaat door zware omstandigheden. En dan groei je misschien een beetje weg van de Heer Jezus Christus. En dat is echt niet wat Jezus wilt hebben. Dat is echt niet wat Hij verlangt. Integendeel zegt Hij: nader tot mij en ik zal tot u naderen. En ik zal u naderen. Hij wil niet alleen horen: ja, ik ben christen. Als men je vraagt: wat voor geloof beleid je? Ja, ik ben christen. Maar ben je echt wel? Weet je wat christen betekent? Is echt een volgeling van Christus. Iemand die Jezus Christus volgt. En wanneer je in een relatie bent, ik praat niet over het volgen van regels. Ik praat niet over religie. Ik praat echt over relatie. En wanneer je dus meent in een relatie te zijn met de Heer Jezus Christus, dan dien je jezelf geheel en al over te geven aan God, aan Jezus. Alles dat u hebt, alles dat in u zit, alles dat u bezit, dient u te geven aan Jezus. Niet een beetje maar alles. Maar geef Hem ook het beste dat u hebt. Het beste dat u hebt. En hetgeen dat ik zeg, het beste, is allemaal Bijbels. Het staat in de Bijbel. Het is niet iets dat ik gewoon uit de lucht heb gepakt. Maar het is een Bijbelse principe. Als we lezen bijvoorbeeld in Ik denk Hebreeën. Nee, Colossense. Colossense 3 vers 23. Wat u ook doet, doe het van harte. Alsof het voor de Heer is en niet voor mensen. Weet u, wanneer we zeggen dat wij de Heer aanbidden. Wij aanbidden de Heer. Dan is het, sommige mensen gaan sommige mensen aanbidden de Heere, sommige van ons aanbidden de Heere alleen op de zondag wanneer wij zingen. Dan gaat u in aanbidding. Maar u heeft ook telkens weer gehoord dat aanbidding een levensstijl is. En u weet dat, u bent ervan op de hoogte. Maar weet u wat het betekent om God te aanbidden? Aanbidden doet u niet alleen door middel van muziek. Aanbidden doet u niet door middel van het zingen of uw handen opheffen en uw ogen sluiten en huilen. Dat is een vorm
hoe je aanbidding kan uiten, hoe je jezelf kan uiten in aanbidding. Maar aanbidden wil zeggen letterlijk gewoon leven voor God. Je leeft voor God. Letterlijk, je hele leven is zodanig ingericht waarbij het alleen maar draait om Jezus, om God. Je hele leven wordt bestuurd. Het heeft zodanige structuur dat het is gebouwd om Jezus. Het gaat alleen om Hem. Wat je ook doet bij aan het werk, hou je rekening van, is dit hetgeen dat ik doe? God erend. Je kan niet bij een suribet shop werken en denken dat God erend is, dat je de Heer aanbidt. No, no, no. Je kan geen sigaretten verkopen en denken dat je de Heer aanbidt op zo'n manier. Dus snap je wat ik bedoel? Je hele leven straalt uit dat je letterlijk gewoon leeft om Jezus. Je hele leven straalt Jezus uit. En dat is die relatie dat we moeten hebben. En het beste dat u aan God kan geven is letterlijk alles geven aan God. En niet een beetje achterhouden. Maar letterlijk alles dat u doet. We zien een mooi voorbeeld in het Oude Testament bijvoorbeeld. Jullie kennen Kain en Abel. Ik ga twee voorbeelden aanhalen. Na verloop van tijd brachten Kain en Abel beide een offer aan de Heere. Kain een deel van zijn oost, maar Abel bracht van het beste van zijn kudde en ook het vet. De Heere accepteerde het offer van Abel, maar dat van Kain niet. Merk op dat er staat geschreven, maar Abel bracht van het beste van zijn kudde. Het is de intentie. Het is het motief. Vader, vanavond ga ik tijd met u doornemen waar iedereen slaapt. Dat is het beste eigenlijk wat ik heb. Want na het hard werken, dan wil ik heel graag rusten. Ik wil slapen. Maar vanavond wil ik de hele avond met u doorbrengen, zoals de Heer Jezus dat deed. De Heer Jezus gaf zijn beste. Dat is die quality time waar niemand ziet, waar niemand hoort. Daarover hebben we ook gesproken vorige week. Het beste tussen 12 uur 's avonds en 6 uur, waar iedereen lekker zit te slapen. Heere, ik geef dat aan u. Dat is mijn beste. Dat is het belangrijkste. Heere, ik geef dat aan u. We zien ook dat de Heere dat heeft gegeven aan ons. Hij heeft ook het beste aan ons gegeven. Zijn enige geboren zoon heeft hij geschonken aan ons. Dat is het beste dat hij geeft. Waarom? Alleen om een intieme relatie te hebben met ons. Geen oppervlakkige relatie. Geen relatie waarbij we zeggen dat we christenen zijn, maar wanneer we niet in de buurt zijn van christenen, zijn we geen christenen meer. En het klinkt misschien hard, maar het is de harde realiteit. Wij moeten een intieme relatie hebben. En hoe wij dat kunnen onderhouden is om het beste te geven aan God en niet wat maar overblijft. Geef hem het beste van uw tijd. Geef hem het beste van uw aandacht. En niet wanneer u bezig bent met God, dan bent u ook bezig met andere dingen. Maar geef hem het beste dat u hebt. Geef hem uw huwelijk. Dat is belangrijk voor u. Geef hem uw financiën. Geef hem uw gezondheid. Geef hem uw werk. Leg alles gewoon neer voor God en zeg: dit Heere, dit is van u.
I lay it all down before your throne. Ik leg alles neer voor uw troon, Heere. Het is van u. Ik geef u het beste dat ik heb. Maar we zien ook een ander voorbeeld in het Oude Testament. En hiermee ga ik afsluiten. Abraham en Sarah, die verlangden zo lang naar een zoon. Die verlangden zo lang naar een kind. En het moment dat Abraham een zoon kreeg, dan kreeg hij een opdracht van God om zijn eigen zoon te offeren. En dat was het beste voor Abraham. U moet nagaan, u wacht jarenlang op een zoon. En dan vraagt de Heere: Abraham, offer jouw zoon. Zijn wij in staat het beste te geven aan God? Dat wanneer wij staan voor iemand die een pistool tegen ons hoofd houdt, om onze geloof eigenlijk te veranderen, om te switchen van geloof, gaan wij zeggen: ja, Jezus, nog steeds voor Jezus. Zijn wij bereid om offers te brengen? Want aanbidding gaat gepaard met offer. Als u niet in staat bent offers te brengen, u bent niet in staat uw slaap te offeren, u bent niet in staat uw voeding te offeren, dan, I'm sorry, dan aanbidt u de Heere niet. Maar dan bent u slechts een oppervlakkige christen. En dat is niet wat hij wilt. Dat is niet wat ik wil. Dat is niet wat u wilt. Maar u wilt het beste. Precies zoals u het beste hebt ontvangen van God. Zijn zoon Jezus. Precies zo dienen wij ook op onze beurt het beste te geven. Vandaar ook de tekst: heb de Heer uw God lief met geheel uw hart, geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Geef de Heer het beste. Niet een beetje, maar alles. Ik hoop dat ik u vanmorgen heb mogen bemoedigen. Ik hoop niet dat ik te hard ben geweest. Maar het is echt wat de Heere van u verlangt. Het beste. Goedemorgen nogmaals. Dit is een nieuwe aflevering, een nieuwe editie van The Morning Move. En ik hoop dat u bemoedigd bent geraakt vanmorgen. En als dat inderdaad het geval is, dan vraag ik u om dat te vermelden via WhatsApp, zodat wij samen bemoedigd mogen raken. Als ik iets heb gemist, misschien even een aanvulling, laat dat ook weten. Goedemorgen nogmaals en welkom bij The Morning Move.

Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio. Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Broeders en zusters, goedemorgen. De dagtekst van vandaag, dinsdag 14 juli 2026. Zie, hier is uw God. Hij zal komen met kracht en zijn arm zal heerschappij oefenen. Zie, hier is uw God. Hij zal komen met kracht en zijn arm zal heerschappij oefenen. Jesaja 40, vers 10. Het leerwoord. Ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn. Ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn. Openbaringen 21, vers 3. Het gezang. Christus daalt neder, de Heer aller Heren. Hemel en aarde verheft thans uw stem.

als hun koning vereren. Christus daalt neder, de Heer aller Heren. Gezegende dag, broeders en zusters, God zegen.

0: slullefix, bereid uit kruiden en oliën, uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.

Hallo, kleine en grote happy kids. Hoe gaat het met jullie? Wel, wij zijn terug met de vertelling. En wie kan me vertellen welke tekst wij deze week behandelen? Laat me kijken wie heeft geluisterd. De tekst is gehaald uit Handelingen 2 vers 21. En de tekst zegt, dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept, worden gered. Lieve happy kids, laten we bidden. Trouw God in de hemel, dank u wel voor dit moment. Dank u wel, o papa, dat wij weer hier gekluisterd mogen zijn aan de radio. Bij elkaar kunnen zijn, o papa, om te luisteren naar de vertelling. Het is alleen omdat u dat mogelijk maakt. Wilt u aanraken alle apparatuur van Radio Shalom? Wilt u aanraken alle harten van de kleine en de grote happy kids? En wilt u, o papa, mij ook gebruiken om deze vertelling goed te laten gaan? Laat uw Heilige Geest met ons zijn. In Jezus' wonderbare naam. Amen. Kleine en grote happy kids. Weet je, gisteren heb ik verteld over Ram. En Ram is een jongen die... Wat deed Ram? Ram verkocht. Hij verkocht spullen onder de markt. En verkocht hij veel spullen? Nee. Een heleboel mensen wilden geen spullen bij Ram kopen. Waarom niet? Ram was... Hij zag er onverzorgd uit. Zijn kleren waren vies. En Ram was een kleine jongen. Hij was 13 jaar. Wat doet die kleine jongen van 13 jaar onder de markt? Hij ging niet naar school. En wat deed Ram ook nog onder de markt? Hij nam die mensen hun dingen soms. En hoe heet dat? Het heet stelen. Ja, Ram was soms aan het stelen. Happy kids, kan je nog herinneren? Ram was ziek en de mensen hebben Ram gebracht naar het ziekenhuis. Hij is gevallen en de mensen hebben hem teruggezet in het bed. Ram was bang in het ziekenhuis, want wat zouden ze met hem doen? Zouden ze hem een spuitje geven? Zouden ze hem binden aan het bed? Wat zouden ze met hem doen in het ziekenhuis? Ram was gehoorzaam en hij bleef in het bed. Hij mocht niet uit bed omdat hij bedrust nodig had. Hij was ziek, hij was zwakjes. Dus hij mocht niet uit bed komen. Een paar dagen gingen voorbij. En de mensen in het ziekenhuis zorgden heel goed voor Ram. Hij kreeg eten, hij kreeg medicijnen, zijn haar werd gekamd en gewassen. Hij kreeg schone kleren, alles dat hij nodig had, kreeg hij van de mensen uit het ziekenhuis, de zusters en de doktoren. En Ram voelde zich steeds beter. Op een gegeven moment, na 2 weken, mocht Ram uit het bed komen. Hij mocht lopen op de gang, hij mocht wandelen door het ziekenhuis en dat vond hij heel fijn. Hij had heel veel plezier. Op een dag sprak hij met een meneer in het ziekenhuis. Hij was naar een andere kamer gegaan en hij maakte een babbeltje met deze meneer. En terwijl hij met die meneer sprak, zag hij, wat is er daar onder dat kussen? Hij zag een portemonnee. Een bruine portemonnee. En hij dacht, wacht even. En terwijl hij met die man sprak zo, dan kwam hij steeds dichterbij. En hij nam op een gegeven moment die portemonnee van die meneer van onder dat kussen. En hij zette het snel in zijn broek. En hij sprak nog een tijdje met die meneer. En daarna zei hij tegen die meneer, meneer, ik ga weg hoor, ik ga terug naar mijn kamer. En heel snel rende hij weg. Hij ging naar het toilet. Daar in het toilet maakte hij die portemonnee open. En wow, zoveel geld.
Hij zag zoveel biljetten. Hij zag biljetten met een bruine kleur. Biljetten met een grijze kleur, blauwe kleur, groene kleur. Alle soorten biljetten zag hij. Zoveel geld was er in die portemonnee. En Ram was blij. Oeh, me up money. En Ram maakte die portemonnee weer dicht. En hij liep naar zijn zaal. De volgende morgen ontdekte die meneer dat zijn portemonnee weg was. Hij zei, zuster, mijn portemonnee lassie was maar voor mijn portemonnee. Iedereen was in rep en roer, want dat was nog nooit gebeurd in het ziekenhuis. Nog nooit eerder had iemand zijn portemonnee kwijt. Of zijn waardevolle spullen. Zijn oorbel of haar ketting, haar ring, op haar geld. Nooit eerder. Wie heeft dat geld gepakt? En iedereen was in rep en roer. Het was een toestand. Wel, de politie werd erbij gehaald. En de politie, die kwam erbij. Die agenten, die kwamen en ze voelden iedereen aan de tand. Meneer A, weet u iets van uw portemonnee? Heeft u dat geld genomen? En iedereen zei nee, beambte. Ook Ram kwam aan de beurt. En die beambte, die politieagent, die zei... Ram, heb jij die portemonnee genomen? Ram zei, ik, hij stotterde, hij zei, ik, nee, beambte, ik heb die portemonnee niet genomen. Ik, stelen? Nee hoor, ik ben het niet. Hoog en laag zei hij dat hij het niet was. Kinderen, was Ram eerlijk? Wie had dat geld genomen? Hij was zo overtuigend dat de politie zei van oké, dan ben jij het niet. En de politie ging weg. De politie ging weg. Wel, er werd daarna niet meer gesproken over de portemonnee. Kort daarna, zeg maar een weekje daarna, kwam er een meneer in het ziekenhuis. Het was een zendeling. Deze zendeling heette Legene. Hij heette P.M. Legene. En wie is een zendeling? Kan iemand me vertellen wie een zendeling is? Een zendeling is iemand die het goede nieuws over Christus gaat vertellen op andere plaatsen. Meestal zijn deze plaatsen een beetje ver weg in een ander district of soms in een heel ander land. En meneer Legene was zo'n zendeling. En hij kwam in het ziekenhuis, hij sprak met mensen en hij sprak ook met Ram. En hij zei tegen Ram, Ram, je bent al bijna beter. En binnenkort mag jij naar huis. Ik heb begrepen dat je in de hal van de markt slaapt en dat je geen huis hebt om te wonen. Toen vertelde de zendeling over het kinderhuis waar veel jongens en meisjes heel vrij zonder te betalen gelukkig mochten wonen. Hij vertelde dat de kindertjes naar school mochten gaan en dat er eten gegeven werd, dat ze mochten drinken en dat ze vooral schone kleren kregen om te dragen. Toen vroeg meneer Legene, de zendeling, vroeg, Ram, zou je bij ons willen komen wonen? En wat Ram antwoordde, dat gaan we morgen bespreken. Happy Kids! De tekst van deze week is gehaald uit Handelingen 2 vers 21 en het zegt, dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered. Trouw papa in de hemel, dank u wel dat u zorgt voor eten en drinken en ook voor schone kleren. Dat u personen op ons
pad stuurt, o papa, om ons te helpen en te vertellen over u. Helpt u ons, o papa, om ook een zendeling van u te willen zijn. Dat we vertellen aan kindertjes op school, in de buurt, maar ook aan in onze familie over u en uw woord. Heere, helpt u ons daarmee. Zo bidden wij in Jezus' naam. Amen. Happy kids, ik spreek jullie morgen.

Ik ben Michelle Afsinde. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

0: Het is 7 uur.
1: Goedemorgen, u luistert naar Radio Shalom 94.5 FM, uw dagelijkse inspiratie. Dit is het ochtendnieuws met Radio Shalom. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van vandaag. 2 verkeersdoden binnen 24 uur. Koopkracht Surinamers verder onder druk. Ruim 3700 kilo cocaïne onderschept in internationale wateren voor kust van Suriname. Uit Times of Suriname lezen wij vandaag 2 verkeersdoden binnen 24 uur. Binnen een tijdsbestek van 24 uur hebben zich in Suriname 2 dodelijke verkeersongevallen voorgedaan. Daarbij kwamen een bromfietser en een 20-jarige automobilist om het leven, meldt het Korps Politie Suriname. De meest recente aanrijding vond maandagmiddag 13 juli plaats aan de Indira Gandhiweg ter hoogte van de Bijlhoutweg in het district Para. De politie kreeg melding van een verkeersongeval waarbij een bromfietser en een personenauto betrokken waren. De bromfietser overleed als gevolg van de aanrijding. Over de identiteit van het slachtoffer en de precieze toedracht heeft de politie vooralsnog geen nadere informatie verstrekt. Een dag eerder, op zondag 12 juli, kwam de 20-jarige AM om het leven bij een verkeersongeval te La Vigilancia. De politie van bureau Paranam kreeg de melding dat een voertuig in de Parakreek was beland. Uit het voorlopige politieonderzoek is gebleken dat de bestuurder vanuit de Martin Luther Kingweg de Meursweg opreed. Hij reed vermoedelijk met een vrij hoge snelheid en verloor tijdens een inhaalmanoeuvre de controle over het stuur. Het voertuig raakte van de weg en belandde in het Parakreek. AM overleed ter plaatse. Met assistentie werden het voertuig en het lichaam uit de kreek gehaald. Volgens de politie bevond AM zich alleen in de auto. Het onderzoek naar beide verkeersongevallen wordt voortgezet. Ook Times of Suriname schrijft vandaag: koopkracht Surinamers verder onder druk. Hoewel de wisselkoers van de Surinaamse dollar de afgelopen maanden relatief stabiel is gebleven, blijft de inflatie een hardnekkig probleem. Volgens het nieuwste bulletin van de Stichting Economisch Onderzoek en Beleidsadvies is de inflatie in april opnieuw opgelopen, waardoor huishoudens en bedrijven te maken hebben met aanhoudende prijsstijgingen. De organisatie waarschuwt dat Suriname nog altijd niet is teruggekeerd naar een situatie van duurzame prijsstabiliteit. De stichting benadrukt dat een stabiele wisselkoers op zichzelf onvoldoende is om de inflatie terug te dringen. Daarvoor is volgens de onderzoekers een consistent monetair en fiscaal beleid noodzakelijk. Alleen met een samenhangende aanpak kan worden voorkomen dat de prijsstijgingen verder oplopen en het vertrouwen in de economie opnieuw afneemt. Waterkant Net schrijft vandaag ruim 3700 kilo cocaïne onderschept in internationale wateren voor kust van Suriname. De vissersboot die op 7 juli tijdens een gezamenlijke operatie van de Braziliaanse federale politie en marine met ondersteuning van de Amerikaanse Drug Enforcement Administration en Joint Interagency Task Force South werd onderschept in internationale wateren voor de kust van Suriname, had 3748 kilogram cocaïne aan boord. De drugs vertegenwoordigen volgens de Braziliaanse autoriteiten een geschatte waarde van ongeveer 500 miljoen Braziliaanse real, omgerekend ongeveer 100 miljoen Amerikaanse dollar. De in beslag genomen drugs worden momenteel forensisch onderzocht. Elk pakket wordt afzonderlijk geanalyseerd voor het verdere onderzoek van de federale politie. Ook is vandaag gestart met een deskundig onderzoek van het schip om meer duidelijkheid te krijgen over de gebruikte logistiek, de reisroute en de herkomst van de lading. De autoriteiten analyseren momenteel mobiele telefoons, documenten en ander in beslag genomen materiaal om de verantwoordelijken achter de organisatie en financiering van de drugssmokkel te identificeren. Bedankt voor het luisteren. Dit was het ochtendnieuws met Radio Shalom.
0: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
1: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration.

met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.

0: liefde is een geschenk van God. Daarom nodigt Stichting IVAN, The God Who Answers With Fire, alle echtparen uit voor een onvergetelijke echtparen-gala-avond. Een bijzondere avond vol liefde, verbinding, gezelligheid en waardering voor het huwelijk. Zoals geschreven staat in Marcus 10, vers 8. Zo zijn zij niet meer twee, maar één vlees. Op zaterdag 26 september bent u samen met uw partner van harte welkom in de Torarica Ballroom aan het Rietbergplein nummer 1. Geniet van sfeervolle avond in een elegante omgeving, speciaal georganiseerd voor echtparen. De dresscode is goud of paars. De kosten zijn 1000 SRD per persoon. Reserveer tijd voor elkaar en vier de schoonheid van het huwelijk. Voor meer informatie en registratie kunt u contact opnemen met de organisatie op het nummer 844-3674. Echtparen galaavond 2026. Niet meer twee, maar één vlees.
1: Elke dag luister ik naar 94.5 FM. Radio Shalom.

Ja, we zijn terug. Live in de uitzending van Radio Shalom. Een hele goede morgen. Welkom bij het tweede gedeelte van de Morning Move.

en ook vanmorgen. En al de dagen van ons leven. We geven hem alle eer. En we prijzen zijn heilige naam.

Yes, yes, yes, yes. Ik geef u alle eer uit het opwekkingsbundel 777. 777. Ai. En welkom, welkom, welkom bij een gloednieuwe aflevering van The Morning Move. Het is het tweede gedeelte. We zijn er, of we waren er sinds 6 uur 's morgens. Voor degene die pas erbij zijn aangeschoven. Misschien ben je nu pas in de auto en je kan nu pas luisteren naar radio. Want thuis zelf heb je geen radio. En je doet ook geen moeite om radio te kopen. Maar in ieder geval laten we dat in het midden laten. Een hele goede morgen, hele goede morgen, hele goede morgen aan u allen die luisteren naar Radio Shalom. Welkom, welkom, welkom, welkom. Mijn naam is Ian Moerasim en ik ben vandaag uw presentator voor wat dit mooie programma betreft. Elke dag van maandag tot en met vrijdag hebben wij dit mooie programma van 6 uur 's morgens tot 8 uur 's morgens. Van maandag tot en met donderdag mag ik door Gods genade de presentator zijn. En op de vrijdag doet zuster Afsinde, Michelle Afsinde, dat. Ik hoop dat alles goed met u gaat. Ik hoop dat u lekker hebt kunnen slapen. Ik hoop dat u hebt kunnen uitrusten. Sommigen zeggen van, abe chatou even, ik wilde langer slapen. Ja, dan moet je eerder naar bed. Maar in ieder geval, ik doe een beetje lastig vandaag. Maar ik hoop dat u een mooie dag mag hebben vandaag. Als u luistert naar Radio Shalom, dan moet uw moed eigenlijk opgepept worden. Misschien heb je vandaag of vanmorgen gevochten met je vrouw. En dan hoop dat de pokus aan je pleitie de. Dat jullie het goed mogen maken met elkaar. Isabi taku smile, uluko makandra. Ik denk, ai. Isabi dat? Want niets is zo vervelend om 's morgens te beginnen met ruzie. En dan door de hele dag heen, dat une app makandra, niets gebeurt. Niet eens, hey, hoe gaat het met je? Heb je al gegeten? Heb je genoeg gedronken vandaag? En ik kies de app dat je, want je hebt ruzie in de ochtend gehad. Dus maak het snel in orde, want het leven is kort. Het leven is kort, je weet niet als je... Als je vrouw straks ziet wanneer je van het werk komt. Sorry dat ik het zo moet zeggen, maar het is inderdaad zo. Het is niet gegarandeerd. Dus maak het zo snel als mogelijk in orde met je man, met je vrouw. Man, je moet sowieso sorry zeggen. Dus zeg snel sorry. Laten we het goed maken met elkaar. Ja toch? Maar goed, we gaan verder met het lied van Forrest Frank. Your Way Is Better.

0: Ja, goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Vandaag gaan we een beetje woelig doen. Niet woelig, woelig, woelig. Maar we gaan een beetje opgewekt muziek afdraaien voor u. Zodat het u een beetje energie geeft. In de mood brengt. Op deze mooie dinsdagochtend. Welkom, welkom, welkom. Het is 7:50. Het is een nieuwe dag. Nieuwe opportunities. Nieuwe kansen. Nieuwe genade. Dus laten we de Heer danken vanmorgen. En laten we blij zijn, hè? Yes, dat was Forrest Frank met Your Way's Better. En we gaan vervolgen met nog een poekje van Forrest Frank. En het is Good Day.
1: No matter what they say.
0: En natuurlijk mag ik niet vergeten de WhatsApp berichten die binnen zijn gekomen. Als u nog geen bericht hebt gestuurd, doe dat nu op het nummer 8755358. Ik ga even 10 minuten besteden daaraan. En, want straks om 7:30 gaan we dan een recap doen van de bemoediging van vanmorgen. En we beginnen bij het begin. Kwart voor zes krijgen we alle app binnen van zuster Cindy. Frisse morgen allemaal vanuit Noorden. Jesaja 2 vers 12 uit het boek. Die dag zal de Heere van de hemelse legers alles wat trots en hoogmoedig is vernederen. Zuster Cindy. De dag van de hemelse legers is de dag van het laatste oordeel. De dag dat God zowel het goede als het slechte zal oordelen. Die dag zal komen en als hij komt moeten we een echte relatie met God hebben. Alleen God is verheven. Het aanbidden van hem is de eerste stap op weg naar het ontwikkelen van die relatie met hem. En zo frappant, dat is waarover ik vandaag vanmorgen ja, zo een beetje heb gesproken. Een relatie hebben met God. Maar straks hoort u meer daarover. Blijft u afgestemd. Om 7:30 gaan we dan een recap doen, herhaling doen van de bemoediging die wij vandaag hebben gebracht. Maar ik groet ieder die luistert naar Radio Shalom. Bent u in de auto, onderweg naar het werk, onderweg naar school. Een hele goede morgen aan jou. En geniet van de uitzending. Geniet, geniet, geniet. Want het is opnieuw genade. Je mag blij zijn, want de Heer is met je. Ook al is het naar het werk gaan niet zo leuk. Ook al is het naar school gaan niet zo leuk. Maar je mag blij zijn. Want Jezus heeft je vandaag wakker gemaakt, toch?

truly the awesome God. Er is geen enkele andere God als onze God Jezus Christus. Wat een geweldig. Ja, en zuster Sietje die zegt, goedemorgen, shalom familie. Broeder Ian, dank de Heer dat wij zijn opgestaan. Door zijn genade, een gezegende dag. En gezegende uitzending. Groetjes van zuster Sietje uit Den Haag. Groetjes daar te Den Haag. Groetjes daar in Nederland. Groetjes vanuit Paramaribo. En zij stuurt ook een bijbeltekst. Want de bergen kunnen wegzakken en de heuvels verdwijnen. Maar mijn eeuwige ontfermde liefde zal u niet verlaten. Mijn belofte van vrede aan u zal nooit worden gebroken, zegt de Heere die zich over u ontfermt. Dat is Jesaja 54 vers 10. Dankjewel zuster Sietje. En groetjes. Lobby. En een gezegende uitzending. Nog een appje uit Nederland. Gezegende uitzending. De groeten uit Amsterdam. Virginia. Dag

Het is 7:55. Dat wil zeggen dat we nog 5 minuten hebben al voor we overgaan tot de recap. Ik wil een speciale groet doen aan Stichting In de Ruimte. De bewoners en de kinderen van Stichting In de Ruimte. Broeder Ian groet jullie allemaal. Mogen jullie vandaag een geweldige dag met elkaar hebben. Mogen de Heer jullie zegenen met liefde. Met blijdschap. En dat jullie mogen genieten van de dag. En blijf luisteren naar Radio Shalom. Want als je luistert naar Radio Shalom, moet je sowieso blij blijven. Yes, dat is Phil Wickham met een versie van What an Awesome God. Kan niet misgaan met Phil Wickham. We gaan luisteren naar een pokoe van Kirk Franklin. Ik luister niet echt naar Kirk Franklin, maar dit liedje van Kirk Franklin vind ik wel mooi. I Smile.

Yeah, you look so much better when you smile. En dat is de voorrecht dat wij hebben in Christus. Is dat wij mogen lachen, dat wij blij mogen zijn, desondanks het niet zo goed gaat. Desondanks de minder leuke tijden in ons leven. We can smile. En dat is wat Jezus doet. Is trouwens de vrucht van de geest. Blijdschap. Wanneer je vervuld bent met de Heilige Geest, dan doesn't matter what comes my way. Het maakt niet uit wat ik meemaak. Ik mag smilen. En daarom is het belangrijk om vervuld te blijven met de Heilige Geest. We hebben nog even een... We lezen even een WhatsApp bericht van broeder Ben. Goedemorgen bro Ian, de boer buiten is wakker. Toen zei de engel van de Heer tegen hen die bij hem stonden. Trek hem die vuile kleren uit. En tegen Joshua zei hij, zoals ik je die vuile kleren uittrek, zo doe ik ook je schuld weg voor alles wat je verkeerd hebt gedaan. Ik geef je feestkleren om aan te trekken. En dat lezen we uit Zachariah 3, vers 4. Dat is de WhatsApp bericht van broeder Ben. Volgens mij is het Zachariah, ik weet niet of het 3 is, maar hij is vergeten hoofdstuk erbij te vermelden. Het is geen Zachariah 3 vers 4 hoor. Maar hij heeft wel de teksten erbij vermeld, 3 tot en met 4. Maar geef niet. Tenminste weten we dat het in Zachariah staat, hè.

Ja, een hele goede morgen aan Miem. Een hele goede morgen aan Energy. En Ashley. Genieten jullie van de uitzending. Groetjes, groetjes, groetjes, groetjes daar. Aan de gang van Casaba Olo.

Het is inmiddels al 7:30. We wachten nog even totdat die pokoe helemaal eindigt. Intussen lezen we even een paar WhatsApp berichten. Goedemorgen, amen, broeder Ian. Gezegende dag, danken voor de bemoediging. Amen, aanbidding moet een levensstijl zijn. Een diepe relatie met God. Er is alleen wanneer de Heilige Geest in u woont. Dank u, Jezus. Glorie voor uw wonderbare naam. Groetjes aan ieder en blessings. Laten we altijd vervuld blijven met de Heilige Geest die in ons woont. Amen. Dat is mama Florence. Mama Florence. Dank u wel van harte voor uw WhatsApp bericht. Ik wil ook Otniel groeten. Otniel en gezin. Want ik weet dat ze luisteren onderweg naar het werk, onderweg naar school. Groetjes, groetjes, groetjes en lobby, lobby, lobby. Ja, dat was I Smile van Kirk Franklin. En op de achtergrond wil ik dan Jamie Grace hebben met Hold Me. I love the way you hold me. I love, I love, I love, I love the way you hold me. 15 jaar terug. Oh.

0: draaien. Dus waarover hebben we vanmorgen gesproken? Vanmorgen hebben we gesproken over de titel van onze bemoediging van vanmorgen. Als volgt: geef de Heer jouw beste. Geef het beste aan God. Toch? Geef het beste aan God. Ik kan toch niet focussen met die pokoe. Zo, met me want aan zingen. Ik ga even gewoon zakken. Geef het beste aan God. En we hebben een paar bijbelteksten opgelezen. Maar voor ik naar die bijbelteksten ga, laat me toch zeggen. We weten, we gaan ervan uit. We zeggen dat we een relatie hebben met Jezus Christus. Je kan verschillende relaties hebben. Weet je? Je kan een oppervlakkige relatie hebben. Je kan een relatie hebben waarbij je wel met Jezus bemoeit. Maar toch niet helemaal. Waarbij je gewoon een deel hebt, toch? En oppervlakkig is gewoon letterlijk, ja, ik ben christen. En je gaat zondag wel naar de kerk. Maar voor de rest van de week ben je, ik weet niet. Maar dan heb je weer die andere intieme en hechte relatie. En dat is waarnaar God verlangt. Die relatie is gebaseerd op een aantal aspecten. En u weet dat wij als individu, als gelovigen, we hebben onze verantwoordelijkheden. Precies zoals man en vrouw hun verantwoordelijkheden hebben om de relatie eigenlijk in stand te houden. Precies zo hebben wij ook onze verantwoordelijkheden. Los van het feit dat wij door genade natuurlijk een relatie mogen aangaan, hebben wij onze verantwoordelijkheid ook die wij moeten vervullen. Onze plicht. En een van die dingen is sowieso dat wij tijd moeten vrijmaken voor God. Right? En we zeggen dat wij God aanbidden. We zeggen dat wij Jezus aanbidden. Maar weet u, aanbidding, sommige van ons, ik wil even voorzichtig zeggen toch, Minowa, ik wil jullie niet kwetsen. En als ik dat doe, vergeef me alstublieft, het is niet mijn bedoeling. Maar sommige van ons aanbidden de Heer alleen op de zondag tijdens een pokoe. Tijdens de lofzang, tijdens de prijs en aanbidding, middels muziek. Maar weet u, dat is niet aanbidding op zich. Dat is slechts een vorm van uiting, van hoe je jezelf kan uiten in aanbidding. Maar ware aanbidding is letterlijk gewoon, ik hoor van om te zeggen, het is leven voor God. Het is letterlijk leven voor God. Je hele leven is om Jezus gebouwd. Jezus staat letterlijk centraal in je leven. Dat is aanbidding. Letterlijk alles dat je doet, je spreken, je handelen, je denken, ook je luisteren, je manier van omgaan met mensen. Toch? Waarbij je dus dan zodanig rekening houdt met God. In alles dat je doet. Je wilt niet uitschelden, want Jezus staat centraal. Je houdt rekening. Je wilt niet liegen, omdat je rekening houdt met Jezus. Hij vraagt van je om eerlijk te zijn. Dus letterlijk alles dat je, of het nou aan het werk is, of het nou in de kerk is, of het nou thuis is, vooral thuis, of het nou gewoon op straat is, ben je in een kring van ongelovigen, maakt niet uit waar. Ook waar men u niet ziet. Dat u de Heer aanbidt. Dat u leeft voor de Heer. En niet alleen wanneer u in de buurt bent van christenen. Maar we laten dat even in het midden. maar dus, aanbidding gaat gepaard met offers brengen. Laten we even terug naar het Oude Testament. Wanneer mensen, ze zeggen, ze aanbidden de Heer, dan brachten ze offers. Ze brachten offers, hun schapen, hun duiven, hun vee, alles brachten ze. Dat gaat gepaard met offers, dus aanbidding. En precies zo ook in onze relatie met Jezus, vandaag de dag, moeten wij ook offers brengen. Maar als u dus niet, kunnen we misschien suggereren of zeggen dat wanneer wij niet in staat zijn of bereidwillig zijn om offers te brengen, dat wij dan de Heer aanbidden? Nee, aanbidding gaat gewoon gepaard met het brengen van offers. Je gaat iets weg moeten zetten. Je gaat iets apart moeten zetten. En dat iets is letterlijk je hele leven. Het is letterlijk alles. En de Heere vraagt van ons om letterlijk het beste te geven. Het beste van uw tijd. Het beste van uw dag. Het beste van uw huwelijk. Het beste van uw financiën. Letterlijk het beste, het beste. Letterlijk het beste. En het beste is letterlijk alles. Ik hoop dat ik een beetje verwarrend overkom. Maar het beste dat u kan geven aan God is letterlijk alles dat u hebt. Uw heel leven. En daarom vraagt de Bijbel ook van ons: heb de Heer uw God lief met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand of kracht. Letterlijk alles dat in je is. Want zonder je hart, dat kan je niet leven. Dus hij vraagt letterlijk je heel leven van je. Met je heel leven moet je de Heer lief hebben. Gaan we terug even naar het Oude Testament. Dan zien we dat er een gebeurtenis was tussen Kain en Abel. Na verloop van tijd brachten Kain en Abel allebei een offer aan de Heer. Kain een deel van zijn oogst, maar Abel bracht van het beste van zijn kudde en ook het vet. De Heer accepteerde het offer van Abel, maar dat van Kain niet. Dus we zien dat Abel het beste gaf aan de Heer. There is something about the best, giving God your best. In excellence. En wanneer u, en de Bijbel zegt ook, wat u ook doet, doe het van harte als voor de Heer. Dus het is Bijbels. Het is niet iets dat ik gewoon verzin. Het is Bijbels. Het is letterlijk, het zijn Bijbelse principes die ik, waarmee we te maken hebben. Die ik aan u vertel, zijn Bijbelse principes. Als we ook gaan naar, we gaan even naar Abraham. Abraham die bad zo lang, die wachtte zo lang op een zoon, op een kind. En uiteindelijk moet hij horen van God, offer je enige zoon. Weet u wat dat betekent? En dat was het beste dat Abraham had. Kunnen wij de Heer vertrouwen met ons hele leven? Kunnen we ons hele leven aan hem opofferen? En zeggen, Heer, die auto dat u mij geschonken heeft, ik offer het aan u. Die vrouw dat u mij geschonken heeft, ik geef er aan u. Niet dat u er gaat slachten, nee, dat is het niet. Ik praat gewoon over, maar de manier om hoe je haar behandelt, hoe je met haar omgaat. Dat je huwelijk opoffert aan hem. En zeggen, Heer, ik geef mijn huwelijk aan u. Ik geef mijn kinderen aan u. Ik ga ze opvoeden in de vrees des Heren. Ik geef letterlijk mijn hele leven aan u. U mag bepalen wat u wilt. U mag heersen over mijn leven. U bent mijn meester, mijn Heer. Want precies zoals de Heer zijn beste heeft gegeven aan ons, dienen wij ook het beste te geven aan hem. Hij heeft zijn enige geboren zoon geschonken, alleen zodat u en ik een relatie met hem mogen hebben. Dus wat stopt u om het beste te geven aan God, terwijl God u het beste heeft gegeven? En dat was zijn zoon. En het was niet op een mooie manier. Het was niet, hey, hier is mijn zoon in een cadeauverpakking en je mag genieten van hem. Hij is letterlijk vermoord geworden, gespijkerd geworden, doorboord geworden. Niet alleen zijn handen, maar ook zijn benen, zijn voeten. Bekroond geworden door een kroon. Bespuugd. Bespot. Naakt. Opgehangen aan het kruis van Golgotha. Het beste dat hij had, is letterlijk vernietigd geworden. En dan geven wij eigenlijk niet onze beste. Ik hoop dat u even mag beseffen waarmee we te maken hebben. En dat u echt de stap mag nemen om de Heer uw beste te geven. En zeggen, Heer, niet alleen dit deel, maar u mag alles hebben. Neem die volledige stap, ga radicaal voor de Heer en zeg, Heer, u mag alles hebben van mij. Niet alleen die tiende van mij. Sommige mensen geven tiende en ze denken dat alles is. Maar geef alles aan de Heer. Geef letterlijk alles aan de Heer. Geef hem je beste. En je beste is jouw alles, jouw hele leven. Ik hoop niet dat ik te veel heb gesproken. Maar het was dus de bemoediging van vanmorgen. En ik hoop dat er een lichtje is gaan branden vanmorgen. En ik hoop dat u bemoedigd bent geraakt vanmorgen. En dat het boodschap dat u vanmorgen hebt ontvangen, dat u het verder mag verspreiden. En dat mensen ook bemoedigd mogen raken aan het werk. Uw familieleden, maakt niet uit met wie. Maar dat u uw beste mag geven aan God vanmorgen. Welkom, welkom, welkom bij de Morning Move. We gaan even naar een reclamebreak. En na de reclamebreak kom ik dan terug bij u met de rest van de WhatsApp berichten. Als u nog geen WhatsApp bericht hebt gestuurd, stuur dan even nu op het nummer 8755358. Tot zo.
1: Verdient u minimaal 5000 SAD per maand? Bent u tussen 21 en 60 jaar en rekeninghouder van DSB? Dan is dit het moment. Kerpelani introduceert de samenwerking met de Surinaamse bank DSB. Een unieke persoonlijke lening waarmee u uw dromen snel en eenvoudig kunt realiseren. Laat tot 100.000 SRD gemakkelijk en snel financieren tegen de laagste rente van slechts 0,75% per maand met flexibele looptijd en terugbetalingsvoorwaarden, 0% aanbetaling en snelle goedkeuring. Met de unieke Kerpelani DSB PL kunt u van alles en nog wat aanschaffen bij Kerpelani. Vraag via de kredietafdeling in een van de Kerpelani winkels naar alle informatie. Kies voor de unieke Kerpelani DSB PL om uw dromen te realiseren. Kerpelani, save and enjoy.
2: Gi ala yu blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie, pika horo aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pika horo you visa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Allah you blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
3: Thank you, cause you keep on blessing.
4: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verrossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verrossio PPG Facebookpage voor meer informatie.

Ja, en we zijn terug live in de uitzending van Radio Shalom 94.5 FM. Your daily inspiration. And not just radio. Het is momenteel 12 voor 8. Dus dat wil zeggen dat we nog maar 12 minuten over hebben met elkaar. Voor vandaag. There's something about the way your love shines on. Brian Gayadari zegt: de Heer is de Alpha en de Omega. Het begin en het einde. We zijn verplicht zijn naam te prijzen. Amen, brother Ian. Ja, dankjewel, broeder Brian Gayadar. God bless you, bogo bogo. Broeder John Zetro uit Quetta, die zegt shalom, groeten uit Quetta. God bless you, Lobby Wang. Ja, God bless you ook toe, brother John. Mama Sintje die zegt goedemorgen, God zegen. Psalm 138, vers 7. Wanneer ik wandel te midden van mijn benauwdheid, behoud gij mij in het leven. Dat is Mama Sintja. Dankjewel, Mama Sintja.

Groetjes van Jeremiah, Joshua, Benny uit Para. We luisteren elke dag naar Radio Shalom. Hey, groetjes, groetjes, groetjes Jeremiah. Groetjes Joshua. Groetjes Benny van Para. Groetjes uit Paramaribo. En dankjewel voor het luisteren naar Radio Shalom. Morning, broeder Ian, bedankt voor uw bemoediging. En ik heb ook naar een goed begin geluisterd. God zegen voor iedereen en ook voor u. Ja, dankjewel. God bless, zuster Claudine. Ja, en mijn lieve Sisa. Die zegt, goedemorgen, mi brada. Wat een liefde ontvangen. Wat een liefde ontvangen we van de Heere. Zijn gunst bewijzen zijn nieuw elke morgen. 1 Kronieken 16 vers 34. Loof de Heere, want Hij is goed. Want zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Dat komt van Sereen. Goedemorgen, Sereen. Zo lobby voor Sereen. Een big shout-out naar Sereen.

Goedemorgen broeder 1, de bemoediging van vanmorgen heeft mevrouw en ik bijzonder gezegend. Blessings van Faisal. Hey Faisal, groetjes aan jou en je gezin. En ik ben blij dat ik op zo'n manier mijn bijdrage mag leveren. Het is genade op genade op genade. Het is echt een voorrecht dat we op zo'n manier het evangelie mogen verspreiden. Dat we elkaar mogen bemoedigen. Dus alle eer aan de Heer. Ja, en Ashley van Russel, die zeggen we genieten zeker van de uitzending. Blessings, Kasaba Olo, Gado Sabi Straat, gang. Ja, gang, gang. Daar is mijn oud adres. Gado Sabi Straat. Het is 8 voor 8. Nog maar 8 minuten samen met elkaar. Als u nog geen WhatsApp bericht hebt gestuurd, mag u dat nu doen. Op het nummer 8755358. Dus zolang u eigenlijk internet hebt, mag u eigenlijk geen excuus hebben. Hè? Want voorheen, dat we bij Axonufu bel via vaste lijn. Maar als u geen bel te goed had, kon u nu bellen. Vandaag de dag heeft iedereen internet. Waarover, waar we dan gaan, internet dicht.

En Grens Corneli die zegt, frisse morgen groet, zo is dat wij, zo is dat. Wij elk uur en elk ogenblik het beste van de dag moeten geven aan de Heere. Onze relatie moet echt zijn en brengt die intimiteit met mijn Abba Vader. Amen. Thank you. Blessie. Dat zijn dus de woorden van Mama Corneli.

0: Ook de felicitaties aan degenen die vandaag jarig zijn. Van harte gefeliciteerd met jouw jaardag. Of misschien ben je een aantal jaren getrouwd. Van harte gefeliciteerd en verwen elkander. Geef elkaar het beste.
1: We are a chosen generation. We've been called for to show these excellence.
0: En dat van het beste geven is eigenlijk niets nieuws, hè. Je moeder heeft je het misschien ook al gezegd. Of je vader. Als je iets doet, doe het goed. Met andere woorden, doe je best. Zoek geen 6, maar zoek een 10, toch? Werk voor die 10, werk niet voor die 6. Want die 6 kan altijd nog een 4 worden. Maar als je die 10 zoekt, dan kan het misschien een 9 of een 8 of een 7 worden.

Ja, een speciale groet aan gezin Mat Muklas. Otniel Mat Muklas. En gezin. Een gezegende werkdag. Een gezegende schooldag voor jullie. En God bless you. Een speciale groet aan gemeente De Opstanding. Maar ook een hele speciale groet aan broeder Leggyman. Ik hoorde laatst dat hij nog steeds elke ochtend luistert naar de radio. Ik hoorde dat via mijn moeder. Maar dus ik groet papa Elka Leggyman. Al de mama's en papa's van Radio Shalom. De stongvoetus van Radio Shalom. Wees gegroet vanmorgen.

wil toch even de tijd nemen om aan ieder te groeten die vandaag een WhatsApp bericht gestuurd heeft. Ja, zuster Cindy, goedemorgen. Zuster Sietje, goedemorgen. Virginia uit Amsterdam, goedemorgen. Broeder Ben, nogmaals hartelijk dank. Broeder Brian, ga je daar? Broeder John uit Quetta. Mama Cynthia, goedemorgen. Jeremiah, Joshua, Benny. Groetjes, groetjes daar. Zuster Claudine, zuster Serene. Niet te vergeten Pearl, dus Mim, Anna Joy en Ashley. Faisal en gezin. Mama Florence. Mama Evie. En mama Corneli. En ik krijg nog een bericht hier zo van brother Martin Iro. Hij stuurt Openbaring 3 vers 20. Luister, ik sta voor de deur en klop. Als iemand mij hoort en de deur opendoet, zal ik bij hem binnenkomen. Dan zullen wij samen eten, hij met mij en ik met hem. Blessings, brother Ian. Broeder Martin, groet u en alle luisteraars van Radio Shalom in de naam boven alle namen, de naam van Jezus. De bovenstaande tekst is een uitnodiging van God om een intieme relatie met de Maker te hebben. Blessings. Dat is het WhatsApp bericht van brother Martin Iro. Dus dank u wel ook daarvoor en wees gegroet vanmorgen. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de uitzending. Ik hoop dat jullie dat het tot zegen is geweest. Tot opbouw is geweest van uw relatie met God. Ik bid dat u een gezegende dag mag hebben vandaag. Ik ga u moeten groeten. En vergeet niet het beste te geven aan de Heer. Want hij verdient het. Precies zoals hij u de het beste heeft gegeven. Dienen wij hem ook het beste te geven. Dank u wel voor het luisteren naar Radio Shalom. Blijf afgestemd. Rest mij toch te zeggen. We love you naar de lobby van Masra. Ik zeg bye bye. Swai swai. Ciao ciao. En muah muah.

0: Het is 8:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Van harte goedemorgen, geliefde luisteraars, broeders en zusters. Welkom bij het programma Een Goed Begin. Alvorens ik het woord van God met u open, wil ik u een heel gezegende, mooie en bijzondere dag toewensen. Dat het u goed gaat en dat u gezegend mag zijn, ook op deze dag. Geliefde luisteraars, broeders en zusters, deze ochtend wil ik verder ingaan op het onderwerp vertrouwen in God. Ik zei het al in een vorige programma, het is belangrijk dat wij als mensen ons vertrouwen gaan stellen in de Allerhoogste God. En de Bijbel leert ons, en ieder die zijn of haar vertrouwen in de Allerhoogste God, in de Heer Jezus gesteld heeft, die zal nimmer, nogmaals, nimmer beschaamd uitkomen. Het is belangrijk dat wij als mensen ons vertrouwen gaan stellen in de Heer in alles wat we doen. Dat we alles met hem gaan bespreken. Dat we hem in alles gaan betrekken. Het is heel belangrijk dat we dat besef in ons hart hebben. Het is niet zo wijs of verstandig wanneer wij als mensen een bepaalde positie, een bepaalde kennis of wijsheid hebben opgedaan in dit leven. We hebben een goede school gehad, we hebben gestudeerd. We hebben heel wat goede papieren bereikt. We hebben heel wat kennis opgedaan. We hebben heel wat geld gemaakt in het leven. We zijn wijs en pinter. Is het helemaal verkeerd om ons vertrouwen alleen op deze dingen te stellen? Want één ding moeten we nooit vergeten als mens. Alles wat we hebben bereikt, alles wat we hebben mogen doen, alle kennis die we hebben opgedaan, alle geld die we hebben verdiend, alle wijsheid, alle inzichten, alles, het goede wat wij mogen genieten, komt uit de hand van God. Zo, wij kunnen niet constant blijven vertrouwen in ons eigen kunnen, maar wij moeten ons vertrouwen stellen in de Heer Jezus Christus. En gelooft u mij, wanneer u uw vertrouwen stelt in de Heer Jezus Christus, zult u een succesvolle mens zijn. U zult succes hebben in alles wat u onderneemt. Alles wat u doet, daarin zult u succes hebben. Ik heb vorige week met u gelezen uit Jeremia, Spreuken hoofdstuk 3, vers 5 tot 7. Spreuken hoofdstuk 3, vers 5 tot 7. Ik ga deze tekst niet opnieuw lezen, want het is een heel belangrijke tekst. Er staat geschreven even maar vers 5. Het begint bij vers 5. Met de woorden, vertrouw op de Heere met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Spreuken hoofdstuk 3, vers 5 tot 7. U mag het gaan nalezen wat er allemaal staat in Spreuken hoofdstuk 3. Vandaag willen we verder gaan. En ik wil u bemoedigen, mensen, broeders en zusters, wat het ook is dat u doorheen trekt. Wat het ook is dat u meemaakt. Wat het ook is dat u verlangt van de Heere. Ik wil u bemoedigen. Blijf onwankelbaar vast vertrouwen in de Heere. Hij zal u nimmer beschamen. Wanneer u het vertrouwen in hem stelt, zal hij u laten zien dat hij u zal tegemoetkomen in datgene waarvoor u vertrouwt. Vertrouwt u niet de eigen kunnen. Stelt u vertrouwen niet daarin. Want vele mensen die stellen hun vertrouwen in hun eigen kunnen, in hun eigen prestatie. Op zich is het niet verkeerd. Maar wat u wel moet weten, alles wat u hebt bereikt in het leven, alles wat u hebt mogen doen in het leven, komt uit de hand van God. En dan moet u begrijpen en beseffen dat u als mens uw vertrouwen niet kan stellen in datgene wat u bereikt hebt. dat u uw vertrouwen niet kan stellen in een ander mens dan alleen in Jezus Christus. Wanneer u als mens uw vertrouwen stelt in de Heer Jezus Christus, niet in eigen kunnen, dan zult u zien hoe gezegend u bent als mens. Wat hij allemaal voor u zal doen. Ik heb het al gezegd de vorige keer en ik zeg het vanavond weer. Vele mensen hebben heel veel bereik in dit leven. Ze zijn heel wijs. Ze hebben zoveel kennis. Ze kunnen heel wat dingen bereiken in hun leven. Anderen zijn doktoren geworden. Anderen zijn psychologen geworden. Anderen zijn rechters. Anderen zijn goede businessman en businessvrouw geworden. En deze mensen lopen rond en denken, ja, ik heb mijn dingen. Ik heb hard gestudeerd. Ik heb alles bereikt. Ik heb in mijn eigen kunnen. Dit is mijn eigen prestatie geweest waardoor ik dit alles heb mogen bereiken. Ze hebben hun vertrouwen in datgene gesteld. Maar ze zijn één ding vergeten. Als het niet ging om de liefde en de genade van de Heer Jezus Christus, zouden ze dat nooit hebben bereikt. Want we vergeten één ding als mens. Als God ons de kracht niet geeft, de genade niet schenkt, het leven niet schenkt, zullen wij nooit in staat kunnen zijn om te bereiken wat wij bereikt hebben in dit leven. Alles wat wij bereikt hebben, dienen wij God daarvoor te eren en te verheerlijken, want het komt uit de hand des Heren. Het komt niet door onze eigen prestaties. Hij heeft u de genade gegeven. Vele mensen die denken dat ze op hun geweldige prestatie kunnen leunen, of hun kennis, of alles wat ze hebben vergaard, maken soms de fout om

worden ernstig ziek. Ze hebben van de dokter gehoord, ze kunnen niks meer voor ze doen. En dan zitten ze en vragen ze, hoe dan? En heel vaak zijn dit soort mensen die dan pas rennen naar God. Die dan pas gaan beseffen dat de Heer Jezus het is op wie ze moeten vertrouwen. En dan helpen ze ook. Maar sommige van de, die raken zodanig teleurgesteld. En ze gaan niet terug naar God. En God kan niks voor ze doen. En daarom, geliefde luisteraars, broeders en zusters, het is zo belangrijk om uw vertrouwen te stellen op de Heer Jezus Christus. En niet in eigen kunnen of in uzelf. Het gaat u niet goed doen. Ik wil met u lezen in Jeremia hoofdstuk 17. Jeremia hoofdstuk 17 vanaf vers 5 tot en met vers 8. Jeremia hoofdstuk 17 vanaf vers 5 tot en met vers 8. Zo zegt de Heer. Luister, geliefde luisteraars, broers en zusters. Zo zegt de Heer. Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt. Wiens hart van de Heer wijkt. Hij toch zal zijn als een kale struik in de steppen die het niet merkt als er iets goed komt. Maar staat in dor orde in de woestijn, een zilachtig onbewoond land. En daar komt het. Gezegend is de man die op de Heer vertrouwt, wiens betrouwen de Heer is. Hij toch zal zijn als een boom aan het water geplant, die zijn wortels tot aan een beek uitslaat en het niet merkt als er hitte komt, maar werksloof groen blijft, die in een jaar van droogte geen zorg heeft en niet nalaat vrucht te dragen. Vervloekt is een man die op zijn eigen inzichten en zijn eigen dingen vertrouwt, die een ander tot zijn vertrouwen heeft gesteld dan de Heer Jezus. En gezegend is de man die in de Heer vertrouwt voor alles wat hij doet. Het is heel belangrijk, geliefde luisteraars, broeders en zusters, om ons vertrouwen te stellen in de Heer Jezus Christus. En niet zozeer te gaan vertrouwen in ons eigen kunnen. Of te denken, ja, als ik dat doe, dan gaat het me goed gaan. Alleen de Heer Jezus Christus is in staat u te geven en u succesvol te maken in al datgene wat u doet. En vele mensen hebben het begrepen. En wat doen zij? Zij geven de Heer Jezus Christus alle eer voor wat zij hebben mogen bereiken in dit leven. Omdat ze op een gegeven moment toen ze ontdekten dat het niet komt vanwege hun wijsheid of de inzichten die ze hebben, maar vanwege de kennis, de genade en de liefde van de Allerhoogste God, zijn ze gaan leren om in alles op Hem te vertrouwen. En doordat ze in Hem zijn gaan vertrouwen, heeft Hij ze gezegend op al hun wegen. En allen die hebben vertrouwd op hun eigen kunnen, hun eigen kennis, hun eigen doen en laten, denken ze, ik heb dat alles bereikt, ik heb dat alles gedaan. De Bijbel zegt, vervloekt is zo'n mens, omdat je uw vertrouwen niet hebt gesteld in de Heer, maar je hebt uw vertrouwen gesteld in uw eigen prestatie, in uw eigen kennis. En soms lijkt het alsof het allemaal goed gaat voor dit soort mensen. Ze kunnen van alles doen, ze gaan op tijd op reis, ze gaan van overal naartoe. Ze rijden in de duurste auto's, logeren in de duurste hotels en doen verhalen. En ze denken dat dat het leven is totdat het moment daar is en een noodlot zal toeslaan. Dan merken ze op dat het vertrouwen die ze hadden in hun geld, dat het ze niet kan helpen. Het vertrouwen die ze hadden in hun kennis, het ze niet kan helpen. Het vertrouwen die ze hebben in hun eigen kunnen en doen, hun geen genezing kan schenken. Ze zijn ongeneeslijk ziek. Of het gaat niet goed in hun huwelijk, het gaat niet goed. Soms lijkt het alsof het goed gaat,
Maar het gaat helemaal niet goed in een huwelijk. In een, in

0: hun gezin. Simpelweg omdat ze hun vertrouwen hebben gesteld in datgene wat ze hebben bereikt. Niet in de Allerhoogste God. En geliefde luisteraar, de Bijbel zegt mij in Jeremia 17 vers 5 tot 8. Gevloekt is de man die zijn vertrouwen heeft gesteld in zijn eigen kunnen of aan een mens. En gezegend is de man, de vrouw, die haar of zijn vertrouwen heeft gesteld in de Allerhoogste God. Zulke mensen zullen nimmer beschaamd uitkomen. Ze zullen gezegend worden door de Heer. Ja, er zullen dingen in hun leven zijn. Ziekte zal zich voordoen. Teleurstelling zal zich voordoen. Ontmoediging zal zich voordoen. Verdriet zal zich voordoen. Maar deze mensen hebben geleerd om dat alles in de handen van God te leggen en hem te vertrouwen. En doordat zij in hem vertrouwen en in hem de overtuigende zekerheid hebben, worden ze gezegend, ontvangen ze genezing, ontvangen ze doorbraak, ontvangen ze overwinning, ontvangen ze uitkomst, omdat ze hun vertrouwen hebben gesteld in de Allerhoogste God. De God die in staat is alle situaties te veranderen. Hij heeft je het leven gegeven. Hoe fijn is het dan niet om hem te vertrouwen voor dat alles wat hij je gegeven heeft? God is goed. Ik zei het al en ik zeg het weer. Een ieder die zijn of haar geloof, vertrouwen in de Heer heeft gesteld, zal nimmer beschaamd uitkomen. God beschaamt niet. God stelt niet teleur. Allen die in hem vertrouwen, zullen zijn genade ervaren. Ik wil u een heel gezegende en een fijne dag verder toewensen. En zo de Heer wil, ben ik er weer morgenochtend. Een fijne dag nogmaals en God bless.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
3: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf _reliance.sr voor meer informatie.
4: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Right Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Right Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
5: Zranazani, Naskip, Naviu.
6: Met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebook page voor meer informatie.
7: Na lang wachten is het zover. De Zonen Gods present. Rebuilding David's Tabernacle. Met niemand anders dan Mercy Siwo. Live in concert in de Live Entertainment Centrum. De voormalige Flamboyant Park. Ze wordt bijgestaan door top Surinaamse artiesten. Zoals Kenya Domini, Ricardo Harderwijk, Raf Shanko, Eugène.

anders dan Merci Siwo. Live een concert in de Live Entertainment Center, de voormalige Flamboyant Park. Ze wordt bijgestaan door top Surinaamse artiesten zoals Kenya Domini, Ricardo Harderwijk, Raf Shanko, Eugène.

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutter, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Goedemorgen, luisteraar. Ik ben dominee Joyce Vera. En ik ben voorganger in gemeente Nieuwzorg te Welbedag in het district Kommerwenen. Het is heel erg fijn om in uw huiskamer te mogen vertoeven. We zullen vandaag elkaar bemoedigen door Gods woord. Een heel aangename luisterstemming wens ik u toe. We mogen ook vanmorgen in gebed gaan. Hemelse Vader, u hebt ons weer gewekt, wat een genade. En dat wij deze morgen ook weer met elkaar uw woord mogen doornemen. Vader, help ons door uw geest om ook deze morgen mogen begrijpen wat u van ons wil. In Jezus' naam. Amen. Ik hou u de dagwoorden voor vandaag, dinsdag 14 juli. Zie, hier is uw God. Hij zal komen met kracht en zijn arm zal heerschappij oefenen. Jesaja 40, vers 10. Zie, hier is uw God. Hij zal komen met kracht en zijn arm zal heerschappij oefenen. Het leerwoord uit Openbaring 21, vers 3. Ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn. God zelf zal bij hen zijn. Het bijbehorend gezang. Christus daalt neder, de Heer aller Heren. Hemel en aarde, verhef thans uw stem. Christus, Gods Heilige, komt zondaars bekeren. Open nu deuren en harten voor hem. Zalig die hem als hun koning vereren. Christus daalt neder, de Heer aller Heren. Amen.

Schriftgedeelte is uit Johannes 4. We praten nog over Johannes 4, vers 16 tot en met 25. Jezus zei tegen haar, zo hebben het over die Samaritaanse vrouw toch? Ga eerst je man halen en kom dan terug. De vrouw zei tegen Jezus, ik heb geen man. Jezus zei, precies. Je hebt 5 mannen gehad en nu leef je samen met iemand die jouw man niet is. Dus wat je zegt is waar. Jezus vertelt hoe je God moet vereren. De vrouw zei, nu begreep ik dat u een profeet bent. Daarom wil ik u iets vragen. Onze voorouders vereerden God op de berg Gerizim. Maar de Joden zeggen dat je God alleen in de tempel van Jeruzalem mag vereren. Wie heeft er gelijk? Jezus zei tegen haar, de Samaritanen vereren God zonder hem te kennen. De Joden vereren God en kennen hem. De redder van de wereld komt uit

het Joodse volk. Geloof maar, komt een nieuwe tijd. Dan wordt God niet meer vereerd op de berg. Gerizim. Of in de tempel van Jeruzalem. In die tijd die nu al begonnen is, vereren de ware gelovigen God niet meer op een speciale plaats. Want dankzij de Heilige Geest kennen zij God de Vader echt. Daardoor kunnen ze de Vader vereren op een nieuwe manier, zoals Hij dat wil. God hoort bij de hemelse wereld. Alleen door de Heilige Geest kun je God echt leren kennen. En alleen dan kun je Hem op de juiste manier vereren. De vrouw zei, ik weet dat de Messias, die Christus genoemd wordt, zal komen. Hij zal ons alles over God vertellen. Jezus zei tegen haar, de Messias spreekt met je. Ik ben het. Ik ben het. Gaat een shock door haar. Niet waar? Hij was ik het ook. Wat? Weet u, er was zoveel taboe. Joodse mannen mochten geen gesprek voeren met Samaritaanse vrouwen. Hoe durf je? En dan komt Jezus daar. En dan praat hij tot die vrouw. Oh my goodness. Weet je wat er allemaal daar in het dorp gebeurde? Want de konkroma was machi. A vrouw deed dat bijna petit. Dat is takang a wanju. Want man. Maar ja. We verwachten niet anders. Weet wie ze is. Mm-hmm. Maar Jezus vraagt de vrouw om hulp. Geef mij te drinken. En op de vraag hoe en waar te aanbidden, antwoordt hij haar als volgt. Weet je, mijn lieve schat, God praat tot een ieder. Hij legt haar uit wie hij is. Hij legt er precies uit wie hij is. We denken vaak dat we beter zijn dan een ander. Maar Jezus is gekomen voor een ieder, voor een ieder. Jezus zegt, ik geef je het levend water. Water die in beweging is. Ik geef je levend water. Die drinken water. Ino man de rustig, ino man sto rustig, ino man tapi mofo. Im taki, im do. Hij praat over iets anders. Hij praat over iets anders. Geef mij dat water, zegt ze. Geef me dat water. Hallo? Wat? Heeft Jezus zoveel invloed op die vrouw gehad dat ze zegt, geef mij dat water. Want de uitleg was duidelijk voor haar. Want Jezus, hij praat over het geestelijk leven. Het geestelijk leven waar je vol van loopt, vol. En Jezus creëert innerlijk vertrouwen. Want ik kan me voorstellen, die vrouw was depressief. Iedereen praat over je. En ze praten niet lief over je. Maar alleen maar negativiteit. Dus je kan je voorstellen in welke put die vrouw zat. En als we om ons heen kijken. Als we goed om ons heen kijken. Dan zien we dat mensen zoekende zijn. En Jezus zegt, kom tot mij. Kom tot mij. Kom en drink. Accepteer wat God geeft. Drink.

Blijf in contact met mij. Blijf in contact met mij. En dan zegt de Heer, hallo, roep je man en kom hier. Want die man moet erbij zijn. Die man moet die verandering in jou zien. En ze antwoordt, ik heb niet. Gewoon een vreemdeling die gewoon op je afkomt en je die vraag stelt. Heeft iemand hem iets gezegd voor hij naar Samaria ging? Nee. Maar hij is God. Hij is alwetend. En dan zegt ze, eigenlijk zou ze zeggen, kom je erbij? Wie heeft je iets gezegd? En ze zegt, u bent een profeet. Die vrouw had een verschrikkelijk verleden. En Jezus praat gewoon tot haar. Zo. En hij legt eruit. Ik zet mijn vinger op die zere plek. Want dat is jouw probleem. Dat is jouw probleem, meisje. Vrouw, dat is jouw probleem. Ga hem halen. Jezus moest dat uit haar leven halen. Hij legt de vinger op de zere plek. Dus wat moet ze doen? Weet u, samenwonen en trouwen is niet hetzelfde hoor. Echt niet hetzelfde. En dan reageert die vrouw. En zeg, je bent een profeet. En dan zegt Jezus, het uur is gekomen dat je die verandering gaat zien. Dat je die verandering gaat meemaken. Dat er dingen gaan gebeuren. En die vrouw merkt op, want ze heeft het gehoord, eens gehoord. Die vrouw merkt op dat hij de Messias is. Over wie er gesproken wordt. Want ze las die boeken. Jezus bevestigt het. Ik ben het. Ik ben het. Ik ben de Messias. En weet je? Je aanbidt wat je niet weet. En eigenlijk zegt Jezus vandaag tegen ons, lees niet delen van de Bijbel, maar lees dat geheel boek. Laat het tot je doordringen wat God tegen je zegt. Hoe ons leven moet zijn, wat we moeten doen, wat hij van ons vraagt. Lees dat hele boek. De Joden zeiden, de redding is voor ons alleen. Ik ben blij dat God heeft doorgebroken, hoor, dat ik toch geënt mag worden aan die boom. God is geest, aanbid hem in geest en waarheid. God brengt een nieuwe orde. Blijf dicht bij hem. Bij ware aanbidding vindt er verandering plaats. Echt waar. Wanneer je weet wie tot je spreekt en je begint te aanbidden, dan vindt er verandering plaats in je heel wezen. Jezus, kent uw situatie. Maar hij zegt, ik hou van je. Ik zal de leegte opvullen. Weet u wat dat betekent voor die vrouw? Weet u wat dat voor die vrouw betekent? Ik ken je situatie, vrouwtje.
Kom dicht bij me. Drink. Drink van het levend water. En wanneer je drinkt, dan maak ik iets moois van je. Ik zal die leegte opvullen. Geef je leven aan hem. Als u hem nog niet kent, geef uw leven aan hem. En blijf dicht bij hem. Als u hem kent, blijf dicht bij hem. Hij weet alles over elk een. Hij weet alles. Blijf dicht bij hem. Amen. Deze vrouw was een levende getuige van Christus. Kom en zie wat de Heere gedaan heeft.

Laten we in gebed gaan. Hemelse Vader, hoe goed en geweldig bent u. Hoe goed en geweldig bent u. U hebt een ieder lief, Heere. Wat zou van deze vrouw zijn geworden, Heere, als u niet gehoorzaam was om daar naartoe, naar Samaria te gaan, daar te zitten en deze vrouw aan te spreken. Maar u hebt gezegd, ook deze vrouw, deze verworpen ziel, deze, welke benaming geven we ze? Deze vrouw wil ik gebruiken, zal ik gebruiken, moet ik gebruiken. En ik dank u, Heer, dat u haar hebt aangesproken. Dat ze geluisterd heeft naar u, Heer, haar hart heeft opengesteld en gezegd van, Heer, geef mij te drinken. Vader en u bent bezig met haar geweest, zoals u ook bezig bent met elk een van ons. Gaat uw gang, Heer. Gaat uw gang. U bent het, Heer. En ieder die luistert en zegt, ik wil die verandering. Heer, breek u door, uw lieve Heer. Breek u door. Wilt u zijn met alle zieken, o mijn God? Wilt u zijn met de mensen, o mijn God, die zeggen, ik zie het niet meer zitten. Vader, dat ze overtuigd mogen worden dat er mensen naar ze toe gaan, o mijn God, geleid door uw geest, om ze het levend water te geven. Dank u, Vader, voor alles wat u doet. Alles wat u wilt doen. Alles wat u in dit land wilt doen, o mijn God. Heere, u bent Heer. U leidt ons. Wilt u ons ook beschermen deze dag? In alles wat we moeten doen, o mijn God. Leidt u ons. In Jezus' naam. Amen. Geliefde luisteraars, we zijn gekomen aan het eind van deze morgenwijding. En we danken u, Heer. En we danken de Heer dat we zo aan zijn voeten mochten zitten. Ik wens u een gezegende dag en dat we morgenochtend weer met elkaar bezig mogen zijn. Zegent u elk een, Heere. In Jezus' naam. Mijn naam is Joyce Vera. En ik ben predikant in gemeente Nieuwzorg, de Welbedag, in het district Kommerwijnen. Tot morgen. Bless you.

0: Slullenfix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: Gi ala yu blessing yung dina Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set aan yang fu bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelmina straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Yeah. Allah you blessing yang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct. Het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

0: Direct voor uw ultieme gemak.
1: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen. Precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: Hello, Suriname. This is Jermaine Edwards, and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial.

Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. 1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. U kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. Non, mi finger komt facile.

Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Trouwen heft vrijblijvendheid op. Er zijn nogal wat mensen die samenwonen, die vragen waarom een koppel moet trouwen. Het gaat niet om moeten, maar het is een keuze die beiden maken op basis van wat God in zijn woord met ons deelt. Hou het huwelijk in ere, in alle omstandigheden, en hou het echtelijk bed zuiver, lezen we in Hebreeën 3, vers 4. Dit is de standaard die God voorstaat. Het huwelijk verbindt man en vrouw voor het leven. Daarin wordt vriendschap verdiept en innige verbondenheid vormgegeven. Hier is geen ruimte voor vrijblijvendheid. Het is een keuze om onder Gods leiding elkaar trouw te blijven. In Genesis 2, vers 18 lezen we over Gods gedachte nadat hij Adam geschapen had. Het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een helper voor hem maken die bij hem past. Wie trouwt, neemt op zich bewust verantwoordelijkheid voor de ander. Trouwen heft vrijblijvendheid op. Taiori, aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.

Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.

Hallo, mijn naam is Bert van der Bom en ik luister ook naar Radio Shalom. Ik ben heel erg blij met het radiostation, omdat ik vanuit Nederland ook kan luisteren naar de radio. De opbouwende programma's, de lieren, allemaal prachtig. En ook hier in Nederland, we leven in Almere. En ik en mijn gezin, wij genieten van de radio. Dus groetjes daar in Suriname. En joehoe, Radio Shalom. 94.5 FM. Blijf luisteren.

0: Van harte goedemorgen, luisteraars. We zijn iets wat verlaat in de uitzending. Maar we zijn er toch om u dit programma te presenteren. In gesprek met. Vandaag hebben wij op bezoek mevrouw Marcella Seel. Van harte welkom in de studio. En we zullen praten over een Masra Kotmikiti concert. Mevrouw Marcella Seel. Goedemorgen nogmaals.
1: Goedemorgen. De mic is mine. Nou, ik ben blij de gelegenheid geboden om hier te zitten. Om ook de lieve luisteraars van Shalom van harte uit te nodigen. En ze natuurlijk wat meer informatie te geven over Masra Kotmikiti. Zoals u het heeft gezegd.
0: Oké. Masra Kotmikiti. Waarom zo'n naam? Waarom zo'n een titel voor deze avond?
1: Nou, wij allemaal zitten met ketenen vast. De een anders dan de ander. Maar wij allemaal hebben zaken die ons vasthouden. Die onze geestelijke groei soms belemmeren. En dat betekent niet dat het permanente ketenen zijn. Maar wij allemaal hebben challenges. Wij allemaal hebben uitdagingen. En we moeten allemaal God steeds vragen om onze ketenen, de ketenen die ons vasthouden, om dichter tot hem te komen, te verbreken.
0: En wordt dat allemaal gedaan? 26 juli?
1: God bepaalt dat. We hebben in ieder geval wel een worship experience. Het is een ervaring, anderen zeggen een concert. Maar het is een ervaring om mensen in ieder geval stil te laten staan bij het feit dat wij God nodig hebben om ons te bevrijden, om ons te verlossen. En dat elke dag weer. Want in onze loop, in onze wandel, in ons christelijk leven, moeten we elke dag groeien. We moeten elke dag steeds meer op Christus gaan lijken. En dat betekent dat er steeds, zoals men het zegt toch, er moet steeds een laag van ons weggehaald worden. Er moet steeds, zoals wij het hebben vertaald, een keten verbroken worden die ons vasthoudt, die ons belemmert. En we gaan dat bezingen die avond. Er is gebed, er is aanbidding, dus het wordt een echte ervaring.
0: En waarom is dit allemaal gepland?
1: Ik ben al heel lang bezig om bestaande christelijke liederen een Surinaamse tekst te geven. Want deze avond is vol Sranantongo.
0: Oké.
1: Ja, waarom? Iedereen verstaat Sranantongo. Zelfs de vreemdeling of de toerist die hier naartoe komt, die leert als eerst Surinaamse woordjes in het Sranantongo. Dus ik ben toen begonnen met ingeving en natuurlijk de woorden heb ik van God gekregen om liederen, een Surinaamse tekst. Het zijn geen letterlijke vertalingen van die liederen, maar wel in de geest van de boodschap van dat lied een Surinaamse tekst ervoor. En ik ben sinds een jaar of 5 begonnen ermee om ze online te plaatsen op YouTube. En ik heb dus een heel YouTube-kanaal, Marcella Roosevouw, want dat is mijn getrouwde naam. En daar vind je dus alle liederen. Mijn liederen zijn gewoon kosteloos voor iedereen om tot zegen te zijn. En daar worden mensen dus gesterkt door. En ik ben dus toen begonnen, ook 4 jaar terug, in principe simultaan met YouTube, om 1 keer in de zoveel tijd, het was toen 1 keer per jaar, maar de tijden veranderen, om een live event te hebben waarbij dus de liederen live gepresenteerd worden en we met z'n allen dus gaan aanbidden.
0: Oké, en hoe lang heeft dit allemaal geduurd voordat dit allemaal tot zijn recht kan komen voor 26 juli?
1: Oh, we zijn al vanaf het vorig jaar bezig te plannen. De oefeningen die zijn al. Maar natuurlijk moet je je goed voorbereiden. Als je iets doet voor God, moet je het met alles doen dat je hebt. En je moet je goed voorbereiden daarop. We zijn al een maand of 4, 5 begonnen met de oefeningen. Het organisatorisch aspect daarvan. Dus we zijn al een tijdje bezig daarmee.
0: En wie staat allemaal achter dit concert?
1: Laten we zeggen, God staat erachter. Hij is de leidsman. Okay. Maar ik heb mensen die me ondersteunen in mijn ministry. Want het is mijn bediening. Ik heb een gave van God gehad. En dat wil ik dus delen met anderen. En er zijn mensen die me ondersteunen. En die doen dus op verschillende gebieden helpen ze wat. Ik kom met het idee, met het concept. En dan geven we er allemaal invulling aan. Vanaf die avond bijvoorbeeld worden er 6 nieuwe liederen gepresenteerd. Die maken deel uit van de avond. En met 6 nieuwe liederen bedoel ik 6 liederen die nog niet op YouTube staan. Want vele mensen kennen bijna alle liederen die er al staan. Ja. Er staan een aantal. Klopt. Maar 6 nieuwe liederen worden gepresenteerd. Waaronder het themalied Masrakot Miketi.
0: En waar wordt dit concert gehouden?
1: Het wordt gehouden in Stadszending aan de Burenstraat.
0: En zijn er kosten aan verbonden?
1: We vragen mensen een donatie. Omdat er natuurlijk kosten gemoeid gaan met dit alles opzetten. Je betaalt voor audio, de zaal, et cetera. Alles daaromheen. Dus we vragen mensen de mensen een minimale donatie van 250 SRD. Maar ze moeten zich dus registreren. Als ze meer informatie willen, kunnen ze appen met het nummer 749-1124. 749-1124.
0: En ik zie hier een scan hier om te registreren.
1: Ja, we hebben kaartjes die rondgaan. En de mensen die kunnen gewoon dus, als ze niet appen met het nummer, gewoon hun telefoon houden en scannen en hun naam opgeven. En dan registreren voor de dag.
0: Dus we kijken vol verwachting uit naar 26
1: juni. Wij ook. Ik hoop jullie daar te zien.
0: Oké. En heeft u misschien nog wat toe te voegen? Wilt u nog wat doorgeven?
1: Natuurlijk. Ik kan
0: de
1: niet,
0: oproep mag je ook doen.
1: Ik kan niet komen en de mensen niet aanmoedigen. Of tenminste laten zien van... het wordt een avond, een bijzondere dag. Ik nodig u allen van harte uit om deelgenoot te zijn van Masrakot Miketi, de Worship Experience. Het wordt een bijzondere ervaring met getuigenissen, met zang, met gebed, met reflectie en aanbidding. En zoals een van de bestaande YouTube-liederen dat zegt, want we allemaal hebben uitdagingen, maar ik moedig u aan hiermee.

0: U hoort het, luisteraars, een heel verwarmende stem met echte overgave.
1: Amen.
0: En is dit de eerste keer dat zo'n concert wordt georganiseerd?
1: Dit is de, om exact te zijn, 1, 2, 3. Dit is de vierde keer
0: binnen hoeveel tijd?
1: Binnen 5 jaren tijd. Dus haast elk jaar, in het begin was het elk jaar.
0: Okay.
1: Het vorig jaar hebben we overgeslagen en dan zijn we er weer dit jaar.
0: Oké. En de opkomst?
1: Ja, de mensen die sommigen vinden het jammer dat ze niet de gelegenheid hebben gekregen. Vandaar dus dat we het dit keer wel een beetje breder hebben aangepakt. Een grotere ruimte hebben ingehuurd. Want het was altijd heel persoonlijk en heel klein, heel warm. Maar dit keer hebben we gezegd, weet je, laten we in een stadszending gaan. En dat is groter. Het biedt ruimte voor meer mensen om met ons samen te komen aanbidden. Dus we hopen dat we ook dit keer meer mensen zien. Ik mag aangeven dat we al bijna op ons maximum zitten. Dus ik nodig de mensen uit om zich te registreren. Want zonder registratie kom je niet binnen. Registreer je. Er wordt dus ook zo deelgenoot van Masrakot Miketi.
0: Is er maar 1 nummer om te registreren?
1: Ja, we hebben dat nummer, maar ze kunnen ook gewoon via Facebook, A Healthy Lifestyle. Kun je daar ook alle informatie, wordt gedeeld over de worship experience zelf via Facebook. Dus dat is het nummer waar men kan appen, kan bellen, om meer informatie te vragen.
0: Dus als ik naar Facebook ga, Healthy Lifestyle, dan...
1: Alle informatie, en zo kun je ook in contact met ons.
0: Oké. En... ik weet niet als u misschien tot slot nog wat heeft te zeggen.
1: U gaat me weer laten zingen.
0: Ja, u mag. U bent vrij.
1: Dan gaan we door met het tweede gedeelte. Van het eerste gedeelte heeft gezegd. Ini problema yunom las ati. Talibe bet you maine shitifi. Gotap you kindi. Luku na luktu. En bribi tak masra.
0: Gadubu. Dat is een hele bemoediging.
1: Echt waar. En het tweede gedeelte zegt...

0: visapsa. Masragadobum.
1: Always. Hij laat ons nooit in de steek.
0: Absoluut Amen. Niet. Wij denken soms dat hij ons loslaat. Amen. Maar het is dat wij zijn hand loslaten. Maar hij laat onze hand nooit los.
1: Ik geef u de ruimte om nogmaals de oproep te doen. Okay. En dan sluiten we af.
0: Geweldig. Vanuit deze plek wil ik, Marcella Roosevelt, jullie uitnodigen om deelgenoot te zijn van deze worship experience. Masra Kot Miketi. Als het nou is dat u de Heer wil dankzeggen, als het nou is dat u versterkt wil worden, als het nou is dat u zegt ik wil komen voor een ervaring, u bent van harte welkom. Op zondag 26 juli in Stadszending. De inloop is vanaf 5:00 en het geheel start precies om 5:30. En we zijn 2 uren lang bezig om de Heer te loven, te prijzen, om bemoedigd te worden, om te luisteren naar getuigenissen en natuurlijk om de zegen des Heren te ontvangen. U bent welkom, zondag 26 juli, in Stadszending aan de Burenstraat. U mag zich registreren via het nummer 749-1124. Nogmaals, 749-1124. Ik kijk naar u uit.
1: Mevrouw Rosenfalsil, mag ik u bedanken voor het komen naar de studio. Luisteraars, u heeft de oproep gehoord voor het concert Masra Kot Miketi. En u heeft gehoord waar u mag registreren op het nummer 749-1124. Mag ik u bedanken voor het luisteren naar dit programma en tot een volgende keer. Mevrouw Sil, nogmaals bedankt voor het komen naar de studio.
0: Graag gedaan en dank u voor de gelegenheid.
1: Alsjeblieft.
2: He's in the room tonight. Just worship him.

0: Het is 11 uur. Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
1: Goedemorgen luisteraars, dit is het programma Vrouw Vandaag en ik ben Margo Salingdeli, die het voorrecht heeft om dus dit programma helemaal in uw huiskamer te brengen. Ik groet een ieder die luistert, bent u vrouw of man, of waar u zich ook mag bevinden. Ik groet u allen in de wonderbare naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Het is bijzonder fijn, hè, dat we die naam mogen eren en aanbidden. Diegene die voor ons is gestorven. En door hem kunnen we tot God gaan. En een kind van hem zijn. Naar Johannes 3, vers 16. En het is niet voor een bepaalde groep mensen, bevolkingsgroep of natie. Maar het is voor ieder en alle tijden. En geliefde, nu hebben we de gelegenheid om die naam toch te verhogen. En ik dank de Heer dat u dat mag weten. En in zijn naam mogen we leven. Ik wens u een heel fijne, aangename luistertijd toe. We hebben wat muziek en dan kom ik met het recept en het onderwerp.

na muziek heb ik een, een recept voor u. En ik hoop dat u pen en papier bij de hand hebt om te schrijven. En ik moet u zeggen, lieve mensen, het zijn meer de mannen die bellen voor recepten. Met de hoop dat wij als vrouwen iets zoiets hebben van, ik weet het al, weet u. Maar dat we gewoon ook ons toeleggen om ook wat te leren. Hè? We kunnen altijd leren en ook onze variatie, toch? Net wat ik altijd zeg, we kunnen altijd leren en ook iets anders op tafel leggen. Het hoeft niet duur te zijn. Ik ga geen expensive recepten zoek ik echt niet voor u. Maar makkelijke recepten die u kan bereiden. Vandaag gaat het om gehaktballen met appelstroopjuice. Weet u, het zijn echt oude mensen vroeger. En dan zo at men. En het is lekker hoor. Die smaak is nog steeds hetzelfde. Ik hou ervan. Om dus zo een bij gehakt en bij aardappel een appelmoes of een appelstroop te hebben. Het is heerlijk. Hè? En dus zoiets hebt u voor 4 personen nodig. De ingrediënten. Je hebt nodig 500 gram gemengd gehakt. Zeg u nee, dat wil u niet. Nou, dan gebruikt u een van of runder of varkensgehakt. Hè? Maar, of kip. Kan ook, toch? Maar een 500 gram gemengd gehakt. 1 ei. 2 eetlepel mosterd. Hè? Geen pikalili, maar mosterd. 4 eetlepel paneermeel. 2 eetlepel peterselie of een soepgroente. Ja, toch? En verder hebt u nodig 2 eetlepel prei die u fijn gaat snijden. 2 gram roomboter. Oh, sorry, 25 gram hoor, geen 2 gram. 25 gram roomboter. Een ui die u gaat wassen natuurlijk en fijn snipperen. 2 eetlepel appelstroop. 200 milliliter vleesbouillon. U weet, u kunt er is ook een kipbouillon, er is runderbouillon. Kunt u dus daarvan? Dus ik zou zeggen liever rund, want het gaat hier niet om. Als het kip als u kip gaat gebruiken, dan kunt u vleesbouillon van een kippenblok of zo trekken. Maar als het iets anders is, dan moet u dat gebruiken. En ze hebben Maggi in alle soorten, ik bedoel blokjes, in alle soorten. Hoe u dat klaar gaat maken, u mengt het gehakt met het ei, de mosterd, paneelmeel en de fijn gesneden kruiden, dus uw uien, uw prei, soepgroenten, hè? En dan brengt u het op smaak met wat peper en zout. Als u zegt geen peper, dan laat u dat weg. U rol met vochtige handen 4. Dus omdat het voor 4 personen is, toch? Die 1 pond gehakt. In 4 mooie ballen. Als u zegt, nou, ik doe het in 2, mag ook. 2 voor elk persoon. Maar dan rolt u dat van het gehakt. U verhit de boter in een braadpan. U bakt de gehaktballen in 20 minuten lichtbruin en gaar. Ja. Neem de gehaktballen uit de pan. U moet dat vuur niet te hoog zetten hoor. Want u weet, de roomboter brandt snel. Toch? Maar op matig vuur en dan bak u gehaktballen mooi. Alle kanten mooi bruin. U neemt ze uit de pan. En dan fruit u in het bakvet 2 minuten die ui. En dan roert u de stroper door. Voeg u de bouillon toe. En laat u de juice tot de gewenste dikte inkoken. Ja,
leg de gehaktballen op een schaal. Of serveer in toch zoals u wil in die pan. Als het een mooie pan is, al is het niet mooi. Als u dat wil zo. Dan schep u, wanneer men gaat eten, die appeljuice erover. En een tip is, leg de gehaktballen voor het bakken. Ja. Een paar uur. Zelf als het kan, een dag van tevoren afgedekt in de koelkast. Zodat het mooi stevig wordt. En ook dat het de ingrediënten intrekken in dat vlees. Dan bakken ze mooi en compact als je ze zo in de ijskast zet. Hoor. Niet in de vriezer, sorry. Toch? In de koelkast, niet in de vriezer. Als ik dat heb gezegd, is het een foutje. En u verkruimen voor een dikkere saus. 1 plakje ontbijt, kook boven de pan. Dus als u uw sausje gaat maken, toch? Na het bakken van gehakt gaat u een sausje maken. Dan kunt u ook dat doen. En dan laat u de koekruimen in de juice melten. En bindt tot een mooie saus. Als u zegt, u hebt geen ontbijtkoek geliefde. Dan kijkt u waarmee u kan binden. Toch een beetje dikker te maken. Kan ook met een beetje opgeloste bloem, kan ook met een beetje opgeloste maïzena, niet te veel, toch? Dat het de smaak van uw dingen niet overtreft. Ik zou zeggen, smakelijk eten, lieve mensen. Laat weten hoe het heeft gesmaakt. Zo. En dan kom ik dan met

als we een goede stoelgang willen hebben, dan moeten we veel weefsel eten, bladgroenten, bruin brood, laat maar zeggen tarwebrood. En dingen die heel veel weefsel hebben, toch? Podosiri, enzovoorts, enzovoorts. Geliefde. Dus ook voor onze hersen. Tegenwoordig zie je dat mensen heel snel, hersenmoe worden. Ze worden moe. En dan weet u, ze denken, kunnen niet lang meer denken, kunnen niet meer onthouden. En zo, sommige mensen dementeren. Maar het is goed om ook voor onze hersenen te zorgen dat het ons hele leven meegaat en gezond blijft. Toch? Weet u? En daarvoor hebben we dus extra die voedingsstoffen die ik zo ga behandelen. Als ik niet klaar kom, dan ga ik de volgende keer door. Om dus dat we onze hersenen goed voeden. Een goed dieet kan een krachtenhulpmiddel zijn om de connectieve functie te verbeteren. Connectieve functie is hoe je hersen werkt, hè? Vanuit je hersen wordt het sein gegeven dat je gaat lopen, gaat zitten enzovoort. Een royaal gebruik van fruit, groenten en granen. Nogmaals, fruit, groenten en granen biedt de beste voeding voor de frontale kwab van de hersenen. Weet u, onze hersenen bestaat uit verschillende delen. En de frontale kwab wordt beschouwd als ons gedrags- en emotionele controlecentrum en de thuisbasis van onze persoonlijkheid. Toch? Dus als ik een persoon ben, een beetje druk of rustig of wat dan ook, daaruit komt het, ons emotie, weet je, gedrag en zo. Die is ook betrokken bij een religieus geloof, dus zoals we geloven, weet je. Want het is ergens vanuit je binnenste en je binnenste, je hersenen horen bij je binnenste. We zeggen ons hart. Wanneer we zeggen we geven ons hart aan de Heer, we geloven met ons hart. Maar het is niet het hartje dat klopt. Nee. Het is onze wezen, weet je, onze geest, onze ziel, onze binnenste. Weet je, en in die hersenen van ons gebeuren zoveel. Weet u, er gebeurt zoveel. Als iemand hersendood is, dan zie je dat die persoon niets meer doet, niets meer in, nee, niets meer, niets. Dus vanuit onze hersenen, als het ware, moet ik zeggen, functioneren we. En daarom ook wanneer we slapen, daar is er rust. En dan, we dromen wel en zo, maar we zijn niet echt fysiek bezig. Dus lieve mensen, onze hersenen moet gezond zijn. Er zijn enkel van de beste producten om de hersenen te voeden. Dus hier ga ik ze... Bessen bijvoorbeeld. Dan heb ik het over vruchten. Bessen bevatten antioxidanten die helpen de connectieve coördinatie en geheugen te stimuleren. Bosbessen behoren tot de beste hersenvoedingsmiddelen op aarde omdat ze de potentie van neuronsignalen stimuleren. Ze dragen de bijnaam hersenbes, omdat bekend is dat ze de hersenen beschermen tegen oxidatieve stress en de effecten van leeftijdsgerelateerde aandoeningen, zoals de ziekte van Alzheimer en dementie. Ze kunnen deze ziekten helpen verminderen.
antioxidantrijke aardbeien.

0: kunnen leeftijdsgebonden neurologische achteruitgang voorkomen door het vermogen van hersencellen te verbeteren. Die signaalmoleculen verzenden en ontvangen. Dus dat is zijn aardbeien. De hersenen gebruiken deze signaalmoleculen om te communiceren. En geliefde, als we het hebben over dus deze fruitsoorten, dat wil niet zeggen dat alleen die goed zijn, maar het zijn enkelen uit de greep, hè? Het is een greep uit de hoeveelheid vruchten die dus ons kunnen helpen om zodoende onze hersenen te bewaken, als het ware, te voeden, gezond te houden. Ja, en daaronder heb je ook bramen. Die we niet in Suriname hebben, bramen. Ja, in Suriname. We hebben andere soorten vruchten. Bijvoorbeeld hoe ik het had over de bessen. Kijk, de acai bessen noemen ze die podosiri. En geliefde, u kunt zich niet voorstellen hoeveel vitaminesoorten en mineralen erin zitten in die podosiri. Het is ook een bes, het is ook een, daarom noemen ze die anderen het, aan sommige landen, acai bessen, noemen ze het, bessen. Ja, dus we hebben geen, misschien die bosbessen hier zo, je kent, als degene die het kent, is een beetje zwaar, donker van kleur, maar we hebben onze mooie donker paarse podosiri, we hebben kumbu, we hebben patawa, dat zijn allemaal van die bessoorten die men als podosiri maakt en waar die we kunnen nuttigen ook voor onze een gezondheid. En weet je, er zitten ook zoveel olieën in die dingen die ook goed zijn voor ons lichaam. Het zijn geen dierlijke oliesoorten. Ja, omega, de verschillende omega's, goede dingen voor onze cholesterol, weet je, gezonde cholesterol zitten erin, geliefde, en te helpen ook onze hersenen. Dus als u zegt, maar zuster Mago noemt alleen maar buitenlandse vrucht. In dit artikel staat dat er, maar we surinamiseren toch? Dus we lukusans un abi in zijn nang en dat we gebruik zou abi. En nu afvoeren lobby wa absofuru. Echt waar. Granaatappels hebben we ook. Ja, maar dat we zo weinig zien. Nu ik erover praat, gaan we ook naar een hoek waar ik altijd bijna dagelijks langs ging. En dat er op die schutting, dus tegen die schutting daar op het erf. Daar zo een granaatboom was ik altijd. En ik dacht van, dit zie je niet zoveel meer. Ik weet niet eens meer of het er is daar op het erf dat ik nu in mijn gedachten heb. Maar het was zoiets van die granaatappels aan die boom als we langs gingen en zo langs reden. Maar dan meestal was het ook in de bus, weet je. Daar kan je nog kijken en zo. Maar als je zelf een auto rijdt, moet je ogen, vooral nu in ons verkeer, moet je ogen echt op de weg zijn. Toch? Maar het is goed om zulke dingen. En weet je, het is een struik. Het is geen boom, die granaatappel. Die hebben we wel hier. En we hoeven niet. Het neemt geen grote plek in. Ik denk, ik schrijf even bij Prane, maar Emre Abogro. Waan behoorlijk begin in Breton en op gezonde aarde. Ja, maar het is maar een struik hoor, het is geen boom. Maar die granaatappels bevatten dezelfde niveau van antioxidanten als de bosbessen en bieden bescherming van de hersenen en het geheugen. Granaatappels zijn een rijke bron van vitamine C, A en E. Evenals vezels, ijzer en kalium. Pardon, want weet je, lieve mensen, die granaatappel, die eet je zo, je gaat niet kouwen. Het is een beetje op die pitten suiken en doorslikken. Dus dan gaat die vezel natuurlijk weer naar buiten komen, toch? Ja, en het versterkt ook de ontstekingremmende eigenschappen van het lichaam, van het immuunsysteem. Het is heel goed om dus granaatappels te eten. En groenten. Kruisbloemige groenten lijken de rem te zetten op de leeftijdgerelateerde achteruitgang in de geheugen en denken, waardoor de connectieve klok met maar liefst 1,5 jaar wordt teruggedraaid. Dus deze dingen bij onderzoek blijkt dat ze leeftijdgerelateerde achteruitgang in geheugen en denken kunnen vertragen, toch? En dat liefst met 1,5 jaar kunnen terugdraaien. Dus zeg maar, als iemand al was begonnen met dementeren. In op het Harvard onderzoek centrum hebben onderzoekers gemeld dat vrouwen in de Nurses Health studie die meer broccoli, bloemkool en andere kruisbloemige groenten aten beter presteren op geheugen test dan vrouwen van dezelfde leeftijd die veel minder daarvan aten. Oké, u kan zeggen, maar ja, zuster Mahu, broccoli en bloemkool is zo duur hier. Inderdaad zijn ze duur. Maar af en toe, geliefde, presu bij wan dier weef, toch, ala jure pot nu nangra nanga dis nanga zo, me kuluku gezondheid toe. Dan me koopt dat money dat nou aan zee. En al is het maandelijks, weet je, 1 keer in de week. Dat ik borrel aan tussen broccoli. Met een bloemkool door en zo, weet u. Om die vitamine, die kwaliteiten ervan. Toch? We moeten meer kijken, geliefde, naar wat ons gezond maakt, gezond houdt. Dan die dingen die we uiterlijke dingen. Weet u, aan de innerlijke mens, onze ziel, geest, zijn heel belangrijk voor onze welzijn. En om te kunnen functioneren. Weet u, en functioneren in niet alleen dagelijkse dingen, maar ook het dienen van de Heer. Ja, want als je geen geheugen, je geheugen niet goed werken, kan je een bijbeltekst niet memoriseren. Al weet je niet waar het staat. Dat het staat in Johannes, zo, vers dat hij. Maar je weet van, het is er in het woord. Weet je, en je kan het ook citeren. Maar dan zijn dat nog gezond. Hoe nog man doet dat hij, weet je, de woord voor God wil lezen, maar gaat weer weg. Ik had een oudere broeder ontmoet, die predikant is geweest. Nam het eerbiedig zeggen. Hij heeft een groot deel van zijn leven heeft hij gepredikt. En zijn groot verdriet was dat hij zei, hij leest de Bijbel, maar wanneer hij klaar is met lezen, weet hij niet meer wat hij heeft gelezen. Het zijn de dingen die hij, dus toen hij jonger was, kan ik zeggen, dat hij dus die dingen nog weet van wat er staat in het woord. Hij is ouder geworden. In zijn geval, dan leest die vrouw voor hem en dan legt ze hem uit. En zo kan hij dus wat ervan oppakken. Weet u? Dus ze hebben een manier gevonden om toch het woord te laten zitten. Maar als we goed zorgen voor onze hersenen, jong al, heel jong al, daarom moeten we niet wachten op kinderen om ze een bepaalde dieet voor te houden en zo, geliefde. Geliefde, ik zeg het aan u, wij hebben het fout gedaan, laat me het eerlijk toegeven. Weet u, sommige dingen wisten we niet. Dus we, en maar het is goed om nu, vooral hoe we nu zien, dat sommige ziekten gewoon makkelijk oppoppen. Dat we de kinderen al hier van jongs af aanleren om gezond te leven, gezond te eten. Lieve mensen. Dus het is heel triest als we het woord niet eens meer kunnen onthouden, woord van God. Knoflook, lieve mensen, is een van de meest voedzaamste voedingsmiddelen op dit planeet. Beroemd om het verminderen van slechte cholesterol en het versterken van het cardiovasculaire systeem, dus van je harttoestanden, oefent het ook een beschermend antioxiderend effect op de hersenen. Knoflook kan ook helpen beschermen tegen beroerte, dementie en de ziekte van Alzheimer. Lieve mensen, knoflook doen ook het akuno uno abi. Dat is iets sinds mijn eye open meisje in de boordanging. En het een van de dingen die men blijft importeren is knoflook. Al zou er van die andere dingen een is net als uien en aardappel. Knoflook wordt steeds geïmporteerd. Dus we hebben genoeg. En weet u, knoflook is lekker in alle groentesoorten. Is ook lekker in sommige bladgroenten, zoals bitaviri, weet u, en zo. En bijna in alles wat je klaarmaakt, kan je knoflook zetten. Bijna in alles. Gaat u een omelet bakken, u kunt ook knoflook zetten. Sommige mensen houden er helemaal niet van. Toen ik jonger was, ik moest niet weten dat het in het eten is. Ik hield er ook niet van. Helemaal niet van. Mijn oom bent in kou en hang. Daarmee heer Njampori. Weet je, van Tjimpisitang. Tegenwoordig persen we het uit, we raspen het. En sommige mensen blenderen hoeveelheid, dan laten ze het in de ijskast. Zoals ik vaak heb gezegd, hoe je peper ook kan blenderen en in potjes kan zetten in de vriezer, de ijskast, met olie erdoor en zo. Dus knoflook is heel gezond. En noas mano kantaki ano abi. Weet u dus, lieve mensen, knoflook is heel gezond. Sommige mensen, ze maken er thee van. Hè? Stampen misschien twee dingen knoflook en dan drinken ze het gewoon. Toch? Je is te proberen. Wel, die sommige mensen zeggen, ja, die geur die komt uit je neus en zo. Als je ademt, dan de one dat die. Maar ja, al drink je het niet elke dag, maar regelmatig. Wanneer u weet van, u gaat niet veel in de buurt van mensen zijn. Ja. Goed is, geliefde, voor onze hart. Ik heb het vandaag over onze de voedingsmiddelen die we kunnen gebruiken om onze voor onze hersenen, voor beter functioneren van onze hersenen. Ja. Een ander ding is ook groene bladgroenten, zoals ik al zei, zoals spinazie, geliefde. We hebben heel veel in Suriname, ik noemde also net bitaviri, tayaviri, die Chinese soorten groenten, ding, soy, kaisoy, amsoy, soorten. En noem maar op, geliefde. En een gomawiri. We hebben zoveel bladgroenten hier, hoor. Als ik echt kijk naar Suriname, dan zeg ik van, we zijn echt rijk. We zijn echt rijk aan alles, bijna alles. Weet u, de Heer heeft ons een gezonde bossen gegeven, gezonde groentesoorten. Sommige mensen die nog wel niet aan de bladgroenten of onwetachtig met die dingen aan blad en zo. Maar ze weten half niet hoe gezond ze zijn. He? En ten buitenland en zo zijn onze dingen gewild, geliefde. Vooral onze Surinamers daar zo. Groene bladgroente is heel gezond, geliefde. Ze behoren tot de rijkste bronnen van foliumzuur. En bijvoorbeeld, wanneer we die groenten koken, moeten we het daarom niet uitkoken, daar komt bruin. En om lala toe, weet u, maar eventjes koken. Huh? En spinazie bijvoorbeeld, moet u regelmatig consumeren. Sommige mensen houden niet van spinazie. Maar weet u hoe lekker het ook is? Spinazie is lekker in een, hoe heet dat ding, in okersoep. Zo mensen, voor vandaag zit mijn tijd erop. Ik groet voor vandaag. En ik zeg tot een volgende keer in Vrouw Vandaag. Ik ben Margo Salingdeli. God zegen. Dag.
1: Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
2: Radio Shalom, Inspiration FM, Joan Herbert.

0: Raak het niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

0: The newest kringloop winkel in town vind je te Lelydorp. Grace and Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp-nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion. Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maratraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12 uur in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
1: Hey, ik ga naar Kirpelani Superstore. Ga je mee?
2: Ja hoor. Ik wil eerst een tussenstap maken. Ik moet een bloeddrukmeter voor mijn moeder kopen.
1: Geen probleem toch. Op de begane grond van Kirpelani Superstore zit nu ook een goed gesorteerde drogisterij. Ze hebben er echt van alles. Voor gezicht- en gebitsverzorging, verbandproducten, haarproducten, maar ook vitamines en homeopathische middelen. En bloeddruk- en zuurstofmeters.
2: Serieus? Dat is ideaal.
1: Ja toch? Dus we kunnen uitgebreid shoppen. Alles voor de keuken, de tuin, woninginrichting en huishoudelijke producten. En als we moe zijn, homeopathische middelen. En bloeddruk- en zuurstofmeters.
2: Serieus? Dat is ideaal.
1: Ja toch? Dus we kunnen uitgebreid shoppen. Alles voor de keuken, de tuin, woninginrichting en huishoudelijke producten. En als we moe zijn, dan gaan we een lekker kopje koffie drinken in de Tasty Café.
2: Ja man, echt een one-stop shop.
3: Nu ook alles voor uw gezondheid. Shop nu in onze Kirpelani Superstore en webshop. En volg onze social media kanalen voor de leukste acties. Kirpelani, save and enjoy.
4: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
5: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.

0: Het is 12 uur.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
4: Dit is Inspiration FM.
5: Wil je lekker eten en niet te veel uitgeven? Dan moet je zijn bij Happy Bee. We hebben fried chicken, crispy chicken burgers, beef burgers, hot wings, chicken wraps, nugget meals, kids meals, mais, milkshakes en nog veel meer. Hier eten of meenemen, u geniet er zeker van. We zijn gevestigd aan de Kennedyweg 85 in het district Para. Telefoon 8424-545. Happy Bee, our food is a pleasure.

0: Goedendag en welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come van gemeente Logos International aan de Koezewijnenstraat nummer 12.
1: Een van de eigenlijk belangrijke stadia om aanbidding te laten groeien, we onderschatten het, is tijdens de opvoeding. Door opvoeding kan aanbidding groeien. Je kan die aanbidding stimuleren. Weet u, kinderen, mensen, en bij opvoeding gaat het meer om dat je van eigenlijk een kleintje groeit naar een volwassene. Een klein kind groeit naar een volwassene. Niet alleen in het natuurlijke, baby geboren en zo, maar ook in het christendom. Als je pas bekeerd bent. Laten we daarna kijken. Opvoeding kan zowel natuurlijk, het kan zowel de natuurlijke opvoeding zijn als ook de geestelijke opvoeding als we praten over opvoeding in de aanbidding. Opvoeding, enkele definities, en die definities spreken voor zich. Laten we ze goed lezen. Is lichamelijk en geestelijk vormen of groot brengen. Dat zegt het Vandalenwoordenboek. Opvoeding is het proces waarbij je je kind ondersteunt in zijn ontwikkeling totdat hij zelfstandig kan meedraaien in de samenleving. Dat is diep. Opvoeden is de zorg voor iemands zedelijke en geestelijke ontwikkeling. Vaak genoeg denken wij dat opvoeden alleen is je gapchinyang. Ja, je moet groot worden, je moet naar school gaan, je moet leren. Maar het gaat ook erom dat geestelijke dat je zet in dat kind. Als ouders die de Heere kennen, is het heel erg belangrijk dat u investeert in het geestelijk leven van uw kind. Waarom? U bent verantwoordelijk voor dat kind. Dat kind weet het niet beter. Dat kind groeit op in een wereld groot. Zoveel mensen om zich heen. En wat dat kind ziet, gaat dat kind doen hoor. Soms wanneer je ergens komt, dan zie je van die, met alle respect naar bepaalde mensen, dan zie je van die kleine meisjes, die kindertjes, die bepaalde bewegingen maken. Van waar komt het? Heeft het ergens gezien? Heeft het ergens gezien? En dat doet opvoeding. Dus het is meer dan ooit de tijd dat wij onze kinderen opvoeden. Ik gaf laatst gewoon een voorbeeld aan mijn dochter. Kijk, mijn ouders, ik ben niet in de kerk geboren zoals sommige mensen gezegend zijn. Ik ben niet in de kerk geboren. Mijn ouders, ouders waren cultureel. Zij hadden een ander geloof. En minogroko in kerkie. Dus wanneer ik mijn dochter zo zie dansen, dan associeer ik mezelf met haar toen ik kleiner was. Ik danste ook, maar ik danste voor andere dingen. Is het voor mij op een podium zo? Of aan de eerste naar tweede plaats? Ja. Maar ik wist het niet beter. Na samishi, mijn mama weet doe. Na de trouwang, na zo mijn leri en mijn leerboom. Dus mijn bewini. Dus nu dat ik beter weet, ik heb Christus leren kennen. Dan stimuleer ik mijn dochter die van dansen houdt. En ze kan zich dan overgeven en dan bewonder ik het. En dan dank ik de Heer. Zeg van Heer, dank u wel dat u me heeft gered. En kijk hoe mooi het is om voor de Heer te dansen. Amen. Ik van mijn tak, ik ben mijn guru in keer. Mij leert voortrasani maar. Dank u Jezus, de Heer was daar. De Heer was daar en hij heeft me gered. Weet u wat? Ik ben niet in de kerk opgevoed. Maar mijn moeder had één ding. Mijn ouders hadden één ding. Laat me gewoon open kaart spelen. Mijn vader was een bonumang. Mijn stiefvader was een bonumang. En mijn moeder die zong in muziekgroepen. Mijn mama en mijn CD. Heel mooi zingen. Maar ze wisten niet beter. Maar mijn moeder had altijd erop gestaan dat we op een christelijke school moesten zijn. Ondanks dat Christus niet kennen. Weet je, God heeft altijd een plan met ons. En Gadobe was een vrouw at die tak. Put dipje naar een christelijke school. En op de school leerde ik Christus kennen. Ik zat op een EBG school. Vanaf, eigenlijk in het begin zat ik op een openbare school. Maar vanaf mijn vijfde klas, zesde klas zat ik op een EBG school. En vanaf ik hoorde over Christus wilde ik altijd. Ik was zo gierig voor Christus. Dat ik veel meer wilde weten. Dus ik ontwikkelde mezelf steeds meer en steeds meer. En dat heeft gemaakt dat wij Christus hadden leren kennen op school. Dus om terug te gaan naar het stukje van opvoeding. Het is goed als u uw kinderen ook inschrijft op een school waar ze Christus kennen. Waar ze over Christus, als u de gelegenheid heeft daartoe. Zodat ze gevormd worden. En door die vorming van de school, ik heb op de Mulo school ook op een christelijke school gezeten. Toen ik 16 jaar werd, ontmoette ik een christen. Ik ben met die christen getrouwd. Heeft me nog meer over het christelijke gegeven verteld. Omdat ik zo hongerig was naar het woord. En ongeveer 3-4 jaren daarna kwamen mijn ouders tot bekering. En mijn ouders zijn nu bij, ze dienen de Heer. Mijn vader is bekeerd, zijn gedoopt. Mijn moeder, die is trouw in de Heer. Ze is wel bij de EBG, maar ze is een trouwe dienares van de God en een voorbidster. Dus de Heer heeft door ons gewerkt dat mijn ouders vandaag zijn gered. Amen. Daarom onderschat u het niet. Wat u investeert in uw kinderen gaat u vroeg of laat weer zien. Misschien ziet u nu dat het kind koppig is. Ja, Anoa Arki, Anoa Disi. Blijf bidden, maar geef ook het woord. En sta erop dat ze komen naar het huis van God. Want ik kan me niet voorstellen dat een kind 7 jaar, 11 jaar, 13 jaar, 14 jaar, 18 jaar, 19 jaar die nog in mijn huis woont, komt zeggen ik wil niet naar de kerk. Wat is dat? Idin mioso, na minya yenyang. Ik kan me echt niet voorstellen. Ik vind dat wij als ouders het gezag niet moeten geven aan de kinderen. In het huis is er een moeder en een vader. En wij bepalen wie gaat. Desnoods je kon na in a kerkie, je zon na bakasee. En terwijl is donderdappen, dan mijn beggie meka woord, hoe fassi ati. Wie zit boos, wie zit potie mofo langa go tesso. Maar je is dom en je arki en bij te badanga tjertje dan met chari gona profeet neta me kan leg je de handen op taki. Weg met deze rebellerende geest. Ah. Nee, ik kan me niet voorstellen dat kinderen dat doen. Dan liggen ze gewoon thuis te slapen of met die telefoon. Terwijl een woord of gade pritje ja. Nee, kan niet. Ouders, teki pressie. Het is een kind zolang je in mijn huis woont. Je nyami nyang. Me roko tranga fu sorgu yu fi kontro wan bigi ma wan bigi oma. Fi kan snap fi srefi. We gaan samen naar de kerk. En dat even een lukboen dat we weer parweri bij. Oké. Ja. Laten we onze kinderen opvoeden. Het begint al met respect en waarden en normen. Kinderen moeten weten, weet u waarom? Ze moeten respect hebben voor God, hè? Ik zei het al in die definitie. Aanbidding is respect tonen aan God. En als je geen respect kan tonen aan je ouders die je ziet, van je toon respect die God ons zijn energie en in bribitak ei bestaat. Hoe? Het begint bij simpele dingen, volwassenen respecteren. Leer uw kinderen over de Bijbel. Leert u uw kinderen over Jezus. Sommige mensen komen naar de kerk. Maar die niet tak over een woord toe voor God. Ja, zondagschool gaan ze het leren. Oh, in jouw huis moet het beginnen, hè? In uw huis moet het beginnen. Bid met uw kinderen. Bij mij thuis hebben we een routine. Allemaal wees vast bij Tjir, mijn dochter. Am opos, ik zie je rogo bij je. Am lees haar Bijbel en dat toe de onderweg. Inawagi, dat praten we, dat discussiëren we over wat heb je gelezen. En dat vul ik aan, dat zet ik een beetje. Dat geef ik een deel van mij. En dan geef ik nog een voorbeeld van hoe het niet kan. Of hoe het. We moeten investeren in onze kinderen. Tijd geven aan die kinderen. Elke ochtend voordat we weggaan wordt er gebeden. Voor zo gaat je het je weer biggie. Bid met uw kinderen. Leer uw kinderen vasten. Nee, is nog klein. En nog klein, voor je maar zo kruisani. Mijn tak in met al vaste 7 dagen, 8 dagen of 21 dagen aan de wandati. Maar ik kan vasten voor asnopsa en yang alle day. Ik kan vasten voor asofsa en wandringi alle day. En dat je tegen toe zegt van je gaat vasten. Dit is de reden, we gaan samen vasten. Je leert dat kind. Mijn dochter neemt initiatieven thuis, hè. En tegen ons zegt van mama, papa, vanaf vandaag gaan we 3 dagen vasten. Dus zullen je zien dat je voorbereid, maar je moet verplicht meedoen, hè. Want we moeten een voorbeeld zijn, hè. Leer uw kinderen wat vasten is. Ik zat op de lagere school, kan me nog heugen. En ik zat met een meisje,

onze kinderen gaan echt niet doodgaan. If uno ne dede, falo dede. Dus begin ze, en weet u wat het trucje is? Begin ze vroeg te leren om zich te onthouden tijdens het vasten van voedsel. Dan gaat het makkelijker wanneer ze ouder worden. Snapt u? We moeten onze kinderen ook leren over de Satan en zijn streken. En deze wereld, deze verderfelijke wereld met al die mooie dingen die hij komt op ze. Al die leuke dingen die niet leuk zijn. Laten we onze kinderen niet laten voor YouTube. Voor TikTok. En make wel een soort sunny. Kijk, als het gaat om God te eren is wat anders. Maar laten de social media platformen uw kinderen niet opvoeden. Facebook. Be aware of wat er komt. Daarom is mijn dochter niet op Facebook, eerlijk gezegd. Want je ziet soms dingen oppoppen, dat soort dingen. Die niet bevorderlijk, niet opvoedkundig zijn voor kinderen. Laten we onze kinderen niet een mobiel geven of een laptop. En dat kind de hele dag laten dat Abtien vindt in Srevi, in eigen wereld. Laten we onze kinderen, wanneer we ze een mobiel geven, begeleiden in het proces. En weet je, soms word ik zo dingen van. Soms heb je van die baby's of kinderen, die toddlers, laten we zeggen 2, 3 jaar. Dan om ze stil te houden, dat je put one soort van. Wat put het op YouTube, dat je put one soort van. Ik denk, zet Jezus voor dat kind nog. Zet verhaaltjes van Jezus, zet liedjes van Jezus, want die zijn er ook. Je go put one chuchu, oh gosh. Toen het later hoor. Geef die kinderen. En dat kind is niet te klein, hè. Dat kind is niet te klein. Zolang mama, papa, dat wordt ik verstaan, boem. Ik kan beginnen leren, halleluja. Jezus, Jezus leeft. Amen. Weet je, dat soort woorden moeten uw kinderen kennen. Als u van Jezus houdt. Als u aanbidder bent, hè. Bent u er nog met me? Leer uw kinderen de kracht van het gebed. En leer uw kinderen ook bidden. Weet u, ook al hoe klein ze zijn. Voor de anoute de normaal voor in de schrijfie. Zeg hem gebed. S'avonds voordat ze gaan slapen. Tik ting even. Als mama het niet kan, laat papa het doen. Laat iemand tijd nemen om te bidden met dat kind. Dat kind leert dan die routine. Laten we onze kinderen leren om te bidden. En ik werd laatst recentelijk. Kijk, wat je je kind geeft, ga dat kind doen. Recentelijk werd ik geconfronteerd met een situatie. Er was iets op school gebeurd. En het werd gezegd. De kinderen hebben gehoord op een zekere school dat de mensen vanwege de verkiezingen die komen op die scholen gaan en offers brengen. En kijk, als je je kind hebt geleerd over dat soort dingen, dan heeft dat kind een beetje verstaan dat het niet goed is. Dus die kinderen op die school bij mijn dochter is initiatiefnemer geweest omdat er een kindje flauw gevallen was, hebben ze gezegd, nee, we gaan een groepje vormen, onze gelovige vriendinnetjes en vriendjes. We gaan een gebedsgroep opstarten. En die kinderen zijn een gebedsgroep opgestart. En ze bidden online en ook op school. Omdat ze willen dat die school gered moet worden. En dat geen kindertjes meer moeten vallen. En dat al die boze praktijken op die school weg moeten. En het zijn kinderen tussen 9, 10 jaar, 11 jaar. Maar het komt omdat ze het hebben geleerd van huis uit. Laten we deze kinderen een applaus geven en ze bemoedigen om verder te gaan met hun gebedsgroep. Kijk, als volwassenen moeten wij het richting geven. Dus daar is het voor mij meer werk om te luisteren wanneer ze online bidden. Om ze een beetje richting te geven en om ze te helpen. En ook om ze te beschermen. Om een gebed van bescherming dagelijks voor ze te doen. Zodat God ze beschermt, omdat de vijand het er niet van houdt. Dat die kinderen zo'n activiteit hebben ondernomen. Zo'n actie hebben ondernomen. Leer uw kinderen van Jezus houden. Amen. Als we ook nog kijken naar de natuurlijke opvoeding. We moeten corrigerend optreden. Ook al zijn het niet onze kinderen. Ook al zijn het niet onze biologische kinderen. We weten beter als gelovigen hoe het moet. Als het uw eigen kind was en u zag dat kind dat doen, zou u het toch niet laten? Maar dat is tegen de Heer, hè? Maar Heer, nee, je kan niet praten tot die, want die is brutaal en die. Maar dat op, hè? Is het hem begi, zo hem dorooi? Je kouru. Je denkt, ik zeg nee, man. Ik ben zo'n lieve jongen. Weet je, je moet ook weten hoe je tot dat kind praat, hè? En geen aanstoot geven. U moet niet stil zijn en dingen om u heen toelaten. Zou je in mijn huis komen met een topless? Hoe? Ook al ben je vriendin, ook al ben je niet mijn kind, ik ga.

0: rūpjas sou op straat skatje. Het is niet mooi. Het is niet netjes. Hoe praat je zo? Wie praat? Wel, er komen vaak kinderen bij ons over de vloer. En ze weten als ze bij tante en oompie gaan daar. Mag je niet zo praten? Mag je niet lelijk doen? Want na alsof gado de drape. En je gaat niet komen en een ander gaat niet komen en iets doen. En de wans hij komt bij corrigeren direct. Hé, tante, de jayere. Hé, saye taki. Hé, amaisi wampor unusani. Hé, amaisi goyere, gonai oso. Omdat zij die blessing niet willen missen en die liefde die we geven aan de rest. Treed corrigerend op. Help waar u kunt helpen. Help uw medebroeder en zuster om uw kinderen op te voeden. Amen. Geestelijke ouders. Ik wil dan gelijk op dat punt komen. Als u een geestelijke ouder bent, heeft u ook een verantwoordelijkheid zoals een natuurlijke ouder. U kunt geen geestelijke ouder zijn. U heeft iemand tot bekering gebracht. Die libas maar vierkant. Ja, die leiders gaan dat proces begeleiden. Hoe? Het is jouw ziel. En als iets van jou is, ga je met zorg om. Zodat dat ding gaat groeien. Zodat die ziel gaat groeien. Onderschat u het niet. Wanneer u iemand tot bekering heeft gebracht, moet u zorgen voor die persoon. Totdat die persoon een beetje stabiel is. Dat kan lossen. Maar dat in go zorgen. Want als je bepaalde dingen niet hebt, kan je niet geven wat je niet hebt. Je kan de persoon begeleiden. Er zijn sociale instanties hier. Maar bij mij gaat het erom, zeg van, je moet de persoon niet vierkant laten. Of je rijdt de auto, dat is aptakas man om aan kona kerkie, dat je rijdt sa. Weet dat in one passie. Maar je chaas maar tot bekering hier, hè. Maar je rijdt sa, mijn auto is vol. Wel, zoek wat fasie meka kom, meka door een kerkie, want voor die no charing, kan die ano kona gaat die missen, hè. Dus laten we als geestelijke ouders ook de zorg van onze kinderen, geestelijke kinderen, onze pasbekeerden, niet onderschatten. En laten we die zorg op ons nemen. Laat het niet alleen voor de kerk, want het is jouw ziel. Is je die yoga hemel aan jou lafu? Want hij ziel, het is van jou. Tijdens de dienst moeten we onze kinderen ook leren om te aanbidden. Kijk, kinderen houden ervan om, ze houden van action, hè. Koop een vlag. Koop iets. Tik een zakdoek. Make a way. Terwijl je bezig bent te aanbidden. Aanbid met die kinderen. Laat die kinderen niet in long. Doe wel een soort van. Of jij aanbidt. Dat is een mulomba kapting. Usher wil ook aanbidden. Dus let op uw kinderen. Maar bovenal, leer ze. Leer ze, zeg van nee, nu aanbidden we, je gaat rustig hier staan, je gaat rustig hier zitten en we gaan het samen doen. Kijk, als u het samen doet, dan gaat het beter werken. Dan hebben ze de verleiding niet, of de neiging niet, om iets anders te gaan doen. Let op uw kinderen, mensen. Soms zie je ook, zeg van dat, op het altaar, hoe tek me in lobbyeren, hè? Na saga dat hij me aan dat motaki. Dat op het altaar kinderen hier komen rennen. Bribababab, dan die valt daar zo. En hier is heilig grond, hè. Leer uw kinderen. Je mag daar niet rennen. Daar is heilig grond. Je mag dat niet doen. Je mag zo niet doen. En door vaker te praten. Zo is dit koppig, want wij zijn ook koppig soms. Weet je hoe vaak God tot ons praat. Maar we moeten blijven praten, boy. We moeten blijven praten totdat ze het leren. Unom feri. Om takkie. Als u een kind heeft die niet wil luisteren, blijf praten en bid. Amen. Ik hoor een kind daar. Amen. Amen. Goed zo, ouder. U heeft het goed gedaan. Weet je, in mijn geestelijke groei heb ik met betrekking tot aanbidding een citaat geleerd. En dat is me altijd bijgebleven. Het was een citaat van apostel Emma Gimmie. Die ons altijd als geestelijke kinderen heeft geleerd. Wat er ook gebeurt. Aanbid God. Blijf God aanbidden. En misschien kan je niet aanbidden met een lied. Of misschien kan je niet aanbidden omdat je zoveel pijn hebt. Of omdat je die situatie niet begrijpt. Maar zeg altijd in je hart. Heren, wat het ook is. Ik loof u, ik prijs u en ik dank u. Die drie woorden zijn zo krachtig. En ze gaan nooit meer uit je hoofd. Dus ook al ben je in een situatie, je begrijpt het niet. Heren, ik loof u. Heren, ik prijs u. Heren, ik dank u. Dat is een vorm van aanbidding. Dat wil zeggen, minosapfa of sanning, maar u weet beter, daarom dank ik u. En ik prijs u daarvoor. De aanbidding kan ook groeien, dus los van natuurlijke opvoeding en geestelijke opvoeding, kan het ook groeien door goddelijke interventies. Soms laat God dingen toe om ons te laten groeien. Kijk, als je door situaties heen gaat, dan ga je God meer zoeken dan ooit hoor. Ik heb het gezien. Heb ik een paar mensen, eerlijke mensen daar. Dat wanneer die schoen je echt wringt, je echt dichter bij God komt. Goddelijke interventies zijn bedoeld om u te laten groeien. Dus die pijnen die u soms meemaakt, het verdriet, die teleurstelling, die onbegrijpelijke situatie. Hey, dank God, boy. Want als u ze niet heeft, groeit u niet. Dat maakt dat u groeit. Dus de pijn, ik kom vanaf nu het keer. Ik loof u, ik prijs u, ik dank u. Ook al is het nog zo uitzichtloos. Ik loof u, ik prijs u, ik dank u. Waarom? Weet u waarom? Uw overwinning is nabij. Ik zei het al aan het begin. Hij gaat ons niet begeven, nog verlaten. Hij gaat ons altijd bijstaan. En we gaan altijd winnen, hè? Tot slot. Een laatste manier die ik u wil meegeven, waardoor aanbidding kan groeien. Ik zei al, de eerste was, het kan door de natuurlijke opvoeding. De tweede was, het kan door geestelijke opvoeding. De derde was door goddelijke interventies. En tot slot kan aanbidding groeien door je eigen wil. Weet u, dat is iets dat God voor ons heeft gelaten. U heeft een wil. U bent vrij. Wat u wilt, mag u doen. In die zin van, God gaat u niet als een robot gebruiken. Zeg van, nee, je moet hier zitten, je moet daar staan. Hij heeft ons een wil gegeven. Maar wij moeten weten hoe we omgaan met die wil. En die ik, die wilt. Snapt u? Uw eigen wil, de mate van aanbidding, wordt bepaald daardoor. U bepaalt zelf of u wilt groeien of als u daar wilt blijven. U gaat groeien. U heeft vandaag een paar aspecten gehoord. Hoe u kunt groeien en ook tijdens de opvoeding hoe u uw kind kunt laten aanbidden. U bepaalt zelf of u de Bijbel leeft om te groeien. U bepaalt zelf of u zich gaat verdiepen in het woord. U bepaalt zelf waarnaar u kijkt om te groeien. U bepaalt zelf of u naar Gods huis komt of niet. Omdat dat allemaal aspecten zijn die u gaan helpen om te groeien. Hoe dichter bij God bent, hoe meer u gaat groeien. Hoe dichter bij u, hoe geconnecter, om het zo te zeggen, u bent met geestelijke broeders en zusters. Hoe beter u gaat groeien. Dus de keuze ligt aan u. Wat gaat u vandaag doen? Gaat u ervoor kiezen om dichter bij God te komen, om ook te aanbidden, zoals de andere broeders en zusters dat doen? Of gaat u bij de pakken neerzitten, zich daarbij neerleggen en zeggen van ja, maar ja, het komt wel. Ik ben nog niet daar. Wel begin die stap te maken als je nog niet daar was. Vandaag is de eerste stap om daar te komen. Amen. Broeders en zusters. Hiermee wilde ik u bemoedigen vanmorgen. Onze aanbidding is dynamisch. Onze aanbidding die kan groeien. En wij bepalen zelf hoe het groeit. Laten we beginnen bij onze kinderen en hun leren over de Heere. Hun opvoeden in de vrezen van God. Hun leren dat God heilig is. En laten wij dat ook beseffen. En niet alleen beseffen, maar ook ernaar leven. Zodat onze lof, onze prijs, onze aanbidding de Heere God zijn hart aanraakt. Amen. Ik wil u bedanken voor uw aandacht. God zegen en mogen uw aanbidding opstijgen tot het hart van de Vader. Amen.
1: En zo zijn we weer aan het eind gekomen van het programma The Best Is Yet To Come.
2: Dit is Renate Galwij en je luistert nu naar Radio Shalom.

0: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
1: Radio Shalom.
0: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
1: Inspiration FM.
0: Het kan niet anders.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

hoofd gebogen. Het is weer mislukt. Ik wilde op de wolken zitten, maar ik belandde in het diepe put. Waar is de optimist in mij? Teleurstellingen, en nu maak ik een diepe zucht. Onverwacht, dus iedereen ziet nu mijn vies gezicht. Ik ben op zoek naar de optimist.

0: optimist in mij.
1: Elk probleem heeft de oplossing. En in elk dal is er een gat. In elk duisternis is er licht. Maar als je je hoofd buigt, hoe ga je weten wat voor je is? En ik weet, je bent bedroefd, maar pijn vertoeft. Dus geef niet op. Alles behalve de dood is er om je sterker te maken. God heeft een plan met al deze donkere dagen. Hij is de optimist in mij.
2: Mina pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, die afgestemd op 94.5 Inspiration FM.

0: Wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Yeah. Je doet Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je mee swingen. Swingen?
0: Radio Shalom. Wie? Oh.

0: Het is 1:00.
1: Hallo, ik ben Makela. Mies, love you, shalom.
2: 3, 2, 1. Elke middag van maandag tot met vrijdag, overal ter wereld is het te beluisteren.
3: Daar vanuit België, ik ben aan het luisteren, hè.
2: De Happy Hours met...

0: En heel veel gezelligheid.
1: Je gaat trouwen, hoor.
2: Nee, nee, nee.
1: Maar dat je zegt zo alsof het onmogelijk is, jongen.
2: Het is niet onmogelijk.
1: Oh, okay.
2: Maar dat is het toevallig niet voor vandaag.
0: Dus luister elke middag tussen 1 en 3 hier on Inspiration FM. De happy hours. Gezelligheid, felicitaties, de leuke pokoes en nog veel meer. Radio Shalom, Daily Inspiration, Nightjes Radio.

0: Yes, en van harte goedemiddag. Het is 1 uur geweest in de Republiek Suriname. Dat wil dus zeggen dat het weer tijd is voor de Happy Hours op de radio. U krijgt dus de gelegenheid om te bellen en te appen naar de studio. Je mag met ons de Happy Hours doen. Dat is de bedoeling van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Waar u mag bellen of appen om te groeten, te bemoedigen, te feliciteren. En natuurlijk je pokoes aan te vragen. Dat is hoe we de Happy Hours doen. Elke maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. En natuurlijk krijgt u vanaf 2 uur de playlist. Dat is de lijst met alle aangevraagde songs. En dat doen we dus live vanuit de FM 94.5 of www.shalomsuriname.com. Ik ben Leandro Martos Uwinho, uw presentator op deze dinsdag van 14 juli 2026. Ik heet u van harte welkom. We doen het samen en we maken de Heer groot. Yes, that is what we do on this station. We represent God's kingdom here on the 94.5 FM. Shalom, a daily inspiration, not just radio. Nou, we gaan dan meteen van start, want mijn kick-off voor vandaag, die staat klaar. Hopelijk bent u ook klaar, want wij gaan van start met de Happy Hours. Goedemiddag en welkom. These are the hours to be happy.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
5: Dit is Inspiration FM.

van Samuel Middas. Ready? Yes, are you ready for the happy hours? Nou, we starten hiermee meteen. De lijnen die staan open, dus voel je vrij om te bellen of te appen naar de studio. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokoes aanvragen. Welkom erbij, we zijn live vanuit de FM 945 met de happy hours. Dat is waarop je mag bellen. Mag tot 2 uur. Nogmaals 422650. Of je doet het via WhatsApp op 875-5358. 875-5358. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren. En je pokoes aanvragen. Dat is wat we doen in de happy hours. Van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. En na 2 uur krijg je de pokoes. So welcome on the radio. The happy hours is live. Dus. Welkom, welkom, guys. Blessings, broeder Leandro. Kan ik dat lied Waymaker bestemmen voor broeder Eduard Amat? Kom van Christiane Kuis. Ja, goedemiddag. Dat mag natuurlijk. Welkom in de happy hours. Goedemiddag, broeder Leandro. Gods rijkste zegen en genade met u en aan de familie Radio Shalom. Graag dat lied afdraaien van Patch Crow. If you believe, en ik bestem het voor u en alle luisteraars. Many thanks and the blessings. De blessings voor de mensen thuis, de mensen over straat. We groeten de mensen in het verkeer. De blessings voor de mensen die ons volgen vanuit het werk. Maar natuurlijk ook al de mensen in het buitenland. Middag broeder, groetjes uit Lelydorp, Dessa. Wij gaan dieper met Christus. Ik claim Dessa voor Jezus. Die zou wel even gelist zijn, Takja. Daar begint evangelisatie. Hè. Je verlangt om mensen tot geloof te zien komen. Je verlangt dat ongelovigen de Heer gaan aannemen. Ja, daar begint evangelisatie bij het besef. Het begint in je hart. Want het moment dat we dat niet beseffen, gaan we die drang om te evangeliseren en het belang gaan we niet hebben. Gaan we niet ervaren. Dus het begint van binnen. Nou, blijf bidden, brada. En stel je beschikbaar op. Want ik ga het ook. Oké, nu is het tijd om te gaan. Dan zorg ervoor dat je een van de werkers bent. Want die saptak ook maar weinig toch. Er is genoeg werk, maar er zijn weinig arbeiders. Dag Lilian, welkom erbij. Nisha is er ook bij. We groeten Lindsay. De groetjes ook van Natasha en Olly. Washini is er natuurlijk ook bij. Nicole. Ja, en al de mensen, ik kan het even niet bijhouden hoor. Maar u bent van harte welkom. Ik zou zeggen, geniet ervan. En je bent in de gelegenheid om je bemoediging te doen, om te getuigen. In elk geval mag je appen of bellen naar de studio. Dat is de bedoeling, mensen. We zijn hier om Christus uit te dragen. En uw getuigenis is een boodschap. Uw getuigenis.

0: Het is 3:00.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Ben jij een echte klusser? Hou je van aanpakken en heb je een oog voor detail? Dan heeft Kirpalani NV de perfecte baan voor jou.
1: Wij zijn op zoek naar een meubelassemblage medewerker om ons team te versterken. Jij gaat aan de slag met het in elkaar zetten van de mooiste meubels.
0: Wat vragen we van jou? Jij bent de echte teamplayer en vindt het leuk om samen met collega's te werken. Daarnaast bezit jij technische vaardigheden en zet jij elk meubelstuk moeiteloos in elkaar. En tenslotte heb jij plezier in het contact met klanten en zorgt ervoor dat ze tevreden zijn.
1: Wat kan Kirpalani jou aanbieden? Een uitdagende baan, een goed salaris, fijne secundaire arbeidsvoorwaarden, een gezellig team en natuurlijk doorgroeimogelijkheden.
0: Ben jij de juiste kandidaat? Stuur snel je cv naar hrm@kirpalani.com of solliciteer via onze website. Bekijk ook andere vacatures op www.kirpalani.com en volg ons op social media voor updates, leuke deals, kortingen en veel meer. Kirpalani. Safe and enjoy.

0: Kainon. Shup, shup, tururutu. Connected alasim.
1: Internet, fast bellen. Mobile data and mobile bellen.
0: Connected alasim.
1: Connected na oso. Affordable for you.
0: Yeah, yeah.
1: Connected na broko. Met 10 is your business pakketten zijn alle klanten fresh and online. Connected na Skoro. Online plus Larry is lobby.
0: Connected alasim. Enjoy affordable connectivity.
1: Still the most affordable. Taylor Sue keeping us in touch.
2: Met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel. Want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.
3: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.

Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Die a juiste inspiratie, die afgestemd op 94.5 Inspiration FM.

0: Wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Je yeah. doet Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je meeswingen. Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
4: Dit is Inspiration FM.
5: Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Door elkaar aan te raken, communiceert u als echtpaar op krachtige wijze uw liefde. Praten met en vooral luisteren naar elkaar vormen de basis voor een gezonde relatie. Wanneer we echter elkaar aanraken, wordt onze verbondenheid concreter. Omhelzingen, knuffels en positieve aanrakingen zorgen voor een prettig en ontspannen gevoel. Het vermindert angst, stress en zorgen. Het leidt tot vermindering van depressieve gevoelens en stemmingswisselingen. Wat er precies gebeurt is dat de productie van het stresshormoon afneemt, terwijl de productie van het zogeheten gelukhormoon toeneemt. Liefdevolle aanraking stimuleert vertrouwen en ontwikkelt positieve gedachten over elkaar. Door elkaar aan te raken, communiceert u als echtpaar op krachtige wijze uw liefde. Taiori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
6: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.
1: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

to the praise. And if you still have

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost-Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heer, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn Libië maar toch, mijn vier Solassie. Hey, dit is Emmanuel zijn visie en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

luisteren naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

Hallo, kleine en grote happy kids. Hoe gaat het met jullie? Wel, wij zijn terug met de vertelling. En wie kan me vertellen welke tekst wij deze week behandelen? Laat me kijken wie heeft geluisterd. De tekst is gehaald uit Handelingen 2 vers 21. En de tekst zegt, dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered. Lieve happy kids, laten we bidden. Trouw God in de hemel, dank u wel voor dit moment. Dank u wel, o papa, dat wij weer hier gekluisterd mogen zijn aan de radio. Bij elkaar kunnen zijn, o papa, om te luisteren naar de vertelling. Het is alleen omdat u dat mogelijk maakt. Wilt u aanraken alle apparatuur van Radio Shalom? Wilt u aanraken alle harten van de kleine en de grote happy kids? En wilt u, o papa, mij ook gebruiken om deze vertelling goed te laten gaan? Laat uw Heilige Geest met ons zijn. In Jezus' wonderbare naam. Amen. Kleine en grote happy kids. Weet je, gisteren heb ik verteld over Ram. En Ram is een jongen die... Wat deed Ram? Ram verkocht. Hij verkocht spullen onder de markt. En verkocht hij veel spullen? Nee. Een heleboel mensen wilden geen spullen bij Ram kopen. Waarom niet? Ram was... Hij zag er onverzorgd uit. Zijn kleren waren vies. En Ram was een kleine jongen. Hij was 13 jaar. Wat doet die kleine jongen van 13 jaar onder de markt? Hij ging niet naar school. En wat deed Ram ook nog onder de markt? Hij nam die mensen hun dingen soms. En hoe heet dat? Het heet stelen. Ja, Ram was soms aan het stelen. Happy kids, kan je nog herinneren? Ram was ziek en de mensen hebben Ram gebracht naar het ziekenhuis. Hij is gevallen en de mensen hebben hem teruggezet in het bed. Ram was bang in het ziekenhuis, want wat zouden ze met hem doen? Zouden ze hem een spuitje geven? Zouden ze hem binden aan het bed? Wat zouden ze met hem doen in het ziekenhuis? Ram was gehoorzaam en hij bleef in het bed. Hij mocht niet uit bed omdat hij bedrust nodig had. Hij was ziek, hij was zwakjes, dus hij mocht niet uit bed komen. Een paar dagen gingen voorbij en de mensen in het ziekenhuis zorgden heel goed voor Ram. Hij kreeg eten, hij kreeg medicijnen, zijn haar werd gekamd en gewassen, hij kreeg schone kleren, alles dat hij nodig had, kreeg hij van de mensen uit het ziekenhuis, de zusters en de doktoren. En Ram voelde zich steeds beter. Op een gegeven moment, na 2 weken, mocht Ram uit het bed komen. Hij mocht lopen op de gang, hij mocht wandelen door het ziekenhuis en dat vond hij heel fijn. Hij had heel veel plezier. Op een dag sprak hij met een meneer in het ziekenhuis. Hij was naar een andere kamer gegaan en hij maakte een babbeltje met deze meneer. En terwijl hij met die meneer sprak, zag hij, wat is er daar onder dat kussen? Hij zag een portemonnee. Een bruine portemonnee. En hij dacht, wacht even. En terwijl hij met die man sprak zo, dan kwam hij steeds dichterbij. En hij nam op een gegeven moment die portemonnee van die meneer van onder dat kussen. En hij zette het snel in zijn broek. En hij sprak nog een tijdje met die meneer. En daarna zei hij tegen die meneer, meneer, ik ga weg hoor, ik ga terug naar mijn kamer. En heel snel rende hij weg. Hij ging naar het toilet. Daar in het toilet maakte hij die portemonnee open. En wow, zoveel geld.
Hij zag zoveel biljetten. Hij zag biljetten met een bruine kleur. Biljetten met een grijze kleur, blauwe kleur, groene kleur. Alle soorten biljetten zag hij. Zoveel geld was er in die portemonnee. En Ram was blij. Oeh, me up money. En Ram maakte die portemonnee weer dicht. En hij liep naar zijn zaal. De volgende morgen ontdekte die meneer dat zijn portemonnee weg was. Hij zei, zuster, mijn portemonnee lassie was maar voor mijn portemonnee. Iedereen was in rep en roer, want dat was nog nooit gebeurd in het ziekenhuis. Nog nooit eerder had iemand zijn portemonnee kwijt. Of zijn waardevolle spullen. Zijn oorbel of haar ketting, haar ring, op haar geld. Nooit eerder. Wie heeft dat geld gepakt? En iedereen was in rep en roer. Het was een toestand. Wel, de politie werd erbij gehaald. En de politie die kwam erbij. Die agenten die kwamen en ze voelden iedereen aan de tand. Meneer A, weet u iets van die portemonnee? Heeft u dat geld genomen? En iedereen zei nee, beambte. Ook Ram kwam aan de beurt. En die beambte, die politieagent, die zei... Ram, heb jij die portemonnee genomen? Ram zei, ik, hij stotterde, hij zei, ik, nee, beambte, ik heb die portemonnee niet genomen. Ik, stelen? Nee hoor, ik ben het niet. Hoog en laag zei hij dat hij het niet was. Kinderen, was Ram eerlijk? Wie had dat geld genomen? Hij was zo overtuigend dat de politie zei van oké, dan ben jij het niet. En de politie ging weg. De politie ging weg. Wel, er werd daarna niet meer gesproken over de portemonnee. Kort daarna, zeg maar een weekje daarna, kwam er een meneer in het ziekenhuis. Het was een zendeling. Deze zendeling heette Legene. Hij heette P.M. Legene. En wie is een zendeling? Kan iemand me vertellen wie een zendeling is? Een zendeling is iemand die het goede nieuws over Christus gaat vertellen op andere plaatsen. Meestal zijn deze plaatsen een beetje ver weg in een ander district of soms in een heel ander land. En meneer Legene was zo'n zendeling. En hij kwam in het ziekenhuis, hij sprak met mensen en hij sprak ook met Ram. En hij zei tegen Ram, Ram, je bent al bijna beter. En binnenkort mag jij naar huis. Ik heb begrepen dat je in de hal van de markt slaapt en dat je geen huis hebt om te wonen. Toen vertelde de zendeling over het kinderhuis waar veel jongens en meisjes heel vrij zonder te betalen gelukkig mochten wonen. Hij vertelde dat de kindertjes naar school mochten gaan en dat er eten gegeven werd, dat ze mochten drinken en dat ze vooral schone kleren kregen om te dragen. Toen vroeg meneer Legene, de zendeling, vroeg, Ram, zou je bij ons willen komen wonen? En wat Ram antwoordde, dat gaan we morgen bespreken. Happy Kids! De tekst van deze week is gehaald uit Handelingen 2 vers 21 en het zegt, dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered. Trouw papa in de hemel, dank u wel dat u zorgt voor eten en drinken en ook voor schone kleren. Dat u personen op ons
pad stuurt, o papa, om ons te helpen en te vertellen over u. Helpt u ons, o papa, om ook een zendeling van u te willen zijn. Dat we vertellen aan kindertjes op school, in de buurt, maar ook aan in onze familie over u en uw woord. Heere, helpt u ons daarmee. Zo bidden wij in Jezus' naam. Amen. Happy kids, ik spreek jullie morgen.

0: The newsta kringloop winkel in town vind je te Lelydorp. Grace and Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppeltekenreliance.sr voor meer informatie.

0: with double sketchup.
1: Hi boy, altijd is het hier zo druk. Weer een vliegtuig aan het landen?
2: Dit zijn de wekelijkse vluchten van Kerpelani Express.
1: Kerpelani Express? Is dat een nieuwe koffie?
2: Ha, nee man. Kerpelani Express is een service waar je terecht bent voor het laten halen van speciale en unieke items uit Amerika.
1: Echt waar? Jij laat alles ook zo simpel klinken.
2: Maar dat is het ook. Bij hun heb je helemaal geen creditcard nodig. Je stuurt jouw gegevens, de website-link verwijzend naar het item online en sturen ze jou dan een offerte.
1: Moet ik echt uit huis om naar Kerpelani te gaan?
2: Oh nee, voor persoonlijke assistentie mag je altijd naar een van de winkels. Zo niet, stuur dan de aanvragen via de mail naar expressapenstaartkerpelani.com of te appen op 7696-3x0. Ze zijn snel, flexi en professioneel. Kerpelani, save and enjoy.
3: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.

0: lag dit idee van om Jim even zetten, hoor. Hé, hey, Sam, waar heeft mam dat die CD gezet?
1: Ach, de vinding.
0: Maar ja, Lien, Miss Peggy, Mia Faya, Mia Bafaya, Lien, Hugo, Satan. Go with it.

0: Today we about Odi and we hope that we can the one Bomula can give hope to today. And so we look forward to that one who go more far and a pistol in a new life. One a moment say dry you live that in waka one you live one you fast for live in Libby offering comes to a praxeri fugaro, a plan fugaro. Ubelez motonen Ephesians 3 van verse 5 ubelezi. En ubestop na verse 8. En zo so, uangomor fara ligt niet meer tegen elkander, vers 9. En elkander, daar ga je de oude mens niet met zijn praktijken afgelegd. En de nieuwe aangedaan hebben. Dus u bent niet meer het oude meer, heeft het oude aan een kant gezet. Want het moment dat je door zondagschap bent in de Jezus in je leven, dat wil zeggen, het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. U bent niet meer dezelfde persoon. U bent vernieuwd, vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn schepper, waarbij geen onderscheid is tussen Griek en Jood, besneden of onbesneden, barbaars en skiet, slaaf en vrije, maar alles en in allen is Christus. En nu komt het, doe dan aan als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraagt elkander en vergeeft elkander indien de een tegen de ander een grief heeft, gelijk ook de Heere u vergeven heeft. Doet ook gij evenzo, en doet bij dit alles de liefde aan, als de band des, der vermaaktheid en de vrede van Christus, tot welke gij immers in één lichaam geroepen zijt. Regeren in uw harten en wees dankbaar. Het woord van Christus woont rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terecht wijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende God dank brengt in uw harten. En al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de naam des Heeren Jezus, God de Vader, dankende door hem. Amen. We zien hier dat vanaf vers 12 dat een nieuwe stijl van leven het moment zijn je pot je schrijven naar in garo dan wanneer stijl voor libi wanneer vast voor libi tek presi en zo ja train je schrijven is een proces. Het gebeurt niet in één dag natuurlijk. Dat wanneer je kent je direct en je troon een supermens dat is het niet. Dat is het niet. Het is een proces, maar u gaat moeten werken aan uzelf. Wanneer u in die roeping gekomen bent, die eerste roeping, en dan een proces, wie kon apprecie, en voetakieren, Jezus, ik ben bereid. U gaat natuurlijk ook moeten willen om te werken aan die verandering. U gaat moeten willen om aan die verandering te werken. En het is wel mogelijk. Als het anderen gelukt heeft om te werken aan een verandering, dan kan het elk mens op deze aarde lukken om te werken aan die verandering. Jezus is het voorbeeld geweest. En zo heeft hij, hebben wij zoveel voorbeelden in de Bijbel zelfs. Hebben we zoveel voorbeelden dat het mogelijk is. Het is mogelijk dat mensen tot bekering komen en alles aan de kant zetten, hun heel verleden aan de kant zetten en een nieuw levensstijl opbouwen. Het is mogelijk dat die Minangayo, het is mogelijk dat Minangayo bouwen aan jou vast voor Libi. Het is mogelijk. En zo, Lobiwan, Brada Sisa, laten wij werken aan onszelf, zodat we kan de na in een positie die zie waka na in een nieuw levensstijl. Waka na in een nieuw levensstijl. Is natuurlijk niet zo makkelijk zoals het gezegd wordt, maar het is wel mogelijk, omdat Garode in staat voor kenkilibisme. En hij heeft het voor mij gedaan. Toch, hij heeft mij veranderd En ik wil niet praten over anderen, maar hij heeft mij veranderd, heeft mij geholpen, heeft mij bijgestaan, heeft mij gehaald van waar ik was. En in die zondige staat, Sami Bendina Ini, en heeft me op het punt gebracht om te werken aan mezelf, zodat Apistoris vanaf vers 12 tot vers 17 kan gaan in werking in mijn leven. En te Garokarwi kan het tweede pisi zijn wie moest doen na voor waka na onberispelijk, waka onberispelijk en hoe handel ik onberispelijk om weg te doen alle hinder, alle last, alle problemen of alle problemen, maar alle sani sang mijn oru levensstijl dan, komt dat en zo mijn oru levensstijl moet ik aan een kant zetten en een nieuwe levensstijl aan doen wanneer God mij geroepen heeft en ik het geaccepteerd heb. Wanneer ik heb aangenomen de roeping van God, wil zeggen, ik moet dan de oude stijl van leven wegdoen en een nieuwe stijl gaan aandoen. Ik ga mezelf moeten trainen. Ik ga offers moeten brengen natuurlijk en werken aan mezelf, zodat een jong stijl voor Libi het ik abra na in mij, zodat mino demoro asrefi mino kan tang asrefi moro, en want ik werk aan mezelf en ik train mezelf, waardoor ik dan een totaal ander mens word. En dat is in principe wat Paulus hier duidelijk maakt aan ons, dat wij gaan werken aan onszelf, dat wij niet meer hetzelfde zijn of soboen blijven, maar dat er een totale verandering plaatsvindt in ons en dat wij totaal door een heel proces van verandering mogen gaan in ons leven. En het gebeurt niet in één dag. Bekering aan Oandi. Bekering naar een proces. En we hebben een stuk gelezen. Vanaf 12 tot 17. Deze 6 versen. En deze versen praten over hoe wij moeten werken aan onszelf. Zodat wij tot bekering komen. Zodat wij loslaten en instappen in een nieuwe levensstijl. Komt dat en zo. In een nieuwe levensstijl. Ik wil verder met u lezen in Efeze. Efeze 3 vers 20. Na 21. Hem nu. Die plegens de kracht welke in ons werk bij machten is. Oneindig. Veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. Hij die bij machten is veel meer te doen. Veel meer te doen dan wij soms kunnen bidden. God is bij machten die ommekeer te realiseren in ons leven waarvan wij soms denken, zal het wel lukken. God kan alles veranderen. Allah san garokan kenki. Hij is in staat die ommekeer te brengen. Enige wat hij nodig heeft, is die stap van bekering. En wilt u die verandering gerealiseerd zien in uw leven, dan gaat u die stap moeten maken om te komen in die eerste roeping. Die eerste roeping. You want she a kinky. You want she a verandering. Je hebt kon een eerste roeping. En op het moment dat ik een stap kon naar eerste roeping, dat een proces van verandering is in prezie. Op het moment dat ik Jezus aan in je leven, dat nog een takkie, u bent veranderd, u bent tot bekering gekomen, maar u bent nog niet veranderd. Op dat moment stapt u in of bent u de grens overgestapt om te werken aan die verandering en bent u in de gelegenheid gesteld om door het proces van verandering te gaan. En bekering, te wetak abra bekering, wetak abra eerste roeping, zo wetak abra jaso, dan anote a stap beki in itaki ibega zondagsgebed dat alles aan veranderen. Nee, het is het proces is opgestart. Een begin is gemaakt om het die veranderingsproces te doorstaan. Voor psa a proces. En slecht voorbeeld lees je in de Colossense. Dat u gaat werken aan uzelf. U gaat uzelf moeten trainen. Voor roken naar uw schrijven. Voor een verandering dat vindt precies. En in feest het tegen je zo. Dat u a kracht welke in ons werk bij machten is oneindig veel meer te doen. Hij is bij machten veel meer te doen dan we soms kunnen vragen. De glorie, de heerlijkheid, heerlijkheid in een gemeente. En Christus Jezus, de voor je wie. A heerlijkheid, a glory voor God, a tegenwoordigheid voor God, de voor je wie. Voor wie kan. Go doro na roko na wisrevi na ina proces disi. Is niet altijd makkelijk zoals het gezegd wordt taki tetek Jezus da alles aan kenki. No. Als iemand u zegt tak tetek Jezus in jullie wie dat want tak alles aan bono, dan mag ik u zeggen is beter. Komt dat en zo is beter als u door het proces heen gaat dan dat u gewoon aanneemt alles aan een kinkie. Ga door het proces heen zang Gado Elejuna Ini en begin los te laten de hindernissen, begin los te laten die zondige dingen, begin los te laten de lee, begin los te laten de sanisang echabruya kong na in jullie bi sansa be de bezig na nga sansa be hoor you bezig, sansa be bige lus de san dat bige pot de san dat na wan see en bige kona presi te ka stamp putek Jezus na in jullie bi dan kona presi putek Jezus, help mij. En ga voor Gods aangezicht dag en nacht. Karna kano. En is de manier hoe ik het gedaan heb. Denen en neti. Gonafis garo. Garo jip me. Garo jip me. Garo jip me. Garo jip me. Garo jip me. Garo jip me. Garo jip me. En Lobiwang, hij heeft me niet teleurgesteld hoor, lieve mensen. Maar hij heeft me geholpen. Hij heeft me gehaald uit die positie waarin ik was. In mijn oude levensstijl. En mij gebracht in mijn nieuwe levensstijl. Waarbij ik nu kan zeggen. Ik heb bepaalde dingen losgelaten. Ik heb dingen losgelaten. Ik heb een ander levensstijl opgebouwd. Een levensstijl om God eer te geven. Een levensstijl om zijn naam groot te maken. En een levensstijl om God te prijzen. God te verheerlijken. Een levensstijl om de Heer te zeggen, Heer, hier ben ik. En na dit proces, dan kunt u stappen in het bewegen onder leiding van de Heilige Geest. En kunt u de volgende fase ingaan. Voor bewegen naar in die onderodatiri. Voor dat santa je den presenti van santa je tipsa a proces disi. En a proces disi is niet een proces, een eenvoudig proces natuurlijk, niet een makkelijk proces, dit proces. En vele mensen vadong na a pis disi. Voerus mij vader naar apis disi. Voerus ma apis disi. Chaburuya kong. Waardoor dene godoro. Want dene om sa. Door een proces. Want dat proces disi. Zo lees hij du ping. Hij had die. En hij vier schuit is zo lees hij. Maar het is wel mogelijk. Want het heeft duizenden miljoenen mensen gelukt. Dat wil zeggen. Dat kan lukken jou ook toe. Om door dit proces heen te gaan. Om dingen los te laten. Leugenachtige dingen. Om. If je bij voeroe. If je bij lee. If je bij toe om een tratrasani, maakt niet uit wat je bezig bent te doen. God is in staat, deze Jezus.
1: Het is 6 uur.
2: Hallo, mijn naam is Hak en ik luister naar

Welkom hier in Savigado Kandu, een programma verzorgd door de gemeente Mountain of Fire and Miracles Ministry Suriname. Het programma komt elke dinsdagavond om 6:15 tot 7:15. Laat het programma u tot

Afrokort MFM Suriname. Lobbywan, jullie van harte welkom naar het programma die zit idee. En we wanneer bemoedig je voor nodig was maar uit. Voor een arke samen aan jou. En God ook bless you voor de roko die zit. Lobbywan, make you take your moment voor draag dat programma op in een aan voor de libi God. Take your big holding aan me. Vader in de hemel, met dat je grand sang if you genade en je lobby. Grand thank you for that forek gado tak you deja na you futu fu arke da programa di si gado another one to fall ma ade gado one sani sa you serve be plan and make it clear give you grand thank you for all sani sa you sa do na in

onderwerp spelen met vuur. Maar we gaan gelijk in een woord voor Masra, die we lezen uit 1 Timotheus 1 vers 8 tot 11. 1 Timotheus 1 vers 8 tot 11. Dat is ascrivitaki. Wij weten dat de wet goed is, indien iemand haar wettig toepast. Wel wetende dat de wet niet gesteld is voor de rechtvaardige, maar voor de wettelozen en tuchtelozen, voor de goddelozen en zondaars, voor onverlaten en onheiligen, voor vadermoorders en moedermoorders en doodslagers, hoereerders, knapenschenders, zielverkopers, leugenaars, mijnedigen en al wat verder ingaat tegen de gezonde leer, in overeenstemming met het evangelie der heerlijkheid van de zalige God dat mij is toevertrouwd. Amen. Lopen want we look at text this dat je tegen taki dat wet de wan boom sani te je pas in een juiste manier toe. En ook toe a text het tegen taki in feite dat wet no de gide wan sa rechtvaardig ba. Want wat is het doel van de wet? Dat doel voor dat wet naar voor jepi wansma voor liep wan rechtvaardig liepie. En if you recht

toekomstig, dat was niet voor cadeau. En moro voor het eigenlijk dat werd de gede wansan de wette los. De wansan libi de egi libi de dusa de wani te de wani fa de wani. A de ook to gede turte los dat na den smasa no abi discipline. Hetzelfde geld voor hen de dusa de wani on te de wani fa de wani eng. Gede sma disi a wette en taki moro voor het Ook to wees taki a tekst e taki wette de gede gode los. En zondaars. Adek je onverlaten en onheiligen. Adek je vadermoorders, moedermoorders, doodslagers, hoereerders enzovoort. Wat moment die ook komt, pewi o teki alle den punten die ze één voor één licht den toe. Maar zit er weer zoom in taboe, wettelozen en tuchtelozen. Zijn de termen die ze hebben betekenen, Lobiwan? Terwijl we kijken naar de termen wettelozen en tuchtelozen. Soort type sma dat de Bijbel klassificeert, lijkt van wettelozen of van tuchtelozen. Dat is wat we overhandelen vandaag. Met dat woord voor dat libi gado. Maar we kijken even in het kort, zijn de betekenis van de termen die ze hebben. Terwijl we kijken naar een tuchtelozen of een wettelozen persoon, zoomen naar dat die. Lobiwan. Wetteloze, het betekent dat een sma zijn een libi en egi libi en een jere een sani voor wet. Een sma zijn een libi buiten dat wet en hij weiger voor horing naar regels en afspraken. En we allemaal sabi taki, once masa elibi so, ade once masa e sorgo fu chaos and one order. Verder lobi wang, we shitaki da word book e carriers ma disi, misdadigers of banditen. Ma lobi wang, disi de da ergste forum fu wetteloosheid. Te we look in a kader fu a text disi in a Bible, da we shitaki wang, once masa a Bible book e carry a wettelooze, anafu de wa misdadiger, anafu de wa bandit fu a kante wans sma sa Bijbel buku e kari wetteloos. Wan wetteloose persoon volgens da Bijbel da wans ma sano wani hori in a wette afspraken en goddelijke regels. A de wans ma sa wani

Want tuchteloze persoon, ade wans masano abi zelfbeheersing, ade wans masano abi morele discipline of fatsoen. Beshitaki synonyme van tuchteloze, de bandeloosheid, losbandigheid of ongedisciplineerd zijn. Lobiwan, wat is nou het verschil tussen wang wetteloze en wang tuchteloze? In feite beide, die ik begeef, denk in wat omgeving voor chaos. Maar terwijl ik wang wetteloze, dat de wans maar zijn brokken geschreven regels. Terwijl wang tuchteloze, ik brokken ongeschreven regels. En dat is niet goed genoeg, Lobiwan. Make we gonna in the word for Masra, for Luku sa Masra serevi etaki, abra den terma disi. We lezen uit 1 Johannes 3, vers 4 tot 8. 1 Johannes 3, vers 4 tot 8. Dabe askrivi, ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid. En de zonde is wetteloosheid. En gij weet dat hij geopenbaard is, opdat hij de zonde zou wegnemen. En in hem is geen zonde. En ieder die in hem blijft, zondigt niet. En ieder die zondigt, heeft hem

die is uit de duivel. Want de duivel zondigt van den beginnen. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken des duivels verbreken zou. Amen. We want to look at that text this year, that we can pour an x aantal belangrijke zaken in him. A eerste zin zou je pour uit dat text this year, ataki zondo is gelijk aan wetteloosheid. Ieder die de zonde doet, doet de wetteloosheid. En de zonde is wetteloosheid. Zo, so, voor kan je komen bij één. Zonde is gelijk aan wetteloosheid. Iedereen wat je voor

tekst in Chinchin Pisi. Maar je gaat eruit halen wat belangrijk is voor ons. Ataki wantje voor kado ne sondu. Wantje voor kado ne wakana ini sondu. Ane libina ini sondu. De wansa en wakana ini sondu. De wansa en libina ini sondu. Ze zijn niet uit God, maar uit de duivel. Jezus Christus kon a openbaar en schreef hij voor de kampoor de mroko voor de feyanti. Lobby one one chief of Gado, ne wakana in his sondu. Mante look at text this year. Betekent dat we geen fouten mogen maken? Betekent dat Ibra moment die take gratis aan de feest Gado, you de one chief of the duivel? Betekent dat het? Tee look at text this year. Hij taki harde taal en harde feiten. Lobby one sa text e betekent jazo. Na taki one chief. Gado, ne waka ini bo wester.

God, op pardon. Dat is wetteloosheid. Het staat duidelijk geschreven. Gij zult niet stelen, om een voorbeeld te geven. En je weet het ook nog. Anotaki ascrivi en ino sabi. Bepaalde dingen staan geschreven in de Bijbel. Maar you no sab tak ascrivi. Omdat you no sab a heer Bijbel van kaf tot kaf. Bepaalde dingen is nog nooit uitgelegd. Of kan je anodringen tot die door. Kan je de wans maar je lees dat Bijbel van kaf tot kaf. Maar bepaalde dingen anodringen tot die door. Ete you no kisi da openbaring voor ete. Tak asan dat die verkeer na ini karo ai. Maar wansa you sabi, you abda openbaring. Het wordt keer op keer gezegd. En je doet het toch. Bijbel, boeku, ekari, asandati. Wetteloosheid. En hij taki ja,

Babel. Trabai go so far avuta ki wette sein for het Oude Testament. Nieuwe Testament, we libi na ondro genade, dus geen wette meer. Ma megui go luku in a word of God, sang aitaki abra apis disi lobi wang. Laten we lezen Romeinen 6, vers 6 tot 9. En daarnaast

Daarbij schreef hij: dit weten wij immers, dat onze oude mens mede gekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn. Want wie

wij weten dat Christus, nu hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft. De dood voert geen heerschappij meer over hem. Vers 14. Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet. We ontdekken uit dat tekst die zie, we kan poeren een x-aantal belangrijke zaken. Theologen vers 14 en vers 15. Uit den toe versen die ze weten, dat is mijn takkie. We neemt tamoro ondro, ondro dat wet. We neemt libi moro ondro dat wet. Maar ondro dat genade. En daarom, we naven horen we moro dat wet. Maar wat zegt de Bijbel precies? If you lezen vanaf vers 1, kon door op we lees, dat je ziet dat je Bijbel boeken en dat je duidelijk, dat je wil dat je tien fukado, we dede gisondo. In een vorige tekst, we beshitaki, wet abita makananga, sondo. Pe sondo eligeri, dat pe wet moest voeden. En we zien ook dat a wet degi de ons massa, elibina in die sondo, de wetteloze, de tuchteloze enzovoorts. So, everyone tien fukado, sano dede gisondo.

kunele bi morona ini sondu. Sondu ne fura herskape abra you. Lobi wang, you delegi sondu and sondu delegi you. Pas dan da wet in feite anu abi grep moro abra you. Betekent dat da wet dan niet meer geldt? Natuurlijk.

credet i da ordeel sa ego gepaard na a wet. Want je leeft al conform de wet. Daarom is je na vorige tekst attack i da wet no de gide rechtvaardige. Omdat je

lekker winimang na nga eng. Pas dan kan je zeggen, mi free voor dat wet. If niet, je moet horen naar wet. Onze God is een God van orde. Lobiwan, zonder wet, zonder regelgeving, heb je chaos. In welk land je ook gaat, in welke organisatie je ook gaat.

dat die. Stel je eens voor, je werkt ergens. En afspraken over werktijden. Gewoon was mij kon to juru. Atrawa kon voor juru. Atrawa kon IT juru. Iedereen komt

derde once maar, je hoort je naar regels en orde voor apresipe, je roko of akonu kondre voor masra. Heb je geen problemen met je baas? Je hebt geen problemen met je meerdere. Precies zo ook toe, once maar zijn derde gisondo wil zeggen, je hoort je naar God

stem van kracht. Bij Abeskrivi bijvoorbeeld in Exodus 20. Gij zult niet doodslaan. Het geldt tot heden. Jezus no puro den sanidati. Gij zult niet stelen. Het geldt nog tot heden. Ki ibriwan pribisma. Zo awet de wetten zijn kado bestel vanaf het begin. Ze zijn nog geldig. Maar een wetteloze persoon, ik kon een uitspraak.

Jezus refi etaki. No denki taki mi kon fu ontbind, fu ontkracht met andere woorden, de wetten of de profetie. Absoluut niet. En etaki morofara, ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Mi no kon fu broko, maar mi kon fu vervul. Morofara etaki, want voorwaar ik zeg u, eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één titel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied. Want wie dan een van de kleinste deze geboden ontbindt,

in het koninkrijk der hemelen. Terwijl ik een tekst die ze lopen, want het is duidelijk. Hij taak je duidelijk taal. Jezus no kon broko, no wa wet. En no kon poeren, no wa wet. Jezus no kon leren, wie taak je no mo horen, wie moren na wet. Alle wetten gelden nog steeds voor ons. Jezus kon en hij vervul dat wet met andere woorden.

gedaan. Maar bij u moest horen u naar gij zult niet stelen. Jezus heeft dat niet voor u gedaan. Nog steeds moet u nu stelen. Bij asondo bij abigrep en controle abrawi. Bij afloeken voor asondo bij druk wineer. Dat die Jezus puro abrawi. Maar if you make that keus voor zondo etelobua consequentie voor asondo je dragen in. Zo, so, laten we het woord van God niet interpreteren naar uw eigen fasi, maar maken we interpreteren naar fasi van God wani. God no de wan God of one order. A de wan God of order en regels. Bijbelboeken etaki duidelijk taki. De wan sang God lobby, hij duchtig ding. Zo, so,

Maar ze bedrijven boze geesten uit. Ze profiteren. Ze denken

van mij. Lord, wat is een ernstig ding voor je de one ching voor Gado en je wandel naar in je wetteloosheid. Me beg ik je, Lord, dat je aan ons aan de je lot in

the oprop this day you begin na ngami lobby one lobby papa na in hemel me kona feju gena de troon me erkent dat ik mina wan zondaar. Ik heb vele dingen verkeerd gedaan in het leven. God op me verdien fugolasi. Maar mi jere je woord masra. Santa ki u de genadig en barmhartig. God op jami de mi wan gimi libi abranayu. En

In the name of Jesus, we beg you. In Jesus' name. Amen. We gaan nu voor u bidden. Vader, met dank u grand tangi voor iedereen aan u dat zondagsgebed. Heer, grand tangi masra taki u de genadig en barmhartig.

einde van het programma. Ik wil deel uw contactgegevens naar jou. Ik hoop dat u een pen bij de hand heeft. Dan neem voor de gemeente, naar gemeente Mountain of Fire en Miracles Ministry Suriname. En

En op de donderdag hebben we gebedsdienst van 6 tot 8. Ibruwa eerste, satra voor Ibruwa moe. We hebben een speciale Peggy Komakandra internationale gebedsdienst. Savi Ekari, power must change hands. Lobby one, jullie van harte welkom naar de programma DC. If you want bel, sms, app, you can gebruik dat nummer 87 5 9 7 1 5. Verder, we hebben een e-mailadres en een e-mailadres.

We don't want to end of that programma. Me take you grand tangi, take you, take you tempo arki. And me begging you take that tranga ano fu masra. Sa rust abra you na ngayu also in Jesus' name. Wees gezegend, mijn broeder. Wees gezegend, mijn zuster. Het gaat u goed in Jezus' naam. Tot de volgende aflevering. God bless.

0: Dit was het programma Con Jere Sawigado Kandu. Wij hopen van harte dat u hebt ontvangen en gezegend bent door de bemoedigingen. We zijn gevestigd aan de Herthutterstraat 57A te Abrabroki. Voor meer info kunt u contact opnemen met ons op het nummer 8759715 of 8734984.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: with double sketchup.
1: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papa's of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te bereiken.

0: direct voor uw ultieme gemak.
1: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
2: Zranazani. Naskip. Naf you.
3: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verrassio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verrassio PPG Facebookpage voor meer informatie.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Buildrent Solutions, your vision is our execution. De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace and Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp-nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Navio.

luisteren naar Radio Shalom 94.5 FM. 24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

0: Wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Yeah. Je doet Holy Ghost dingen. Yeah. Vind je het leuk, mag je mee swingen. Swingen? Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

0: Het is 8:00.
1: Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
2: Het Algemeen Pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: Kerstlullefix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik dingen sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, als wij zijn weer mee in de acte, joh. Als maar denk je nou niks te doen.
3: En dan,
2: Je hebt niet dingen
1: aanbesteld, Rui. Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone voor Chimboy-ting. Dat ben ik wel haast in mijn hoofd. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are su.
5: Gi ala yu blessing yung dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u onverheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set aan yang fu bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Hier. Allah you blessing yang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
6: Thank you, cause you keep on blessing.
7: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
8: Radio Shalom, Inspiration FM, Johan Herbert.

De la A a la Z.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom a Daily Inspiration, Not Just Radio.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
3: Hey Valka, wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar monino sari boy.
2: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kilpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
3: Hey, serieus Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
2: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
3: Hey Rocco, mijn man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
2: Bij de klantenserviceafdeling in een van uw filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
4: Bij Kirpalani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpalani, jouw partner in financiering.
5: Ozone 6 in 1 spray NY. De multipurpose cleaner die op alles werkt. Tot in de nademarkt tot school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
6: Is echt een aanrader.
7: Jij moet het ook proberen.
8: Met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.
9: Your friends at Radio Shalom 94.5 want you to experience the peace that only Jesus can give.

Reise da neng voor Jezus Christus. Sranamang na in Sranakondre, nanga buitenland. Me bar wa Santa Odi na in Jezus Christus neng. Me bar Odi ook to na a president voor Sranakondre. Daf is a president voor Sranakondre. De ministers, nanga alatra hoogwaardigheidsbekleders. Wan Santa Odi na in Jezus Christus neng. Meneng na Van Gender en Wendel en medu awaroko voor een voorganger na in Sranakondre nanga buitenland. Today we debaka via de radio senders voor Radio Shalom na eni oso camera na da Bible Boskopo een brief aan Suriname. A de prins pari ti debaka fu chari da Bible Boskopo giyu. A de prins pari fu yu yere da pis Boskopo disi fu chiso chiso ye teki a wortu fu gado en ye libi nangeng so dati I kan komoro cross bay na papa Yehova Almakti fu yu kafeni da libi fu tego. Lobby wang. A de prins pari. Tide we chayupsa so shatu na eni da buku fu Johannes en bakadati we teki ook tu da buku fu openbaring sobung na eni seranatongo da buku fu konakring. Lobby wang, tide na eni a programma disi we chari wan pisi konadoro abra dede. Lobby wang, you sabi a Bible buku taki abra tu sortu dede. We ala libishma sang dena ina grand tapu disi. We abi wang dede sawi o dede wo konja fu de wan piste.